0: nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Agenten pakten een man op die bedreigingen had geuit, zegt de politie op social media. Ze vermoeden sterk dat hij een vuurwapen had. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. De zaak wordt nog onderzocht. De relatie tussen Nederland en Israël bekoelt. Israël trekt de diplomatieke status van ambassademedewerkers in. Een uitzonderlijke stap. Volgens Israël is dat een reactie op het importverbod op spullen uit illegale nederzettingen. Dat ging vorige week in. En eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen. President Trump heeft een etentje met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die wil dat de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie worden vertraagd, omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar Trump herhaalde tegen Amerikaanse media zijn standpunt dat hij het daar niet mee eens is. Hij wil de AI-race winnen van China. En het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de Straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. Vannacht is het bewolkt, al zijn hier en daar ook opklaringen. Plaatselijk kan het gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Vorig jaar belanden naar schatting meer dan 120.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp. Dat meldt de NOS. De meeste daarvan liepen zwaar letsel op, vaak een gebroken pols of heup. Ernstige valongelukken nemen al jaren toe. Tijdens een campagne kunnen ouderen deze week advies krijgen en een balanstest doen. Honderden katholieke demonstranten hebben in de Noord-Ierse stad Portadown een pro-Britse mars geblokkeerd. De protestantse Oranje Orde mocht voor het eerst in 28 jaar door een katholieke wijk trekken. De orde weigert te vertrekken zolang de mars niet doorgaat. Volgens de BBC houdt een groep bewoners nog steeds de wacht. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. Naar schatting zijn de afgelopen 70 jaar in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt door de kerk. Mathieu van der Poel is blij met zijn 3e plek op het WK wielrennen op de weg. Hij reed lang op kop, maar dat hield hij niet vol. Hij zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen en kon daar niet meer achteraan. Het was voorlopig de laatste wedstrijd voor Van der Poel. Hij gaat zich nu focussen op de baby die hij deze winter krijgt. Het is rustig weer bij minima tussen 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel mist voor, maar die verdwijnt vanochtend snel. Dan schijnt de zon, afgewisseld met wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Facebook en Instagram moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat zegt de Nederlandse koepel van legale goksites. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal, zeggen ze. En daarom slepen ze Meta voor de rechter. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. Het Israëlische leger zegt dat ze een van de daders hebben gedood van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Het gaat om een Palestijnse man die werd gefilmd terwijl hij een stel ontvoerde op een muziekfestival. Beelden van die ontvoering gingen op grote schaal rond op social media. Het stel dat ontvoerd werd is eerder al gered. Het is de radicaal-rechtse partij AfD niet gelukt een burgemeesterspost te veroveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee met de verkiezingen, waarin telkens 2 kandidaten het tegen elkaar opnamen. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg de CDU-kandidaat in Salzgitter bijna 75% van de stemmen. En Griekenland heeft een historische overwinning geboekt in de Nations League. Ze wonnen van Duitsland met 0-1. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Ze staan nu bovenaan in de groep waar ook Nederland in zit. Oranje won gisteravond van Servië, dat werd 2-1. En daardoor staat het Nederlands elftal tweede. Het is een rustige nacht bij minima tussen de 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel wat mist voor. Die verdwijnt vanochtend snel en dan gaat de zon schijnen, afgewisseld met wat wolken. Het wordt maximaal 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Een mooie honesty. Jorde Billy Joel bij Joe. Het is 6 uur geworden. Dit is Joe. Hoogste tijd voor het laatste nieuws van nu.nl. Aangeschoven, Mart Grol.
1: Goedemorgen. Steeds meer ouderen raken zwaar gewond doordat ze vallen. Vorig jaar moesten zo'n 124.000 mensen daarom naar een spoedeisende hulp, schrijven meerdere media. De ouderen breken vaak hun heup of pols, maar lopen ook soms hersenletsel op. Speciale actieweek is nu begonnen om ouderen hun spieren en balans te laten trainen, waardoor ze letterlijk op de been blijven. Israël is boos op ons land. Sinds vorige week mogen goederen uit illegale Israëlische nederzettingen hier niet meer worden ingevoerd of verhandeld. En Israël pakt nu de diplomatieke status af van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Zij moeten binnen een week vertrekken. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd. Het is honderden katholieken in Noord-Ierland gelukt. Ze hebben een omstreden protestantse oranjemars tegengehouden door in de stad Portadown een straat te blokkeren. Een paar katholieken houden nu nog de wacht, omdat er ook nog protestanten rondlopen. Die protestanten die mochten voor het eerst in 30 jaar door een katholieke wijk trekken. Dat zorgde vroeger voor rellen en daarom vormden de katholieken een menselijke blokkade. En wat Demi Vollering wel flikte, is wielrenner Mathieu van der Poel niet gelukt. Hij is geen wereldkampioen geworden, reed wel lang op kop, maar werd derde. Daar is hij zelf best tevreden over, zegt hij bij de NOS.
2: Ik heb de koers gereden die ik wou zijn. En ik denk dat ik een enorm sterke wedstrijd rijd. Ik was eigenlijk altijd voor op alle aanvallen die achter mij kwamen. En dat was een beetje wat ik in gedachten had.
1: Ook voetballer Max Meerdink is blij. Hij maakte zijn debuut in de basis bij Oranje en had een helder rol gisteravond. Oranje won dankzij zijn 2 goals met 2-1 in en van Servië. Meerdink noemt het een jongensdroom. Het weer van Buienradar, een tweedeling vandaag. In het noorden en westen grijs en soms een bui. 19 graden daar, op andere plekken meer zon. En tot 25 graden in Limburg.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Ja, mannen zijn even een dagje vrij. Stand in, goedemorgen. Start van de nieuwe week met Chicago zometeen. Ook Roxette komt eraan naar Phil Collins en Philip Bailey. Hier is Easy Lover.

0: Liffie nou.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: 28 september 2026 op de kalender. Goedemorgen, het is 10 minuten over 6. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. Vandaag zijn ze even een dagje vrij, even een lang weekend. Maar morgenochtend dan zijn ze hier ook weer met het hele team compleet. Dus dan weet je dat vanaf 6 uur morgen gewoon weer Koen en Sander. Even wat nieuws doornemen voor deze ochtend. Ja, afgelopen juli werd aangekondigd dat oud-handbalster Estefana Polman maandelijks zou gaan aanschuiven bij de talkshow van Wilfried Gené, René van der Gijp en Johan Derksen. Oftewel VI. Het bleef echter bij één optreden. Want zowel Estefana als de programmamakers die twijfelden over haar rol. Uiteindelijk is er nu een gezamenlijk overleg geweest. En de knoop is doorgehakt. En ze wordt toch geen maandelijkse vaste tafelgast bij Vandaag Inside. En Marco Borsato die houdt de gemoederen opnieuw flink bezig. Want er verschijnt een trailer op de Instagram-pagina van Universal Music. En dat is deze trailer. Even een klein stukje.
3: Een verhaal dat miljoenen mensen hebben meegemaakt. Maar hoe begon het eigenlijk? Marco Borsato groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse artiesten van de afgelopen decennia.
0: Ja, het is een trailer, een aankondiging van een 9-delige serie over de carrière van Marco Borsato. En is dit nou dan ook een voorbode van een echte comeback? En gaat hij bijvoorbeeld weer optredens geven hierna? Nou, we gaan het vanzelf allemaal merken. En opvallend nieuws, programma bij RTL in Duitsland. Want daar liggen de condooms klaar en de camera's die draaien. Want daar komt een nieuwe datingshow deze week op tv. En daar begint het allemaal met seks. Ja, het heet Maison Taboe. En die datingshow is vanaf woensdag daar in Duitsland te zien. En het concept is dus helemaal omgedraaid. Je gaat eerst seks hebben met degene waarmee je een date hebt. En daarna pas kennis maken. En de show die speelt zich af in een omgebouwd hotel met 6 kamers en 2 suites. En de belangrijkste regel is, alles moet met wederzijdse instemming gebeuren. Zonder toestemming is het programma voor die kandidaat direct afgelopen. Ja. Je hebt dus eerst seks met iemand die je helemaal niet kent. En daarna word je uit elkaar gehaald. Je slaapt alleen. En de volgende ochtend zit je samen aan het ontbijt om te kijken of je elkaar eigenlijk wel leuk vindt. Heel bijzonder. Vraag is, zou je hier naar kijken? Ik ben wel benieuwd. Ja, weet je, dit is zo'n programma, daar wil je dan één keer naar kijken in ieder geval. Omdat je gewoon heel nieuwsgierig bent. En daarna haak ik af, denk ik. Maar ja, hoe sta jij daarin? Geef vooral je mening eventjes via de app van Joe. Zou jij hier naar kijken, ja of nee? Het weer voor deze maandag. Nou, in het noorden en westen grijs, soms een buitje, 19 graden. Op andere plekken meer zon. In Limburg kan het zelfs 25 graden worden.

0: Roxette en How Do You Do.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Ja, we hebben wat te vieren. De Koen en Sander Show bestaat 20 jaar. En na al die jaren zijn er nog steeds dingen waarover Koen en Sander het niet eens zijn. Bijvoorbeeld bij het antwoord op de vraag: mag je vis opwarmen in de magnetron op kantoor?
2: Nou ja, als je het mij vraagt, natuurlijk niet.
3: Als je het mij vraagt, natuurlijk wel.
4: Oké.
3: Natuurlijk mag dat.
2: Ja?
3: Ja.
2: En de geur waar dan de rest van het kantoor dan de hele dag in zit? Kabeljauwtje, lekker bekkie.
3: Ja, er wordt altijd, ik weet het hoor. Er wordt altijd wel heel heftig gedaan over de geur van vis. Ik moet thuis, ja, als ik een zalmmootje ga bakken. Nou, je wil niet weten hoe dat ontvangen wordt. Dan moet ik alles een uur tegen elkaar open gaan zetten. De afzuigkap op standje 100. Dus ja, maar het moet toch gewoon kunnen op kantoor? Ja, ik vind persoonlijk ook de lucht erg meevallen van vis. Ja, kan hem prima hebben.
2: 12 maart 2016. We gaan terug naar...
3: Kijk, als jij het over haring gaat hebben?
2: Nee.
3: Oh.
2: Nee, nou, dat is ook vis. Mag je haring eten op kantoor?
3: Ja, daar trek ik een directe rode kaart.
2: Ja. Ja. Je mag wel een kabeljauwhaasje opwarmen. Ja. Beats me. Maar goed, nee, we gaan terug naar 12 maart. Ergens in een groot poppodium in Amsterdam Zuidoost. Daar waar Nielson, kennen we die nog, een concert gaf. En Koen en Sander waren gevraagd om de aftershow te komen draaien. Voor een handjevol door genodigden.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: Dus wij liepen het podiumpje op achter de DJ-boot. En eigenlijk was de hele zaal binnen 2 minuten gewoon leeg. Waren wij dan zo slecht? Nee.
3: Is niet waar.
2: Koen had, voordat wij moesten draaien, had Koen thuis vis gebakken. En die geur zat in zijn broek.
3: Ja.
2: Ik heb niet snel op mijn kok halsen, maar dit was wel echt...
3: Ja, ik geef toe, dat was niet te harde.
2: Dat was niet te harde.
3: Sterker nog, ik werd er zelf onpasselijk van.
2: Ja, nou, en dit krijg je als je op kantoor...
3: Nee, maar de ene vis is de andere niet. Ja, nee. Kijk, ik vind wel even in een vrij land. Ik weet, heel veel mensen vinden het irritant. Maar vaak staat dan zo'n overtje of een magnetron... Of staat natuurlijk niet midden op het kantoor. Dus dat staat een beetje aan de zijkant. Denk ik, joh, ga lekker je gang.
2: Als er één geur kan overheersen, is het de visgeur. Maar goed, los van de discussie, mag dat? Is natuurlijk de vraag, waarom zou je vis willen warmmaken in de magnetron?
3: Ja, dat is een hele goede vraag.
2: Op dinsdagmiddag. Ja.
1: Een lekker begin van je dag. Met Koen en Sander. Show.

0: Best uit de 70s, 80s en 90s. Dat is lekker wakker worden. Joe is dit. Goedemorgen. Michael Jackson hoorde je met Wannabe Starting Something. Zometeen, nieuwe ronde van de beroepentest. Als je het beroep weet te raden, maak je kans op een Koen en Sander show, prijzenpakket en verder muziek van onder andere Pat Benatar. En wat zit er in het nieuws, Mart?
1: Je hoort zo over nieuwe problemen door een powerbank in een vliegtuig. En 5 december, nu al in het nieuws.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Jumbo. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
6: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
9: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
10: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
15: Thuisbatterij.
16: Einde salderingsregeling.
17: Terugleveren kosten.
18: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
23: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
23: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron.
0: Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
22: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
26: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
27: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
28: Het weer van Buienradar. Vandaag in het westen grijs. Daar kan ook een buitje vallen. 19 graden en op andere plekken meer zon en tot 25 graden in Limburg. Verkeer door Flitsmeister, A2 Den Bosch Utrecht tussen Kerkdriel en de Martinus Nijhoffbrug, 11 minuutjes. A4 Den Haag Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoetwoudendorp, daar 10 minuten. En de A15 daar de langste voor nu Ridderkerk Oostvoorde tussen Brielen en de havens 6200 tot 7000. 7 kilometer aansluiten daar en 25 minuten. Goeie reis. Het is inmiddels 1 minuut voor 6:30. Het laatste nieuws van nu.nl met Mart Grol.
29: Goedemorgen. Een miljoen ouderen vallen ieder jaar in ons land. Vorig jaar moesten zo'n 124.000 van hen naar een ziekenhuis omdat ze botten braken of hersenletsel opliepen, schrijven meerdere media vanmorgen. Om de kans daarop kleiner te maken, kunnen ouderen hun kracht en balans trainen. En daarom is de Valpreventieweek begonnen om ouderen dus steviger op hun benen te laten staan. Paus Leo wil dat de katholieke kerk eigen fouten onder ogen ziet. Tijdens zijn bezoek aan Frankrijk heeft hij opnieuw gezegd dat hij wil dat het misbruik van kinderen door geestelijken stopt. In bedevaartsplaats Lourdes sprak de paus met meerdere misbruikslachtoffers. Vandaag gaat de paus naar de Franse stad Metz en daarna gaat hij terug naar Rome, naar huis. Afgelopen weekend was hij naast Lourdes in Parijs en daar waren honderdduizenden gelovigen op de been. Weer is het misgegaan met een powerbank aan boord van een vliegtuig. Dit keer bij een Lufthansa-vlucht van Duitsland naar Portugal. Een powerbank bij een stoel vatte vlam. Cabinepersoneel kon ingrijpen, maar de piloot die besloot voor de zekerheid wel even in Frankrijk te landen. Passagiers en de bemanning zijn daar opgevangen in een hotel. Daarna alsnog naar Lissabon gevlogen. Vorige week natuurlijk het nieuws dat aan boord bij KLM de powerbank van oud-KLM-baas en oud-politicus Camille Eurlings in brand vloog. Dat toestel was onderweg naar Curaçao, maar moest halverwege omkeren en uren terugvliegen.
28: Ik vind het wel een van de mooiste verhalen van de afgelopen maanden, inderdaad.
29: Dat het juist hem overkomt.
28: Ja, dat het juist hem overkomt, inderdaad. Maar ik moet zeggen, ik zat vorige week ook nog in een vliegtuig en toen was dit net gebeurd. En je denkt toch, nou, ik hoop dat iedereen zich een beetje aan die regeltjes houdt.
29: Ja, want opladen is echt ten strengste verboden, maar gebruiken dus blijkbaar ook. Het blijken echt gevaarlijke dingen te zijn in het toestel.
28: Ja, levensgevaarlijk die dingen. Want ik zou echt wel in paniek raken als ik ineens een brandje zie.
29: Ja, zeker.
28: Oh mijn god, zeg.
29: Gelukkig, cabinepersoneel is vaak wel alert. En ook in dit geval dus bij Lufthansa. Ja. En dan de nazomer is natuurlijk nog in volle gang. Maar Sinterklaas is toch niet heel ver weg, hoor, in het hoofd van heel veel mensen. Die zijn er al flink mee bezig. Hulpsinten hebben namelijk de agenda eind november, begin december al ramvol zitten. In de regio Rijnmond is volgens het AD bijna geen hulpsint meer te boeken. Sommige mensen of bedrijven hebben de Sint zelfs voor volgend jaar al vastgelegd. Sinterklaassfeer lijkt dus al goed op gang te komen, terwijl het buiten deze week 25 tot 30 graden wordt.
28: Dus als we nog een beetje willen bijstabbelen deze winter, dan moeten we eigenlijk hulp Sinterklaas worden.
29: Dat is op zich een business waar je nog in zou kunnen starten.
28: Wat zou dat opleveren? Wat zou dat nou, als je gewoon even...
29: €100 per dag, denk ik.
28: Echt waar?
29: Geen idee.
28: Vind je dat interessant?
29: En dan doe je 3 adresjes.
28: Denk je dat het goed staat bij mij ook?
29: Ben de rest van de week vrij.
28: Bart,
29: of een baard staat.
28: Ja, zou een baard mij staan? Een mooie witte baard.
29: Kunt even regelen misschien.
28: Ja. En zo'n... ik heb nog nooit aangedaan. Ik ben wel ooit Pietje geweest.
29: Grote staf mee.
28: Heb je ook wel eens Pietje gedaan?
29: Nee.
28: Ben je zelfs nog nooit Pietje geweest?
29: Nee. Ik heb dat nooit gedaan. Nee. Nou, vind je mij een Pietje?
28: Nou, dat zou best kunnen, toch?
29: Pietje Mart.
28: Ja.
29: Nieuwspiet.
28: De Nieuwspiet, inderdaad. Goed.
29: Om 7 uur weer terug.
28: Om 7 uur inderdaad. Is er weer meer nieuws? We gaan de beroepentest lekker doen. Ook zie trouwens dat 40 tot 80 euro voor een kort bezoekje. Mart.
29: Oh, kijk.
28: Ja, Freek van de redactie heeft het even opgezocht. Ja, dat is weinig, hè? Ja. Dat is niet jouw gage. Goed, we gaan naar Sue. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
28: Hi, 47. Je komt uit Hengelo, hè? Nou zijn er twee Hengelo's. Welke woon jij?
3: Ik woon in de kleine Hengelo, Hengelo Gelderland.
28: De kleine, waar de Meilandjes zeg maar een tijdje gewoond hebben ook.
3: Klopt.
28: Kijk,
3: klopt.
28: Ja, kwam je ze wel eens tegen?
3: Ik ben Martien wel eens bij de Albert Heijn tegengekomen, ja.
28: Ja, maar nu is hij weer verhuisd, hè, dus helaas.
3: Ja, helaas.
28: Het is voorbij. Ja. Goed, ja. We gaan het niet hebben over de Meilandjes en het mooie Hengelo waar jij woont. Nee, we zijn op zoek naar jouw beroep. Alvast de eerste vraag. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw werk, Sue?
3: Kost dat niet heel veel energie?
28: Kost dat niet heel veel energie? Oké, nou, we gaan zo meteen proberen te raden. Gaat ons heel veel energie kosten? Blijf je hangen?
3: Ja.
28: Gezellig.

0: dagje vrij. Ze hebben een lang weekend. Maar morgen zijn ze weer helemaal terug hier hoor, tussen 6 en 10. Dan hoef je ze niet meer te missen. Tussen 6 en 10 met de ochtendshow hier op Joe. We spelen wel gewoon de beroepentest. En dat doen we altijd een tikje anders als Koen en Sander er niet zijn. Ik ga zo meteen vragen stellen aan Sue uit Hengelo van 47. En als jij denkt te weten wat haar werk is, dan kun je je melden in de app van Joe. Maak je direct kans op het Koen en Sander Show prijzenpakket. Sue, nogmaals, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Daar gaan we dan met de vragen voor de beroepentest. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
1: Kost dat nou niet veel energie?
0: Kost dat niet heel veel energie, alright. Lever jij een product of een dienst?
1: Nee.
0: Oké. Hey, als jij op je werk staat en even een rondje draait, zeg maar, wat zie jij dan allemaal om je heen?
1: Ik zie mensen, maar ook natuur.
0: Ja. En verder? Ja. Staan er, weet ik veel, is het binnen, is het buiten? Is het...
1: Ja, ik zie ook wel stoelen en gebouwen.
0: Stoelen en gebouwen. Maar ben je nou buiten of ben je nou binnen?
1: Buiten voornamelijk.
0: Je bent buiten voornamelijk, oké. Okay. Ja. En is het meestal rustig waar jij bent of is er dan heel veel herrie om je heen? Veel geluid?
1: Nee, niet heel veel geluid.
0: En waarom komen mensen daar? Waarom komen ze bij jou langs?
1: Voor de rust.
0: Voor de rust? Oh, ja. Nou, dan is er echt niet veel geluid. Hey, nee. Als jij nou aan je vrienden zeg maar, het over jouw werk hebt, wat voor opmerkingen en dingen, wat voor vragen stellen ze allemaal dan aan je?
1: Nou ja, wat ik eigenlijk precies doe.
0: Want dat is dan niet helemaal duidelijk?
1: Nee.
0: Oh. En hoe leg je dat dan een beetje uit?
1: Ja, daar kan ik niet te veel over verklappen, denk ik. Want dan weten de mensen het meteen.
0: Maar ja. Maar ja. Hoe vaak komen mensen bij jou? Want ik heb een beetje idee. Je komt een beetje tot rust bij jou, dus. Mm-hmm. Want het is zo rustig. Maar hoe vaak kom ik langs? Kom ik gewoon maar één keertje of moet ik vaker komen?
1: Op de plek waar ik werk, zeg maar, komen mensen soms dagelijks. Ja. Maar ook soms maar één keer per maand of één keer per jaar. Maar bij mij, zeg maar, wat ik dagelijks doe, komen ze soms meerdere keren op een dag.
0: Meerdere keren op een dag zelfs? Zo.
1: Ja.
0: Oké. Nou, denk jij te weten wat Sue uitspookt voor werk? Dan kun je je melden in de app van Joe. En het leuke is dat jij zo meteen op de jurystoel mag gaan plaatsnemen op het jurybankje. En je mag de antwoord.

0: en Sander. Beroepentest.
1: We zijn op jacht naar het beroep van Sue uit Hengelo. 47 jaar. Welke opmerking of vraag krijgt zij regelmatig te horen? Kost dat niet heel veel energie? Verder vragen haar vrienden zich af wat ze nou precies doet als ze vertelt wat voor werk ze doet. Ze levert niet echt een product of een dienst, vindt ze. Wat ziet ze om zich heen? Nou, mensen, maar ook natuur, stoelen, gebouwen. Het is voornamelijk buiten. Er is niet veel geluid, het is heel erg rustig. En daar komen mensen ook echt voor. En op de plek waar ze werkt komen mensen soms dagelijks. Maar soms ook één keer per maand of één keer per jaar. En sommige mensen ook meerdere keren op een dag die ze ziet. Sue, dat was de samenvatting. Goedemorgen weer.
2: Ja, goedemorgen.
1: We gaan eens even kijken wat voor antwoorden er zijn binnengekomen. We gaan naar Mike. Hey Mike, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Welk beroep heb jij bedacht?
3: Boswachter bij Staatsbosbeheer.
1: En waarom denk je dat?
3: Een stukje natuur, rust, energie kost het.
1: Ja.
3: Ja, en het is geen dienst eigenlijk. En en ook geen product.
1: Oké, we gaan het eens even voorleggen. Sue, werk jij als boswachter?
2: Nee.
1: Nee, is niet goed. Mike, thanks voor je poging en een hele mooie maandag.
3: Ja, dank je. Hetzelfde.
1: Hi, Amanda, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Welke hoek zit jij in te denken?
4: Ik denk begrafenis ondernemen.
1: En hoe kom je daarbij?
4: Ja, ik denk het is heel rustig op zo'n kerkhof.
1: Ja, hetzelfde bedoeling dat daar rustig is.
4: Ja, inderdaad. En mensen komen er soms vaak. Ja, soms ook niet.
1: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja, sommige mensen komen inderdaad vaak natuurlijk weer naar zo'n graf toe om te bezoeken. Ja,
4: ja.
1: Nee, helemaal niet gek. Sue, ben jij begrafenisondernemer?
4: Nee.
1: Is niet goed. Maar dankjewel voor je poging, Amanda. Fijne dag verder.
4: Fijne dag.
1: Hoi. Ben, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hallo, hallo. Nou, geen boswachter, geen begrafenisondernemer. Welke hoek zit jij in te denken?
5: Nou, ik denk dat Sue gewoon in een sauna werkt als een soort badmeester, bezorgster, iets in die geest.
1: Ja,
5: sauna,
1: ja, ja.
5: Badmeester.
1: En waarom denk je dat?
5: Ja, mensen komen er één keer in de maand, één keer in de week, rust, de stoelen. Ze heeft nog net niet gezegd dat ze de kleren uit moeten doen.
1: Oké, nou, Sue, ben jij inderdaad werkzaam in een sauna als saunameester, zei je, Ben?
5: Ja, badmeester.
1: Ja. Oké, we gaan. Sue, ben je dat?
6: Ja, dat ben ik.
1: Ik ben saunameester. Weet je, ja, ik kom echt nooit in van die wellnesscentra en sauna's. Maar ik heb oprecht nog nooit gehoord dat dat een saunameester heet. Iemand die daar de boel begeleidt.
6: Ja, nou, ik verzorg opgietingen echt ook.
1: Oh, dat doe je ook.
5: Oké.
1: Ah,
6: ja.
1: Nou.
6: Ja. Dus en dat heet officieel saunameester.
1: Geen saunameesteres in jouw geval.
6: Nee, ik ben veel buiten, maar ook dus in de sauna zelf.
1: Ja, en dan dus, zie je sommige mensen meerdere keer op een dag, omdat ze gewoon een beetje van hot naar her gaan in zo'n centrum.
6: Ja.
1: Oké, nou, het kwartje is bij Ben, sowieso bij jou gevallen. We gaan jou een Koele Sander Show pakket opsturen, Ben.
5: Dankjewel.
1: Alsjeblieft, komt je kant op.
5: Dankjewel.
1: Doei. En Sue, als we een keertje door jou opgegoten willen worden, waar moeten we zijn?
6: Bij een van de mooiste wellnessresorts in Nederland, bij Termen Bustelo.
1: Oh, daar heb ik wel van gehoord inderdaad. Dat is een bekende. Oké. Sue, dankjewel dat we jouw beroep in de spotlight mochten zetten. En een mooie maandag verder.
6: Dankjewel, hetzelfde.
1: Je luistert Joe, hier is Savage Garden en Truly Madly Deeply.

0: Jordan Mittler en Beast of Burden. Het is bijna 7 uur. Mart heeft zo het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij de huisartsenpost worden ze helemaal gek van iets wat wij steeds meer doen als mensen. Wat dat is, dat hoor je zo.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
8: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Schat, je hoeft niet te huilen.
2: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
3: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
2: Dat lukt op.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: UB40 met

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Een hele goede morgen. Het is 7:02. Nu Puntendaal Nieuws. Dat heeft Mart Grol.
6: Goedemorgen. Het is extra druk bij de huisartsenpost. En dat komt onder meer door AI. In de avond, nacht en het weekend zoeken steeds meer mensen hun klachten op via bijvoorbeeld ChatGPT. En krijgen dan het advies toch even een dokter te bellen, schrijft het AD vanmorgen. En mede daardoor krijgen huisartsenposten 10.000 extra telefoontjes per jaar. De meeste blijken niet heel dringend, maar het zorgt wel voor langer in de wacht staan als je de huisartsenpost belt. Met de hoge prijzen aan de pomp rijden steeds meer mensen de grens over om goedkoper te tanken dan hier. Dat zien we nu ook terug in cijfers over het eerste half jaar van dit jaar, toen de Iran-oorlog uitbrak. Duitse en Belgische tankstations kregen een vijfde meer Nederlandse klanten. Ook deze mensen rijden
7: op. Ik ga ook in België tanken. Want als je niet in België gaat tanken, dan vind ik dat je een dief van je eigen portemonnee bent.
8: Scheelt, wat is het, 30 cent per liter of zo?
9: Toch wel die paar cent goedkoper.
6: En bij elkaar gaven Nederlanders bij tankstations in België en Duitsland 1,5 miljard euro uit. Opnieuw worden in het centrum van Madrid mensen wakker in tentjes. Voor de 2e nacht op rij kamperen honderden demonstranten in de Spaanse hoofdstad. Ze zijn boos over de huizencrisis in het land en willen dat onder meer huurders beter beschermd worden. Aanleiding is het uit huis zetten van een vrouw van eind 80, omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Actievoerders zeggen te blijven tot de politiek maatregelen neemt, en mogelijk komen die maatregelen morgen. En dan het sportweekend. Wielrenner Mathieu van der Poel is 3e geworden bij het WK. En daar kan hij mee leven, zegt hij. Het WK waar Demi Vollering wereldkampioen werd bij de vrouwen. Ook de voetballers van Oranje zijn blij. Met 2-1 is gewonnen in en van Servië in de Nations League. Dankzij 2 goals van AZ-spits Max Meerdink. Hij stond voor het eerst in de basis en dat was bijzonder, zegt hij bij de NOS.
10: Ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom wat hier gebeurt en ja, gewoon super blij. Dat je gewoon voor het grote Oranje uit mag komen. Dat je scoort en ja, als team dat we hier winnen. Dat is heel mooi.
6: Donderdag speelt Oranje tegen Griekenland en de Grieken hebben verrassend gewonnen van Duitsland. Dat gebeurde ook gisteravond. Het weer van de buienradar. Vandaag is het vooral in het westen grijs. Kan ook een buitje vallen. 19 graden daar. Op andere plekken meer zon en tot 25 graden in Limburg.
5: Het jouw verkeer door Flitsmeister. 28 files, meeste files zijn onder het kwartier. 3 zijn er langer. De A15 Ridderkerk-Oostvoorde tussen Brielen en de havens 6200 tot 7000. 33 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Daar 20 minuten extra. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Markbrug en de Moerdijkbrug. 9 kilometer, 23 minuten.
11: Dit is Joe met Edwin Noorlander. De Koen en Sander
5: Show. Hele goedemorgen. De start van een nieuwe werkweek. 28 september vandaag op de kalender. Zometeen hoor

0: Breakfast at Tiffany's. Die Blue Sand in. Shoka het ontbijtje trouwens. Eet smakelijk, hè?
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordlander.
0: Zijn trouwens één dagje vrij. Morgen zijn Koen en Sander gewoon weer te horen hier met de ochtendshow van Joe. Tussen 6 en 10. Het is maandag 28 september. Bijna 12 minuten over 7 inmiddels geworden. Er komt weer een nieuw leven in de middag op RTL 4. Daar begint vandaag om 5:30 een gloednieuw programma. Caroline Tense gaat samen met tv-kok Hugo Kennis een dagelijkse rol spelen met het programma waarin ze gaan koken. En lifestyle zit er ook in. Nou, zometeen gaan we even bellen met Caroline Tense, want ik ben eigenlijk benieuwd of zij zelf ook een beetje een keukenprinses is eigenlijk. Het is een bijzonder verrassend wereldrecord. Een 35-jarige Rus die stond gisteren aan de start van de marathon van Berlijn. En niet in mooie hardloopschoenen, maar hij had knalgele Crocs aan. En het record van een marathonrennen op Crocs, dat stond op 2 uur 47 minuten en 42 seconden. En verbreken was zijn doel en dat is gelukt. Hij heeft het oude record aan Vlaarder gerend en was na 2 uur 30 minuten en 3 seconden binnen. Zijn er beelden van? Ziet er een beetje gek uit. Aanrader om te kijken als je het linkje wilt hebben. Stuur me even een berichtje in de app van Joe. Dan krijg je het linkje van me. En opvallend nieuw programma bij RTL in Duitsland deze week. Daar liggen de condooms al klaar. De camera's gaan draaien. Want in deze nieuwe datingshow komt er eerst seks. Ja, het gaat Maison Taboe heten. Het is vanaf woensdag te zien bij RTL in Duitsland. Het concept is dus helemaal omgedraaid met hoe het normaal eigenlijk een beetje gaat als je date. Eerst seks en daarna pas kennis maken. De show die speelt zich af in een omgebouwd hotel. 6 kamers, 2 suites zijn er. En de belangrijkste regel is wel, alles moet met wederzijdse instemming gebeuren. Zonder toestemming, dan is het programma gewoon voor die kandidaat gelijk afgelopen. Je hebt dus eerst seks met iemand die je helemaal niet kent. Daarna word je direct uit elkaar gehaald na het hoogtepunt. Dan ga je alleen slapen. En de volgende ochtend ga je dan samen ontbijten. Om te kijken of je elkaar eigenlijk wel leuk vindt. Ja. Nou, de vraag is, zou je hier naar kijken? Ik ben wel benieuwd. Laat maar vooral even van je horen in de Joe-app. Is dit het programma waar jij naar zou kijken? Goedemorgen.

Ja, vandaag in het westen grijs, kan ook een buitje vallen, 19 graden. In Limburg, daar zit je goed hoor. Daar veel zonneschijn en 25 graden. Het beste uit de 70s, 80s en 90s bij Joe. Eurythmics komt eraan naar George McRae en Rock Your Baby.

0: Felix en Sweet Dreams hoorde je bij Joe. De maandagochtendshow, de Koen en Sander Show hier bij Joe. Met Edwin eventjes als stand-in. Het is 20 minuten over 7 deze week. Een opvallend nieuw programma bij RTL in Duitsland. Dat heet Maison Taboe. Die datingshow die is vanaf woensdag te zien. Het concept is helemaal omgedraaid. Wat gebeurt daar? Je hebt eerst seks met je date. En daarna ga je pas kennis maken. Ja, het is een omgebouwd hotel. 6 kamers, 2 suites hebben ze gebouwd. En een hele belangrijke regel wel. Alles moet met wederzijdse instemming gebeuren. Het is niet dat je verplicht bent als je dat hok in wordt geduwd met dat bed. Van ja, nu moet het. Nee, je mag nog nee zeggen, gelukkig. Maar dan word je uit elkaar gehaald en de volgende ochtend ga je ontbijten. En dan heb je eigenlijk pas een, ja, een beetje een normale date dus. Ja, zou je hier naar kijken? Nou, Axel die zegt, ik zou dat zeker kijken. Dit vind ik echt te grappig. En dat mensen zich hiervoor laten lenen. Pim die zegt, zou ik zeker kijken, maar meedoen echt nooit. Ilse stuurt, tuurlijk, waarom niet, lijkt me heel erg grappig. Ik kijk ook bijvoorbeeld Ex on the Beach en Temptation Island. Ja, dat zijn allemaal van die guilty pleasure programma's, hè. Niels die zegt, nee, bedankt, liever iets met wat meer diepgang. En Wieke zegt, ik ga dat niet kijken, dat vind ik echt niet kunnen. Dit is toch niet hoe je later tegen je kinderen wilt zeggen hoe je elkaar hebt ontmoet. En Jolanda, ga jij kijken?
1: Ik vind het te ver gaan.
0: Hou je van datingshows?
1: Ja.
0: Vind je wel leuk om te kijken? Wat kijk je bijvoorbeeld wel?
1: Ja, hoe heet dat nou? First Dates en zo.
0: Oh ja. En B&B voor Liefde en zo vind je waarschijnlijk ook leuk. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar goed, we hebben natuurlijk al een programma waarin je gelijk gaat trouwen met iemand die je al gezien hebt. En dit is dus een programma waar mensen eerst met elkaar het bed in duiken. Denk jij dat dat een basis is voor een goede relatie?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Omdat ik vind dat je elkaar eerst moet leren kennen.
0: En wat is dan een goed moment, vind jij?
1: Om met elkaar naar bed te gaan, bedoel
0: je? Ja, wanneer is dat moment? Want dat is ook voor iedereen verschillend.
1: Ja, ik denk dat je dat moet aanvoelen. Maar ik denk dat het met de eerste date niet per se hoeft, zeg maar.
0: Nee, maar het kan wel gebeuren natuurlijk.
1: Ja, niet in mijn hoofd.
0: Het is mij wel eens gebeurd. Maar ja, inderdaad, dat je iemand niet kent en dat je daarmee in bed gaat, dan word je uit elkaar gehaald en dan de volgende ochtend ga je pas echt kennis maken.
1: Ja, nou.
0: Ja, niet jouw ding.
1: Nee.
0: Oké, okay, staat genoteerd. Dankjewel voor je mening in ieder geval. Hè. En een mooie dag vandaag.
1: Fijne dag. Doei.
0: Ja, als je wil kijken, het komt dus op RTL in Duitsland vanaf aanstaande woensdag. En het heet Maison Taboe. Ik ben benieuwd of er ooit een Nederlandse versie gaat komen. Duran Duran nu bij Joe en Ordinary World.

0: Ochtendshow voor deze maandag. Goed dat je erbij bent. De Koen en Sander Show. Edwin hier als assistent in. Morgen zijn er Koen en Sander er trouwens gewoon weer. Heb je van Aiko trouwens. Die zit lekker in Duitsland te luisteren. Die is gisteravond naar het concert geweest van de Backstreet Boys in Düsseldorf. Show was heel gaaf. Echt een 90s sfeer. En dat was ook in de hele stad merkbaar. Ik ben een beetje jaloers eigenlijk op Aiko. Mart, jij ook?
1: Ik heb ze ooit live gezien en het is geweldig. Zelfs als volwassen mannen.
0: Oké. Okay, nou,
1: dus
0: ik
1: ga erheen.
0: Ja, dat gaat mij even deze week niet lukken, denk ik. Maar ik hoop dat ze nog een keertje wat dichterbij komen dan. Een keer in Nederland. Wat heb je zo meteen in het nieuws, Mart?
1: Hoe keken de vrienden van voetballer Max Meerdink naar zijn glansrol bij Oranje? Ga je zo horen en een heel opvallende verzameling.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
3: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Vlieg

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
2: Okay.
1: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen en zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
9: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten, want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
10: Even bollen met z'n
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Het weer van Buienradar. In het westen is het grijs. Kan ook een buitje vallen, 19 graden. Maar op andere plekken meer zon. 25 graden bijvoorbeeld in Limburg. Jouw verkeer door Flitsmeister. File rijden op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 27 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Markbrug en Klaverpolder. 23. En A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug. 29 minuten. Er zijn nog 55 andere files. Vijf daarin, dan verlies je max 20 minuten. Goeie reis. En inmiddels is het 4 minuten over 7:30. Tijd voor het nieuws met Mart Grol.
2: Goedemorgen. AI zorgt voor extra drukte bij huisartsenposten in ons land. Steeds meer mensen die een vraag hebben over hun gezondheid gebruiken bijvoorbeeld ChatGPT of Gemini. En dan krijg je bijvoorbeeld in de avond, nacht of weekend, als de huisarts zelf niet open is, het advies: bel de huisarts. Nou, vorig jaar kregen huisartsenposten daardoor 40.000 telefoontjes meer dan het jaar ervoor. En die stijging zet dit jaar door, schrijft het AD vanmorgen. Wachttijden met bellen kunnen zo oplopen tot een half uur. En veel van de AI-telefoontjes die blijken uiteindelijk helemaal niet zo dringend.
20: Nee, maar dat is echt het ding natuurlijk. We googelen ook al jaren onze symptomen. Nou, met AI krijg je wat persoonlijker antwoord nog. Hè?
2: Klopt.
20: Ik had nog een rare, onverklaarbare blauwe plek van de week.
2: Oh,
20: ik ga toch even aan ChatGPT vragen wat hij ervan vindt. Die wil ook helemaal een foto hebben dan, hè?
2: En toen?
20: Nou ja, ik heb een leuk fotootje opgestuurd naar ChatGPT. En dan krijg je inderdaad het advies, bel de huisarts. Maar inmiddels is het weer verdwenen, dus ik denk dat het een loze alarm was verder. Maar
2: als je een beetje gaat googlen inderdaad, dan voor je het weet beland je in de kist, hè?
20: Oh ja, dat is niet normaal. Nee,
2: ieder hoofdpijntje is een ernstige ziekte.
20: Dat klopt. Ik ben nu een beetje snotterig bijvoorbeeld. Ik denk als ik google, dan heb ik nog een paar dagen. Ja. Nou,
2: we gaan de Dela voor je bellen. Nee hoor, ik hoop het niet voor je.
20: Ik hoop het ook niet, Mart.
2: Brand bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven. Het vuur ontstond volgens Omroep Brabant in een tent op het terrein. Alle bewoners, zo'n 150 tot 200.

0: Als je thee zet, gooi je het zakje dan weg. Denk het wel, hè?
1: Ja, wat moet je ermee?
0: Nou ja, verzamelaars die kunnen er wat mee. Die slaan dat natuurlijk massaal in. Een vrouw uit het Friese Oosterwolde die bewaart het theezakje. Sinds de jaren 90 doet ze dat. Inmiddels heeft ze er zo'n 30.000. Ze maakt er hele kunstwerkjes van. Is te zien op foto's bij Omroep Friesland. Heel creatief. Bloemetjes en ronde vormen.
2: Oh, dus ze maakt er wat van. Het is niet dat ze echt die zakjes gewoon met de thee er nog in bewaart. Nee. Zeg maar voor het hoesje.
0: Nee, de thee wordt gedronken. En het zakje waar het zakje wat je uiteindelijk in de thee hangt in zit. Dus het omhulsel eigenlijk.
2: Daar maakt ze wat leuks van.
0: Ja, dat bewaart ze, maar dan moeten ze natuurlijk eerst eventjes sparen. Dat alle, als je bijvoorbeeld 8 dezelfde hebt van een bepaalde kleur en een merk. Want dan kun je er bijvoorbeeld een mooi bloemetje van vouwen.
2: Ah.
0: Nou goed, familie en vrienden die sparen met haar mee. Buren doen ook mee. Thuis dan allerlei dozen en bakjes. Allemaal gesorteerd en netjes op smaak.
2: Denk je dat ze de zakjes van hier bij Joe leuk vindt, Mart?
0: Ik zou ze eventjes bewaren.
2: Nou ja, ik heb hier toevallig eentje liggen. Ja. Ik vind dit niet. Dit is al een bloemetje sowieso. Het is een heel wit zakje eigenlijk. Er zit weinig fleurigs aan, denk ik, voor deze mevrouw.
0: Verzamel je iets?
2: Nee. Meestal gaat gewoon de prullenbak in. Ja. Nee, ik heb vroeger een postzegelverzameling gehad trouwens wel. Maar dat was meer een erfenis.
0: Oh.
2: Weet je wel, dan heb je dat van iemand anders gehad. En dan ga je een tijdje lang, denk je, nou leuk. Oh, en ik had ook nog bierviltjesverzameling, had ik ook nog.
0: Kijk, heb je die verpatst allemaal?
2: Het is allemaal weg. Ik weet niet waar het... Of het ligt nog bij mijn ouders op zolder. Dat zou ook nog kunnen.
0: Gouden geef misschien.
2: Mark, tot zometeen weer om 8 uur voor meer nieuws. Het is inmiddels 7 minuten over 7:30. Goedemorgen. Dit is de Koen.

veel sportweekend. Nederland voetbalde in de Nations League. Het WK wielrennen is gereden. Max Verstappen die kwam weer in actie, maar dat is allemaal niet belangrijk. Nee, nee. Dit weekend was ook het Nederlands kampioenschap OV-fietsen. Nou, hoe dat in elkaar zit, hoor je ook.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: De Koen en Sander Show.
2: Hey, goedemorgen.
0: Even weer als stand-in voor de Koen en Sander Show. En ja, wielrenners op een lichte racefiets, die kennen we nu wel. Maar met een stalen OV-fiets, zonder versnelling en bergop, is toch een ander verhaal. Hè? Nou, afgelopen weekend gingen ruim 50 deelnemers het gevecht aan tijdens het NK OV-fiets klimmen. Ja, hoe kom je nou op het idee om op zo'n stationsfiets een steile helling op te gaan? We gaan het eventjes vragen aan mede-organisator van dit bijzondere spektakel. Dat is Matthijs van den Broek. Matthijs, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe kom je daar zo bij?
3: Nou ja, een paar jaar geleden ging ik met een andere organisator, waren we op een OV-fiets aan het fietsen in de buurt van Nijmegen. En we waren daar een keer met de racefiets geweest. En we wisten dat daar een steile klim zat. En toen vroeg ik me af, zou je die, de oude Holleweg, zou je die op kunnen fietsen op een OV-fiets ook? Nou ja, toen moesten we dat natuurlijk even proberen. Het bleek te kunnen. En toen dachten we, ja, dit zou geniaal zijn om hier een wedstrijd van te maken.
0: Ja, nou eventjes voor mij, want ik zie die OV-fietsen wel eens rondrijden. Dat zijn gewoon die dingen van de NS'en, die geel-blauwe fietsen. Maar die hebben heel weinig functionaliteiten verder.
3: Ja, het is in principe gewoon de meest basisfiets die je kan hebben.
0: Ja, twee wielen, een zadel en trappers en dat was het wel.
3: Ja, terugstaprem, geen handremmen, één versnelling. Ja, dus we dachten, dat is een leuke uitdaging om daarmee proberen een berg te beklimmen.
0: Ja, en hoe hoog is die berg?
3: De klim die we dit jaar al uitgekozen, die was ongeveer 800 meter lang met gemiddeld 5% of 6% helling.
0: En waar in Nederland heb je dit gedaan?
3: In Doorwerth, bij Arnhem in de buurt.
0: Oké. En je had dus 50 mensen zo gek gekregen om mee te doen gisteren?
3: Ja, klopt.
0: En hoe heb je die verzameld?
3: Eigenlijk via, we hebben een Instagram-account, een website. Vorig jaar is het best wel wat om op Brabant langsgekomen. En toen is er wel wat bekendheid bijgekomen. Dus ja, eigenlijk kenden we zelf maar heel weinig van de deelnemers dit jaar.
0: Dat was bij de eerste editie nog anders, maar nu begint het dus wat groter te worden.
3: Ja, nu, ja, echt leuk.
0: Hey, en wie heeft er gewonnen?
3: Bij de mannen heeft Sjoerd van het Hul gewonnen. En bij de vrouwen Tamara van Rest.
0: En was er nog een verschil in snelheid?
3: Ja, bij de mannen ging het wel iets harder dan bij de vrouwen over het algemeen. Maar ik moet zeggen, de vrouw die dit jaar had gewonnen, die had het bij de mannen ook niet slecht gedaan. Het was erg snel.
0: En hoe snel hebben we het dan over?
3: De winnende man had 1 minuut 59. Dus dat is...
0: het is een lekkere korte race.
3: Ja, korte race.
0: Klopt. Nee, het is geen Tour de France, dat je aan het kijken bent. Nee,
3: hey, nee, en, we doen ook lange klimmen, hebben we niet in Nederland.
0: Zijn natuurlijk de rechten al gekocht door Studio Sport?
3: Nee, dat nog niet. We zijn nog open voor contact.
0: Voor mooie aanbiedingen inderdaad. Ja, wat is de droom, Matthijs?
3: Nou, het zou leuk zijn natuurlijk als er ooit wat... Als het groter wordt en als er ooit wat goede wielrenners mee zouden doen, zou wel gaaf zijn.
0: Ja, jij wil gewoon Mathieu van der Poel en zo op zo'n OV-fiets hebben.
3: Dat zou wel erg leuk zijn.
0: Maar heb je die wel eens gebeld?
3: Nee, we hebben het nog niet geprobeerd.
0: Ja, dan komen ze ook niet natuurlijk.
3: Nee, dat klopt. Misschien voor volgend jaar.
0: Nou ja, zij doen wel vaak van die rondjes om de kerk natuurlijk ook na de Tour de France en zo. Maar ja, dan moet je wel enkele tienduizend euro's vaak voor neerleggen om ze dan te laten starten. Hey, en de NS, want daar zijn die OV-fietsen van.
3: Nou, dat was dit jaar de primeur. Dit jaar hebben die voor het eerst gesponsord met de OV-fietsen.
0: Oké, dus je hoeft dan niet je chipkaart te gebruiken om de OV-fiets op te halen?
3: Ja, dat nog wel. Maar ze hebben wel een OV-fiets goodies en prijzenpakket gesponsord voor de winnaars.
0: Oké, hey, als je volgend jaar wil meedoen, wat is de account van jullie Insta?
3: @NKOV-fietsklimmen. En onze website is www.nkovfietsklimmen.nl.
0: Oké, nou dan ben jij dus nu op zoek naar een nieuwe berg, denk ik. He, want je wilt elk jaar ergens anders doen, hè? Dus weet je nog een goed parcours hiervoor ook? Dan kun je je ook even melden daar.
3: Ja, zeker.
0: Oké, Matthijs, veel succes, man. En ga je vandaag nog op een OV-fiets zelf naar je werk bijvoorbeeld?
3: Nee, vandaag gewoon op de normale stadsfiets.
0: Geen e-bike zelfs?
3: Nee, gewoon een normale fiets.
0: Je bent echt nog een trapper. Oké, Matthijs, mooie dag vandaag.

0: I got my mind set on you. Dat was George Harrison met jou.
1: De drie noten.
0: Ik ga het begin laten horen van een hit die je zometeen helemaal hoort hier bij Joe. Weet jij welk liedje het is? Nou, meld je dan eventjes in de app. Koen en Sanne Show pakket kun je ermee verdienen. Heb jij je orenwagen weten open? Nou, mooi zo. Dan is dit hem. Nou ja, dat is het liedje Wat ik zoek. Als je het weet, ik laat hem nog even één keertje horen. Meld je in de app van Joe. Welk nummer is dit? Je gaat hem zo meteen ook helemaal horen. En Mart, die heeft het nieuws van 8 uur. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, je hoort zo ook hoe steeds meer ouderen gewond raken. En ook dit, een jongensdroom is uitgekomen.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.

0: om 9:15 in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
1: Barst. Nou, lekker begin van de dag.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 9:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
6: teruggeleverd kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
9: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Ga naar waar?

0: kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
6: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Een hele goede morgen. Het is 1 minuut voor 8. Het nu.nl nieuws met Mart Grol.
12: Goedemorgen.
13: Steeds meer ouderen raken zwaar gewond doordat ze vallen. Vorig jaar moesten zo'n 124.000 mensen daarom naar een spoedeisende hulp. Want zo'n val kan lelijk zijn, vertelt deze expert bij RTL.
14: Dus dan heb je het bijvoorbeeld over hersenletsel of over bordbreuken. En je kunt je voorstellen dat dat een behoorlijke impact heeft ook op de kwaliteit van leven en ook op de zorgvraag die een oudere heeft.
13: Vandaag start een speciale actieweek om ouderen hun spieren en balans te laten trainen, waardoor ze letterlijk op de been blijven. In Eindhoven is de brandweer druk met blussen bij een asielzoekerscentrum. Vanmorgen vroeg brak brand uit in een tent op het terrein. Alle ruim 150 bewoners staan met warmtedekens buiten, schrijft Omroep Brabant. Onderzocht wordt hoe het vuur is begonnen. Israël is boos op ons land. Sinds vorige week mogen goederen uit illegale Israëlische nederzettingen hier niet meer worden ingevoerd of verhandeld. En Israël pakt nu de diplomatieke status af van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Ze moeten binnen een week vertrekken. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd. En wat Demi Vollering wel flikte, is wielrenner Mathieu van der Poel niet gelukt. Hij is geen wereldkampioen geworden. Hij reed wel lang op kop, maar werd derde. En daar is hij zelf best tevreden over, zegt hij bij de NOS.
15: Ik heb de koers gereden die ik wou zijn. En ik denk dat je een enorm sterke wedstrijd rijdt.
13: Dan voetbal, Max Meerdink, de man of the match natuurlijk bij Oranje gisteravond. Hij maakte zijn debuut in de basis en had een helder rol. Oranje won dankzij zijn 2 goals met 2-1 in en van Servië. En Meerdink kan het niet geloven.
16: Het is een jongensdroom wat hier gebeurt en ja, gewoon super blij.
13: Donderdag speelt Oranje weer in de Nations League, dan tegen de Grieken in Griekenland. Maar anders, hè. Het weer van Buienradar in het westen grijs. Daar kan het bij een graad of 19 kan ook een buitje vallen. Zon op andere plekken en tot 25 graden in Limburg.
11: Jouw verkeer door Flitsmeister. Drukke maandagochtend. 77 files zijn er. Dit zijn er vertragingen van langer dan 25 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 27. A7 Heerenveen-Groningen tussen Marum en het industrieterrein Westpoort. Ongeluk gebeurt daar. Plus 38 minuten. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Harmelen. Daar 28. Goeie reis.
17: Dit is Joe met Edwin Noorlander. De Koen en Sander Show.
11: Zware start altijd zo na het weekend. Maar gelukkig zijn er de hits van Joe. Uit de 70s, 80s en 90s. Aerosmith zometeen na One Love. Hier is Bob Marley.

0: en Sander Show met Edwin Noorlander.
1: Ja, en Marco Borsato, die houdt de gemoederen opnieuw flink bezig. Want er is een trailer verschenen op de Instagram-pagina van het muzieklabel Universal Music. En dat is deze trailer, even een klein stukje.
2: Een verhaal dat miljoenen mensen hebben meegemaakt. Maar hoe begon het eigenlijk? Marco Borsato groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse artiesten van de afgelopen decennia.
1: Ja, het is een aankondiging voor een 9-delige serie over de carrière van Marco Borsato. Maar het is wel een grote vraag natuurlijk. Hè. Is hij nu bezig met een lang verwachte comeback? Wordt dat misschien aangekondigd wel in die laatste aflevering? We gaan het allemaal zien. Binnenkort dus te zien op YouTube trouwens, deze serie. En er komt weer nieuw leven in de middag van RTL 4 met een gloednieuw programma dat vanavond begint, of vanmiddag om 17:30. Caroline Tense die presenteert het. Samen met Hugo Kennis. En ze slaan de handen in één dus voor een show vol met koken en lifestyle. Maar hoe gaat dat er nou allemaal precies uitzien? Ja, ik ga het zo meteen eventjes vragen aan een van de populairste presentatrices van het land, Caroline Tense. Maar eerst even naar Marco. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Heb je een lekker weekend gehad, Marco?
3: Ik heb een fantastisch leuk weekend gehad.
1: Ja, wat heb je allemaal gedaan?
3: Nou ja, afgelopen zaterdag was het de burendag. En wij zijn sinds een maand of 7 verhuisd naar een dorpje. En daar kwam in één keer in de brievenbus dat ze op de burendag een buurtbarbecue wilden doen. Nou, hey. Wat was er leuk om op zo'n barbecue de mensen allemaal te leren kennen. Dus ja, het was een fantastische middag en avond.
1: Oké, wat leuk. Zeg, dus je hebt helemaal vrienden gemaakt in de wijk nu.
3: Ja.
1: Grappig, bij mij in de wijk is echt geen reet geïnteresseerd. Ik georganiseerd. Ik ben, het is helemaal aan mij voorbij gegaan dat het burendag was afgelopen zaterdag.
3: Nou ja, bij mij ook. Bij ons was de buurtbarbecue en ik zag in één keer allemaal vlaggetjes hangen, want het bleek ook burendag te zijn. Dus.
1: Ja, precies. Oké. Nou, fijn dat het leuk was, Marco. Ik heb jou aan de telefoon voor de drie noten. Ik heb zojuist dit laten horen. En jij denkt wel te weten welk liedje dit is.
3: Ja, weet je, van dit nummer word je toch altijd vrolijk. Zeer zeker in het begin van de week. Dus Roger Glover met Love Is All.
1: En dat is fantastisch. Goed gedaan. Roger Glover en Love Is All, het levert jou op het Koen en Sander Show prijzenpakket.
3: Ja, geweldig.
1: Gaan we opsturen, Marco. En een mooie dag en een groet aan je buren.
3: Dat gaan we zeker doen. Jij ook een hele fijne dag.
1: Dankjewel.

0: Aerosmith en I Don't Wanna Miss A Thing.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Ja, ze zijn even een dagje vrij, de mannen. Maar morgen dan zijn ze gewoon weer bright and shinier met de ochtendshow van Joe tussen 6 en 10. Nu even, om ze toch niet te hoeven missen, een klein fragmentje uit de afgelopen weken. Zoals je weet, de Koen en Sander Show viert een feestje. Ze bestaan 20 jaar. En hoe ouder je wordt, hoe minder je vaak dingen voor de allereerste keer doet. En daarom hebben Koen en Sander elkaar een eerste keer cadeau gedaan. Sander, die mag gaan showworstelen. En Koen, die had daarvoor al ongemerkt wat hints gegeven.
2: Ik heb eigenlijk stiekem deze week al heel vaak aan jou verteld wat je gaat doen.
3: Wat dan?
2: Wil je het horen?
3: Ja.
2: Dit zijn fragmenten van de afgelopen week in de Koen en Sander Show. In de Koen en Sander Show voor de dinsdagochtend. Ik moet zeggen, Sander, ik worstel een beetje. Ik ben aan het bedenken, jij bent boos op mij. Vers gemaakte Hives-pagina zitten. Het is even een beetje worstelen om in te loggen en zo. Ik ga er niet te veel over zeggen, natuurlijk.
3: Dan
2: worstel jij er maar eens even lekker mee. Wat zou het kunnen zijn?
3: Alle wijze mannen en mensen en luisteraars mogen zich erover buigen.
2: Worstel jij mee?
3: Gisteren ging ik naar een concert. Tickets voor de Jayhawks, dan vindt hij het niet.
2: Wow. Help deze worstelende man, hij komt er niet uit. Wat kan Sander doen? Ja, je maakt wat mee. Als operatieassistent zijnde. Maar we hadden niet het goede antwoord. Nee, we worstelden er een beetje mee, maar het is niet gelukt. Heb je doorgehad?
3: Nee. Nee.
2: Lieve Sander.
3: Ja?
2: Jij gaat opgeleid worden tot professioneel showworstelaar.
3: Ja, leuk.
2: En showworstelen, dat is een beetje een mix van sport en theater. Hè? Je gaat de ring in samen met andere showworstelaars.
3: Ja.
2: Het is een beetje wat Hulk Hogan van vroeger.
3: Nou, het is volledig wat Hulk Hogan doet. Ja, het is de gouden tijden van het showworstelen mag je eigenlijk niet zeggen. Want dan geef je een beetje alweer weg dat het niet helemaal dat het eerlijk gebeurt. Het is natuurlijk geacteerd. Maar het is een hele grote sport in Amerika. Want let wel, er wordt goed en hard voor getraind.
2: Ja.
3: Ondanks dat de uitslag wel vaststaat. Ja. Maar het is een soap. En het is een wedstrijd in één. Dus er zijn allemaal verhaallijnen.
2: Dus ik heb ook voor jou alvast een cadeautje.
3: Hey,
2: kijk eens.
3: Hulk Hogan.
2: Een Hulk Hogan pak.
3: Oh, wauw.
2: Trek het aan. Waan je jezelf showworstelaar.
3: Vet hoor.
2: De eerste les staat gepland.
3: Een kwal van een man, maar wel gewoon een van de allergrootste. Dus dit is de Messi van het showworstelen.
2: Inclusief de witte haren van Hulk Hogan.
4: Who are you, brother? Who are you? Are you Koen Swijnenberg? The next time I see you, Koen Swijnenberg, inside or outside the ring, Koen Swijnenberg, I'm gonna snap your back like a little twig. I'm gonna kill that plane you're flying. I'm gonna swap it out of the air, brother. You are nothing.
2: Je hebt er echt heel vaak naar gekeken.
3: Ja, ja.
1: Dit is Joe.
5: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show.

0: Best uit de 70s, 80s en 90s. Wakker worden met jou. Het is de Koen en Sander Show voor deze maandag met Robin S. You're the love for love. Vandaag begint er een nieuw programma op RTL 4 om 17:30 met Caroline Tens en Hugo Kennis. Weet je, de opvolger van Eigen Huis en Tuin, wat al een tijdje van de buis is verdwenen. Het heet Thuis aan tafel. En zometeen gaan we even bellen met Caroline Tens. Wat kunnen we verwachten, hoor je zometeen. En Mart, wat zit er in het nieuws?
1: Je hoort zo waar ze bij de huisartsenposten in ons land gek van worden. Iets wat wij mensen doen. En een rel over een diamanten huwelijk.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker. Kip.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: vuilniszak in de textielbak.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruglever kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen?

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.

0: platenraker. Om 9:45 in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
1: Op weg naar die klus scheurt de voorruit. Wat nu?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
11: Het weer van Buienradar in het westen grijs. Daar kan ook een buitje vallen. 19 graden, zon op andere plekken. 25 graden in Limburg. Verkeer, 76 files maar liefst. Dit zijn de verdragingen waar je het langst mee zoet bent. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Klaverpolder, 28 minuten. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam, 25. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Willemstad en Numansdorp, daar 26 minuten extra. En het is exact 8:30. Het nu.nl nieuws aangeschoven is Mart Grol.
12: Goedemorgen. Door AI bellen steeds meer mensen met de huisartsenpost. Maar als je medisch iets vraagt over een kwaal, zegt bijvoorbeeld AI-hulp Gemini dit.
13: Omdat ik geen medisch advies mag geven, is het altijd verstandig om even contact op te nemen met een arts of zorgverlener als je twijfelt.
12: Omdat er ook veel AI wordt gebruikt in de avond, nacht en het weekend en dan je eigen huisarts vaak dicht is, krijgen ze bij de huisartsenpost tienduizenden telefoontjes extra, schrijft het AD. En veel belletjes die blijken prima te hebben kunnen wachten tot de volgende werkdag. Het gevolg, langer in de wacht voor mensen die wel moeten worden geholpen. Als een ouder iemand stevig op je benen blijven staan, daar wordt deze week extra aandacht voor gevraagd, want 1 miljoen ouderen vallen ieder jaar in ons land. Vorig jaar moesten zo'n 124.000 ouderen naar het ziekenhuis na een val, omdat ze botten braken of bijvoorbeeld hersenletsel opliepen. Om de kans daarop kleiner te maken, kunnen ouderen hun kracht en balans trainen, vertelt deze expert bij de NOS.
14: Als we ouder worden, dan nemen onze spierkracht en balans af. En daarom is het heel belangrijk om die goed op peil te houden door beweegoefeningen te doen voor kracht en balans.
12: En daarom is de Valpreventieweek nu begonnen om ouderen dus letterlijk beter op de been te houden. Bijvoorbeeld door mee te doen aan Nederland in Beweging op tv.
11: Oh ja, dat is natuurlijk ook een leuke tip om eventjes lekker fitte dag te beginnen.
12: Of een anti-slipmat, de kabels een beetje opbergen, speelgoed van de kleinkinderen aan de kant.
11: Ik ben in mijn huis redelijk recent op mijn bek gegaan eigenlijk.
12: Hoe dan?
11: Nou ja, dat kwam... Ja, ik was gewoon een beetje aan het rennen door het huis. Dat doe je toch ook wel eens? Of ren je nooit? Nou ja, goed, ik had haast.
12: Ik
11: weet niet wat ik aan het doen was. Ik wilde gewoon snel iets pakken. Ik rende er even heen. Ik weet niet meer hoe het ging. Ik had sokken aan. En je hebt wel eens van dat het helemaal heel glad is, toch?
12: Ja.
11: Ja, dat was niet prettig.
12: Oeh, aan een anti-slipmat jij?
11: Ja, nou ja, misschien inderdaad is dat het advies. Gewoon je hele huis één groot anti-slipmat als vloer.
12: Je bent gewaarschuwd. Dan is het weer misgegaan met een powerbank aan boord van een vliegtuig. Dit keer bij een Lufthansa-vlucht van Duitsland naar Portugal. Een powerbank bij een stoel vatte vlam. Cabinepersoneel kon snel ingrijpen. Maar wel besloot de piloot voor de zekerheid in Frankrijk te landen. Passagiers en bemanning zijn daar opgevangen in een hotel en daarna alsnog naar Lissabon gevlogen. Vorige week vloog aan boord bij KLM de powerbank van oud-KLM-baas Camille Eurlings in brand. Dat toestel was onderweg naar Curaçao, maar moest vanwege die brand omkeren en uren terugvliegen.
11: En moet dit niet gewoon op de lijst dat het alleen nog maar in het ruim mag, zeg maar? Dat
12: zou je bijna zeggen.
11: Maar
12: in het ruim mag het ook niet, hè?
11: Oh, dan mag het
12: ook
11: niet?
12: Nee, je moet sowieso uit het ruim in je handbagage sowieso. Oh, en dan dus in het zicht moet je het hebben op van het tafeltje, het opklaptafeltje waar je zit.
11: Ja, maar je hebt het ook niet per se nodig. Want als je al zo'n ding kan opladen in het vliegtuig, dan kan je ook gewoon direct je telefoon aansluiten.
12: Ja, dat denk ik ook altijd. Maar goed, waar moet je hem dan laten? Want als je ook niet in je ruim bagage mag, dan zit je dus zonder powerbank op vakantie.
11: Maar ja. Ach. Ja, ik heb dat nooit nodig. Heb jij dat nodig?
12: Ik heb er ook geen. Maar er zijn genoeg mensen die daarmee met zo'n snoer uit hun jaszak maar bijhalen de hele dag.
11: Dat is waar,
12: ja. En dan de diamanten bruidsparen in de kou. Dat is de kop boven een artikel in de Telegraaf van morgen. Gaat over gedoe in de gemeente Goeree Overflakke. Daar komt de burgemeester niet meer langs bij stellen die 60 jaar getrouwd zijn en dus een diamanten huwelijk hebben. De huisbezoekjes zijn geschrapt omdat het veel te veel tijd kost voor de burgemeester. 2 uur per bezoek gemiddeld.
11: Is hij daar zo lang?
12: Ja, blijkbaar.
11: Echt, ik zie dit wel eens in zo'n lokaal surfertje staan in zo'n krant, weet je wel, dat van iemand 60 jaar getrouwd is. Dat is een fotootje met de burgemeester. Maar ik denk altijd, die komt even een bloemetje brengen.
12: Nee, die moet toch eventjes die mensen eventjes feliciteren.
11: Ja,
12: en
11: maar
12: een taartje
11: 2 uur
12: eten.
11: Op de koffie. Jeetje, ja. Mina.
12: En dat 30 keer per jaar ook nog voor die burgemeester.
11: Ja, ik snap het.
12: Dat tikt allemaal aan. Iedereen krijgt nog wel steeds een felicitatiebrief, maar dat schiet bij verschillende politieke partijen allemaal in het verkeerde keelgat daar. Zij vinden dat als mensen zo lang bij elkaar zijn, persoonlijk in het zonnetje gezet worden, hoort er gewoon eigenlijk bij.
11: Maar die probleem lost zich op termijn toch wel een beetje op. Hè?
12: We worden allemaal steeds ouder.
11: Ja, dat is dan weer waar. Maar dat mensen 60 jaar getrouwd zijn.
12: Nee, de meesten gaan scheiden, toch?
11: Dat bedoel ik. Dat gebeurt heel vaak. En heel eerlijk, ik word dit jaar 40. Stel dat ik nog ga trouwen, ga ik de 60 ook niet halen.
12: Ga je niet meer halen. Nee.
11: Goed, Mart, dankjewel weer. Yes. Tot

Ja, zometeen even bellen met Caroline Tensen. Vanaf vandaag is zij te zien op televisie met een nieuw programma. Het heet Thuis aan tafel en is vanaf nu elke werkdag om 17:30 te zien op RTL 4. Wat gaat ze precies doen daar? Het heeft in ieder geval ook met koken te maken, dus is ze zelf een keukenprinses. Nou, dat horen we zo meteen. Eerst Bruce Springsteen, I'm on fire bij Joe.

0: UB40 en Cherry O'Baby hoorde je.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: Komt weer nieuw leven in de middag op RTL 4. Vandaag begint het gloednieuwe programma Thuis aan tafel met Caroline Tense en tv-kok Hugo Kennis. Een dagelijkse show vol koken en lifestyle. Hey, hoe gaat die samenwerking er precies uitzien? Nou, laten we dat eventjes vragen aan Caroline Tense. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, wat leuk om jou een keertje in een keukensetting te zien op televisie.
3: Oh, nou, maar mijn directe omgeving die vindt dat heel normaal, hoor. Want ik hou van koken en van gezelligheid. Ja, en nu is het hier op televisie te zien. Ja, het is een feest.
0: Dus je bent een keukenprinses, Caroline.
3: Nou, dat ga ik niet zeggen. En zeker als je naast Hugo staat, denk je wel, ja, wat doe ik eigenlijk, weet je wel.
0: Ja.
3: Die gast, want ik weet niet hoe die dat doet, maar die flanst alles in elkaar en alles lijkt makkelijk, wat natuurlijk helemaal niet het geval is. Maar ik vind koken wel, voor mij is dat echt een soort van ontspanning. En eten was vroeger bij ons thuis al belangrijk en samen zijn. En ja, dat heb ik gewoon een beetje voortgezet. Dus als je daar nu dat kan doen in een televisieprogramma samen met een hele goede vriend. Ja, dat is voor mij iets de kers op de cake, hoor. Want ik heb of de taart.
0: Ja, want ik wilde jou eigenlijk vragen, want we kennen jou natuurlijk bijvoorbeeld van 1 tegen 100. Hè, dat is een van de grootste successen. Hoe lang is dat al niet op tv? Een jaar of 20? Langer?
3: Nee, we hebben de 25 jaar jubileum al gehad vorig jaar.
0: Nou, hier, kijk, dat bedoel ik. Ja.
3: 25 jaar.

0: Heb je altijd de makkelijke en de moeilijke vragen? Dus ik dacht, ik ga een makkelijke en een moeilijke kookvraag ook voor jou bedenken.
1: Nou,
0: maar ik denk dat hij. Zullen we met een makkelijke beginnen dan, Carolien?
1: Ja, doe maar.
0: Oké, wat is een spatel?
1: Ja, spatel, daar kan je mee in je pan roeren. Vaak is die van rubber.
0: Okay.
1: En dat is heel handig. Je kan niet zonder een spatel in de keuken.
0: Oké, zullen we dan de moeilijke vraag ook even doen?
1: Ja, gooi hem.
0: Maar ik denk dat die voor jou helemaal niet moeilijk is, hoor. Maar voor mij zou die wel heel moeilijk zijn. Want ik ben allesbehalve. Ik kan alleen maar airfryeren, Carolien. Maar wat is blancheren?
1: Blancheren is dat je, zeg maar, de ik noem het wat groenten, niet helemaal kookt, maar wel even de kook eroverheen doet. Zodat het wel het echte rauwe eraf is.
0: Ja, nou, dat is hartstikke goed. Lekker, Carolien. Je bent geslaagd sowieso voor 1 tegen 100.
1: Ja, dank. Ja. Wat heerlijk.
0: Je had niet eens een escape nodig.
1: Nee.
0: Maar vertel, jij zei ook van Hugo is een vriend van jou dus. En is het zo ook een beetje ontstaan dan, dit programma?
1: Ja, kijk, het is eigenlijk zo ontstaan dat Hugo en ik hebben inmiddels 6 jaar geleden samen, ook onder andere met Patrick Martins en met Daphne Bunschoot, maar wij hebben samen 5 uur live gedaan.
0: Oh ja.
1: 2 jaar. En daar stond hij natuurlijk altijd te koken. En ik mocht dan, zeg maar, de interviews doen, et cetera. Maar het kwam ook wel eens live voor dat ik gewoon in de keuken nog bij hem stond. En dat ik eigenlijk al aan tafel had moeten zitten om een interview voor te zetten. Snap je?
0: Ja.
1: En moest ik gaan, omdat ik dat gewoon heel leuk. Nou, daar zijn wij heel goed bevriend geraakt. Dus dat gebeurt niet zo gauw dat je ook. Natuurlijk, je hebt onwijs leuke collega's, maar wij zien elkaar dus sinds die tijd ook privé. En koken we graag samen, of maken we bordenplanken, of doen we wat voor het goede doel. En dit was onze droom. En hij ging natuurlijk 5 jaar lang met Vrouwtje het programma doen. Nou, superleuk. Nou, toen dat stopte, toen voelde ik de pijn. Ook voor hun natuurlijk allebei, maar ja, er was toch weer een mogelijkheid. En RTL zei, ga maar kijken of je het voor elkaar kan krijgen. En we hebben het voor elkaar gekregen. En zo hebben we er samen voor geknokt om een sponsor te vinden en dit programma.
0: Ja, maar ga je nou alleen maar koken? Of wat gebeurt er nog meer in het programma?
1: Nee, kijk, het is maar een half uur. Dat moet je even voor je zien. Dus dat is voor Hugo een uitdaging. Dus je moet koken voor mij al helemaal. Maar we hebben, Krenels is onze grote sponsor. En die hebben natuurlijk onwijs veel spullen om de boel gezellig aan te kleden. Dus het enige wat wij doen is kleine styling dingen. Hoe kun je van normale momentjes toch even een leuker moment maken? We hebben leuke influencers die langskomen om te vertellen. En dus ook wat dingen kunnen laten zien. Dus we gaan niet je hele huizen verbouwen. Maar het gaat wel om de kleine dingen om je heen.
0: Ja, en het is een hoop werk, denk ik. Want je bent 5 dagen in de week op televisie met dit programma.
1: Ja, wij nemen het natuurlijk op.
0: Ja, hoeveel doe je er op een dag?
1: 4.
0: Oké, dat is een hoop eten ook. Tenminste, ik neem aan dat ook alles opgegeten wordt voor het gemaakt wordt.
1: Ja, weet je wat het is, Edwin? Ik neem echt overal 1 hapje van.
0: Ja.
1: Want als ik overal van alles echt ga eten, dan pas ik gewoon niet meer in beeld. Over een tijdje. En dat is nou ook weer niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Maar we proeven het wel. En mensen maken zich ook heel erg zorgen, want wij koken natuurlijk heel veel. Maar wij gooien natuurlijk nooit wat weg, want wij eten dat allemaal in onze lunchtijd op met de hele ploeg. Of mensen nemen het mee naar huis. Maar het is heel leuk. We zijn al bijna op de helft.
0: Want hoeveel afleveringen ga je maken, Carolien?
1: 100.
0: 100? Jeetje, dus je hebt er al 50 op staan.
1: Bijna, ja. Leuk, hè? Ja, morgen gaan we weer de studio in, ja. Nou. Nee, maar het is gewoon een feestje. En het kijkt lekker weg. Mensen vragen ook wel, nou, wat is er nieuw aan het programma? Dan denk ik, er is helemaal niks nieuws. We gaan gewoon koken. We gaan gewoon makkelijke dingen behandelen. Kijkersvragen beantwoorden. En dat is het. En dan is het alweer afgelopen.
0: Ja, dan komt het nieuws.
1: Het is voor de totale ontspanning als je thuis komt.
0: Oké, vandaag de eerste aflevering dus. Thuis aan tafel, 5:30 vanaf nu elke werkdag op RTL 4. Met jou en met jouw goede vriend TV-kok Hugo Kennis. Carolien, leuk om je even te spreken. En doe Hugo morgen de groeten bij de volgende opnames weer, hè?
1: Helemaal goed, dankjewel. Hoi. Fijne dag, hoi.

0: best uit de 70s, 80s en 90s. Je bent bij Joe, de Pet Shop Boys, hoorde je met It's a Sin.
1: De drie noten.
0: Yes, Koen en Sander Show pakket kun je winnen. Ook nog een kussen zit erbij. Nou, heerlijk prijzenpakket. Als je dat in de wacht wilt slepen, dan is dit het moment om even de Joe-app erbij te pakken. Vertel me, welk liedje is dit? Ja, je gaat hem zometeen helemaal horen in de Joe Singalong. Nou, Mart, ik zie jou al helemaal glinsteren.
2: Glimmen. Jij hebt er zin in, hoor.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Mag ik niet zeggen.
0: Helemaal jouw ding. Welk liedje is het? Als je het weet, stuur een berichtje in de Joe-app. En maak kans dus op al die prijzen. Wat zit er zometeen in het nieuws?
2: Nou, hoe toepasselijk. Hoeveel gaven we uit met tanken over de grens? Dat hoor je zo meteen. En dan vertel ik je ook waarom en hoe voetbaltrainer Dick Advocaat in het zonnetje is gezet.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland. Maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
3: Kippie.
4: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
6: Mijn chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Het is weer de XXL-voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
0: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïneshakes.
11: Gadver.
15: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
15: Milner.
18: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
15: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
17: Lekker bezig.
19: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Happy News! Kaartje de Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
17: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. De specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
20: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur exact. Het nieuws met Mart Grol.
21: Goedemorgen. Buitenlandminister Berendsen baalt van de stap die Israël neemt tegen Nederlandse diplomaten. Hun status wordt afgepakt en ze moeten binnen een week hun papieren inleveren. Dit is een reactie op het besluit van ons land om geen spullen meer te importeren uit illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De minister noemt de diplomatenstap van Israël onnodig en overlegt nog over wat er nu gebeuren gaat. Met de hoge prijzen aan de pomp rijden steeds meer mensen de grens over om goedkoper te tanken dan hier. Dat het gebeurt weten we. Nu zijn er ook cijfers over het eerste half jaar van dit jaar, toen de Iran-oorlog uitbrak die periode. Duitse en Belgische tankstations kregen een vijfde meer Nederlandse klanten. Ook deze mensen kwamen langs.
22: Ik ga ook in België tanken. Want als je niet in België gaat tanken, dan vind ik dat je een dief van je eigen portemonnee bent.
23: Het scheelt, wat is het, 30 cent per liter of zo?
24: Toch wel die paar cent goedkoper.
21: Bij elkaar gaven Nederlanders bij tankstations in België en Duitsland 1,5 miljard euro uit. Het is honderden katholieken in Noord-Ierland gelukt. Ze hebben een omstreden protestantse oranjemars tegengehouden door in de stad Portadown een straat te blokkeren. Een paar katholieken houden nu nog de wacht, omdat er ook nog protestanten rondlopen die een kans proberen te wagen. Protestanten mochten voor het eerst in 30 jaar door een katholieke wijk trekken. Dat zorgde vroeger voor rellen. En daarom vormden katholieken een menselijke blokkade. En een leuk weekend was het voor de bekende voetbaltrainer Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao. Hij werd 79 en dat moest natuurlijk worden gevierd. Zijn spelers van The Blue Wave verrasten hem eerst met een optreden van een brassband. Hij kreeg ook een klein portret van zichzelf, van de kleine generaal dus. En daarna een sportief cadeau ook nog als de kers op de taart. Curaçao versloeg Nicaragua in de Nations League met 6-1. Het weer van buienradar in het westen grijs. Een kans op een bui, graad of 19 daar. Zon op andere plekken, kan zomers warm worden in Limburg. 25 graden.
20: Mars, dankjewel. Dan Joe, verkeer door Flitsmeister. Het begint iets rustiger te worden. 36 files zijn er nog. De meeste vertragingen onder de 20 minuten. Twee zijn er net een tikkie langer. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Arkel door een kapot voertuig. 21 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld-Giessendam en Papendrecht. Daar 35 minuten extra. Joe,
25: de Joe Singalong met Edwin Noorlander.
20: Nou, schraap je keel en zing lekker mee. Onder andere Doe Maar, zometeen ook Elvis Costello. En eerst hoor je de mannen van Toto. Hier is Hold the Line.

0: mooie She van Elvis Costello. Net begonnen met de Joe Singalong. Een uur lang lekker meezingen. En Diederik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 25 jaar ben je, Enschede kom je vandaan. Ben je ook al lekker aan het meelallen met de Joe Singalong?
1: Altijd.
0: Ja, heb je een beetje een goede stem ook, Diederik?
1: Nee, daarvoor zou ik niet bij mijn auto gaan zitten.
0: Wat ben je aan het doen? Wat moet je doen vandaag?
1: Nou, ik heb een auto en ik was net onderweg naar werk. En toen parkeerde ik hem en toen hoorde ik het.
0: En toen dacht jij, ik ga even appen met de studio.
1: Ja, ik dacht, die herken ik uit duizenden.
0: Die herken jij uit duizenden? Oké, nou laten we nog even één keer luisteren naar de opgave. Ik ben namelijk op zoek naar de titel en de artiest die horen bij dit liedje. Ja. Nou, wat is dit?
1: Dit is ABBA, Money Money Money.
0: ABBA, Money Money Money, dat is hartstikke goed natuurlijk. Gefeliciteerd, Diederik.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ga je niet feliciteren met Money Money Money, maar wel iets anders leuks. Je krijgt een Koen en Sanne showpakket en een kussen naar wens van Beter Bed. Dus dat wordt heerlijk slapen.
1: Ja, dat vind ik heel leuk, ja.
0: Oké, nou, slaap lekker alvast, maar eerst nog even werken. En ik wens je een mooie maandag.
1: Ja, eens gelijk, dankjewel.
0: En nu ABBA helemaal in de Joe Singalong.

Singalong. Ja, vandaag een klein dipje qua weer. We hebben natuurlijk een lekker weekend gehad, maar vandaag even ietsje minder. Morgen en overmorgen worden trouwens wel weer lekker hoor. Lokaal gewoon boven de 25 graden. Kijk, dat zijn mooie vooruitzichten voor deze nieuwe werkweek. De beste meezingers uit de jaren 70, 80 en 90. Het is de Joe Singalong. Goedemorgen. Hier is de one and only Michael Jackson. En

0: Take That and Pray.
1: De Joe Singalong. Elke ochtend meezingen met Joe.
0: En wat wil je horen zometeen? Meld je eventjes in de Joe-app aan welk liedje heb jij ontzettend behoefte aan deze maandagmorgen. Kan ik me goed voorstellen, zo na het weekend. Had het toch weer even heftig als die wekker vroeg is gegaan. Wat wil je horen? Meld je in de app van Joe, titel en artiest. En behalve dat je liedje zometeen op de radio komt, maak je ook nog kans op een hartstikke leuk prijzenpakket. Dus meld je eventjes in de app van Joe. Hoef je trouwens niet te doen als je deze wilt horen, want die komt sowieso... Ja, lekker hè. Shumba Wamba, Top Thumping in de Joe Singalong.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla rol. Lekker, Kippie.
7: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handen.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Schat, je hoeft niet te huilen.
2: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
3: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
2: Ah, dat lucht op.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde. Want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Geeft ruimte.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het weer van Buienradar. Tweedeling deze maandag in het noorden en westen grijs. En soms een buitje. 19 graden. Op andere plekken meer zon. En in Limburg daar kan het zelfs een subtropische 25 graden worden. Het is de Joe Singalong. Lekker meezingen tussen 9 en 10 iedere ochtend. En ik kreeg een appje van Lucas.
2: Hey Edwin, met Lucas hier. Ik zou graag de singalong starten met Wham! I'm your man. Super, fijne dag.
1: Ja, ook een fijne dag. Lucas, als dank voor je verzoekje krijg je van ons toch het autotaalglas supersterpakket met onder andere een box van JBL.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Ja. En de Joe Singalong, nog een half uur meezingers uit de 70s, 80s en 90s. En zoals beloofd dus, Wham! I'm your

Even lekker Duits meezingen in de Joe Singalong. Elke dag tussen 9 en 10 als finale van de Koen en Sander Show. Het feestje op je radio met alleen maar fijne meezingers. En zometeen gaan we even terug naar het Songfestival van 40 jaar geleden. Het Songfestival van 1986. Dat was het jaar dat België won met J'aime la vie, Sandra Kim. En wij waren een beetje kansloos. Onze inzending werd 13e. Hebben we wel in het collectief geheugen opgenomen. Want wat weten we nog van onze inzending van dat jaar? Nou, dat het een paar dames waren die op blote voeten het optreden deden. Nou, ze werden 13e met Alles heeft een ritme. Ik heb het uiteraard over Frizzle Sizzle. Je hoort ze zometeen. Nou, deze van Shumba Wamba in de Joe Singalong.

0: appje van Mireille. Die stuurt, hey Edwin, wat een heerlijke singalong vanochtend. Nou, volgens mij is hij elke dag lekker. Maar misschien is hij vandaag wel extra lekker. Heb je hem extra nodig op maandagochtend zo na het weekend? Dankjewel voor je berichtje. Morgen zijn Koen en Sander er trouwens weer. Ze hadden even een lang weekendje. Maar morgen zijn ze gewoon weer bright and shine hier vanaf 6 uur. Met de ochtendshow hier op Joe. En zo meteen, veel plezier met Timur. Onder andere deze van Bon Jovi komt eraan. De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
18: Werk is meer dan werk. ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
20: Thuisbatterij,
21: einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
22: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
27: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
28: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
0: Goedemorgen, 10 uur, het nieuws met Mart Grol. Goedemorgen, appen achter het stuur of bellen op de fiets. We weten dat het levensgevaarlijk is. Elk jaar komen 100 mensen erdoor om in het verkeer. Toch doet zeker de helft van ons het nog steeds, blijkt vanmorgen uit nieuw onderzoek. Daarom een nieuwe campagne nu, en die nu is nodig, zeggen mensen op straat bij Hart van Nederland.
29: Je ziet heel veel mensen gewoon fietsen tegenwoordig met de telefoon in de hand. Ik heb niet echt het gevoel dat er meer op gehandhaafd wordt ook.
30: Ik denk dat het heel goed is, campagne en bewustwording. Maar probeer de juiste doelgroep te vinden. En dat zijn toch vaak wel de jongeren.
31: Laat thuis en kijk gewoon heel dag niet op je telefoon. Soms is dat wel het beste wat je kunt doen.
0: Doel van de campagne, regel rijden zonder afleiding voor je vertrekt. Dus je navigatie vast instellen voor je gaat of je telefoon op niet storen. Ons land is niet blij met de stap van Israël tegen Nederlandse diplomaten in Ramallah. Het feit dat zij hun papieren moeten inleveren, daar baalt onze buitenlandminister Berendsen van. Israël is boos over het Nederlands verbod op de import van spullen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. En de minister zegt nu te overleggen over hoe nu verder. In Johannesburg in Zuid-Afrika is opnieuw een dode vrouw gevonden. De 11e in een paar maanden tijd. De meeste vrouwen waren in de 30, half naakt, hadden verwondingen en zijn mogelijk seksueel misbruikt. Er zijn bij de politie zorgen dat er een seriemoordenaar actief is en dat hij weer heeft toegeslagen. Inmiddels zijn 4 mannen opgepakt, toch blijven vrouwen dus gedood worden. En bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards in Amerika is Dolly Parton geëerd. De laatst overleden zangeres en country-icoon werd door de grote winnaar van de avond extra benoemd. Door popster Taylor Swift is dat. Zij zegt dat Dolly Parton alles deed voor haar fans.
32: Everything that happened in her life or her career, she channeled back into love and gratitude and appreciation for her fans. I am lucky I got to be one of them and I will always be one of them.
0: Ja, zegt dat ze altijd Dolly fan zal blijven dus. Ook Madonna viel flink in de prijzen. Zij kreeg awards voor onder meer artiest van het jaar en beste album. Het weer van Buienradar, een tweedeling. In het noordwesten vrij veel wolken en wat buien. Daar een graad of 20 vandaag. In het zuidoosten de meeste zon en 24 graden.
33: Kleine vertraging nog op de A2 Utrecht en Bos bij de brug van Zaltbommel. 10 minuutjes door een vrachtwagen met pech.
34: Dit is Joe met Timo Perlin.
0: Gaan we.

Je luistert naar Joe met alleen maar tasty liedjes vandaag. Komt zo meteen muziek aan van de Nederlandse vrouw die maar blijft stijgen in de top 40. Het gaat je goed bij Joe vandaag.

Joe, met de scheurkalender, daar gaat hij. Een blaadje wordt eraf gescheurd. Daarop staat 28 september. En dit staat erop vandaag. Hoeveel mannen heb je nodig om een rol wc-papier te vervangen? Antwoord staat op de achterkant. Dat weet niemand, het is nog nooit gebeurd. Ik hou van anti-mannengrapjes en van blondjesmoppen. Dus het is eigenlijk altijd prijs bij Joe.

0: wat leuk. Ilse de Lange. En Lina Wientjes die zegt... Ilse de Lange, het is een van de eerste liedjes van Ilse die ik hoorde. En vanaf toen...
1: was ik fan. Geweldige zangeres.
0: Ja, leuk. Nou, dankjewel Linda. En veel plezier met luisteren nog vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.
1: Doeg.
0: Het is maandag. Het is de muziekmaandag bij Joe. Met oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Lekkere liedjes. Europe komt eraan en Billy Joel met My Life.
2: De maaltijden van Kippie, zoals kip in pangangsaus. Lekker,
3: Kippie.
4: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor... die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
5: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Bij Euro.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
3: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinview.nl voor een gratis proefabonnement.
16: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
17: Is dit het?
18: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
17: Dit is het.
18: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Half elf, dit is Timoer van Joe. Het vrachtwagen met pech op de A2 nog steeds niet weggesleept. Hij staat bij Zaltbommel en in zuidelijke richting is het 10 minuutjes langzaam rijden. Kom je vanaf de A15 de A2 oprijden, dan moet je daar nog eens 10 minuten bij optellen. Joe, verkeer van Flitsmeister. Goeie reis.
20: Dit

Joe met zometeen In the Air Tonight van Phil Collins. En Wilfried Gené die maakt net bekend dat hij vanaf volgende maand een nieuw interviewprogramma gaat presenteren. En het wordt een klusprogramma met bekende Nederlanders. Ja. Want zoals hij zelf zegt, als je samen aan een klus werkt, dan gaat het al snel over veel meer dan verf of een boormachine. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Jongens, volgens mij gaan er hele mooie dingen uit ontstaan. Vanaf november op tv.

beste liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Je luistert naar Joe met Dames en Heren. Voordat we naar Grease Lightning gaan met Johnny Boy Travolta, gaan we eerst even de sfeer op scherp zetten. Want er zijn van die nummers die niet gewoon beginnen, maar heel langzaam je woonkamer binnenkomen.

0: zometeen na het nieuws van 11 uur hoor je Small Town Boy van Bronski Beat en Nikita van Elton John.
1: En in dat nieuws van 11 uur zometeen een groot cadeau voor de kleine generaal.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
14: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
15: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
14: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
16: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
17: Echt lekker.
16: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Nu bij Zeeman. Dames basic t-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
21: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
22: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
23: Mindshift.
0: Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
23: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
24: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
23: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
25: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
26: Oh. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
27: Het eten is klaar, aan tafel.
28: Zo, dat ziet er lekker uit.
29: Ja,
30: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
31: Het is 11 uur, dit is het nieuws. Hier is Mart Grol.
32: Goedemorgen.
31: De brand bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is geblust. Volgens Omroep Brabant woedde het vuur vanmorgen in een tent op het terrein. Daar lagen fietsaccu's. Wat er nou precies is misgegaan, dat is nog niet duidelijk. Alle bewoners, ruim 150 asielzoekers, die werden buiten opgevangen met warmtedekens onder meer. Niemand is gewond geraakt. Hoe je ook vertrekt in het verkeer, vertrek mono. Met die nieuwe campagne waarschuwt de overheid nu om je telefoon voor je gaat rijden op niet storen te zetten. En bijvoorbeeld ook je navigatie al geregeld te hebben, geldt ook op de fiets. En dat is nodig, vindt ook deze vrouw die Hart van Nederland sprak.
33: Je ziet heel veel mensen gewoon fietsen tegenwoordig met de telefoon in de hand. Ik heb niet echt het gevoel dat er meer op gehandhaafd wordt ook.
31: Zeker de helft van ons appt of belt nog altijd achter het stuur. Elk jaar komen er 100 mensen door om in het verkeer. In België zit een jongen van 17 vast nadat zijn moeder en zus dood zijn gevonden in een huis. Justitie in België wil verder weinig kwijt. Volgens de Vlaamse omroep VRT heeft de tiener zijn moeder en zus met een bijl gedood. Over het waarom is nog weinig bekend. Het onderzoek is nog in volle gang. En een leuk weekend was het voor de bekende voetbaltrainer Dick Advocaat, de bondscoach natuurlijk van Curaçao. Hij werd 79 en dat is gevierd op het eiland. Zijn spelers van de Blue Wave verrasten hem eerst met een optreden van een brassband. Ook kreeg hij een portret van zichzelf, van de kleine generaal dus. En daarna ook nog een sportief cadeau. Dat was niet gepland, maar wel een leuk extraatje. Want Curaçao versloeg Nicaragua in de Nations League met 6-1. Dat was dus een leuke kers op de taart. Het weer van buienradar in het westen, soms zon en vrij veel wolken. Daar kan ook een buitje vallen en het is een graad of 19 daar. In het zuidoosten kan het 24 graden worden en schijnt de zon vaker.
34: En alle files zijn zojuist onder de 5 minuten gedoken.
35: Dit is Joe met Timo Perlin.

Dit weekend is van start gegaan. Het is nu al bijna uitverkocht. Net keek. 19 en 20 juni in de Ziggo Dome. Maar zo lang hoef je bij Joe niet te wachten. Over 8 minuten al op je radio. En heb je al gehoord van de nieuwe podcast van Maxima? Ja, die heeft er een. Ik vertel het je zo bij Joe.

van Maxima uitgekomen. Ja! Het is een podcast van Maxima over hoe je je financiële gezondheid kan verbeteren. Hey. Dus ze vertelt dan bijvoorbeeld over hoe je je dagelijkse financiën op orde kan brengen en hoe je beter kunt sparen, dat soort dingen. Het is toch wel een beetje gek eigenlijk. Financieel advies van de koningin. Maar het komt uit een goed hart. En ik denk dat we allemaal wel dat gevoel kennen van soms bij een supermarkt staan en die hartkloppingen van, doet mijn pinpas het nog wel? En precies daarom gaat dit liedje. Money's too tight to mention. Luister naar deze prachtige van Simply Red bij Joe.

0: Simply Red, maar die zit tijd te mention. We zijn zo terug met Papa Appelsap om 11:15. De rubriek met de verkeerd verstaande songteksten. Vorige week was iemand die dit hoorde.
1: Nou, het enige wat ik hoor is natte poep, natte poep, natte poep, natte poep. Dat is het enige wat ik hoor. Natte poep.
0: En zo meteen, nou, deze wordt echt goud hoor. Dit wordt een death metal liedje. En daar worden altijd de meest rare teksten ingeroepen in het Nederlands. Papa Appelsap komt eraan, 11:15.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evo's AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu!
13: Big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
15: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
16: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
17: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
18: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
14: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
19: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
21: Het eten is klaar, aan tafel.
22: Zo, dat ziet er lekker uit.
23: Ja, uit een broodje.
24: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
25: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
26: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar.
0: Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
25: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: Het is 10:30, dit is Timoer van Joe. Met een klein ongelukje, aanrijding op de A6 Emmeloord Muiden voor Lelystad. 10 minuutjes vertraging, het is 11:30. Joe verkeer van Flitsmeister, fijne reis.
4: Dit is Joe 70's. Dit is Joe.

Zometeen Papa Appelsap bij Joe. En dit liedje moet ik even draaien. Dit is weer helemaal hipper de pip bij de jongelui. Zo hipper de pip dat er nu allemaal hipper de pip DJ's zijn die dat nummer remixen. En dan hoor je de bonky bonky tonky tonky versie in de clubs op zaterdagnacht van deze. Dit is Starship. Nothing's gonna stop us.

0: over naar Dominique van 29 jaar. En die woont niet zomaar in Deventer, maar zoals hij het zelf zegt, in...
1: Het mooie zonovergoten Deventer.
0: Ik heb het gevoel dat je nu een klein beetje liegt.
1: Ja, liegen? Nee, dat doe ik nooit.
0: Dat doe je nooit.
1: Oh, achter de wolken is dat zonnetje wel, denk ik.
0: Ja, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Hey, jij hebt, je bent fan van death metal muziek.
1: Natuurlijk.
0: Ja, waar gaan we naar luisteren?
1: Wij gaan helemaal los. Wij gaan luisteren naar een mama appelsapje van Flash God Apocalypse.
0: Hoe heet deze band?
1: Flash God Apocalypse.
0: Flash God Apocalypse. Ja, dit is lekker, man. Dominique, dit is nou Flash God Apocalypse. Wat is de Nederlandse zin die hierin hoort?
1: Mijn pak is mooi.
0: Ja, het gaat over zijn pak. Dat is nou niet echt een tekst die een death metal band direct zou zeggen, natuurlijk, zou zingen. Nee, toch? Vind je dat?
1: Nee, ik denk dat meestal gaat het over dood en verderf en zo. Of een slechte dag op werk.
0: En nu heeft hij het gewoon over dat hij een heel mooi pak aan heeft. En hoe zingt hij dat? Waar moet je op letten?
1: Mijn pak is mooi.

0: Ik mag muziek in de horen.
1: Ja, het is ook. Het is zoveel meer. Het is zoveel meer dan dat, Dominique. Hey, dankjewel. Fijne dag, hè.

weten. Volgens mij zijn er ook heel veel mama appelsaps in van dit soort grunt liedjes, in van dat soort death metal liedjes. Dus mocht je nog een paar weten of eentje, laat het me weten. Ga naar joe.nl en klik op papa appelsap.

0: Madonna na 12 uur. Allee, goedemiddag alvast.
1: Ja, goedemiddag. Ik heb zo meteen in het nieuws een meisje van 10 dat een enorm bedrag heeft opgehaald. En haar advies, dat kunnen we op deze maandag misschien allemaal wel gebruiken.
2: Ik heb heel hard doorgewerkt en dan gaat het zo voorbij.
3: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
4: Kippie.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
8: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
9: Honda, the power of dreams.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen. Met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het is 12 uur. Dit is het nieuws met Alain.
3: Goedemiddag. Alweer een nieuw record aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine is nu precies €2,73. En niet eerder was benzine in ons land zo duur. Diesel werd juist ietsje goedkoper. Een liter kost nu ruim €2,78. In Eindhoven kunnen de bewoners van een asielzoekerscentrum weer terug naar binnen. Er was daar vanmorgen brand. Bijna 200 mensen moesten daarom naar buiten. Inmiddels is het vuur geblust. Nog altijd veel politie bij een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Gisteren werden daar 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. En er wordt onderzocht of er een link is met Iran. Amerika gebruikt die basis namelijk voor aanvallen op dat land. En misschien ging bij jou vorige week ook de bel. Door het hele land probeerden leerlingen kinderpostzegels te verkopen. Dat lukte de een iets beter dan de ander. Voor Pip, een meisje van 10 uit Eindhoven, was het een superweek. Zij haalde €1000 op. Ja, Pip vertelt bij Omroep Brabant hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen.
4: Ik heb heel hard doorgewerkt, omdat ik het ook naar mijn zin had. En dan gaat het zo voorbij. Ik probeer gewoon zo vrolijk over te komen. En gewoon heel spontaan en dat het echt heel leuk is.
3: Ja, volgens de organisatie hoort Pip bij de best verkopende kinderen van het land. Het weer van Buienradar bewolkt met af en toe zon. Later vandaag meer kans op regen. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: Staat een auto in brand op de A6 Emmeloord richting Muiden. Voor Lelystad, 10 minuutjes erbij.
5: De Joe Ethisch Lunch met Timo Perlin.
2: Blijft maar goede ethisch. Je moet even wachten op het. Het is nooit mooi om daar doorheen te zitten. Het blijft.

komt hij weer aan. Zo'n 80's banger die ik uit de obscure platenbak heb gevist. En deze kun je zo aan je 80's playlistje toevoegen. Dit is Boy George. Met zijn Culture Club. Het liedje heet Time. En is muzikaal gezien, vind ik, het best gerijpte nummer uit de gehele discografie van de Culture Club.

opgetreden. Ze deed de openingsdans. Dat deed ze zo goed. Samen met haar mee mochten dansen supersterren Sabrina Carpenter, Charlie XCX. En die hadden allebei zich precies zo gekleed als Madonna. Met van die boots aan, van die netkousen, hoe heet het? Ja, netkousen noem ik dit maar. Dat heeft vast een andere naam. En dan zo

0: Maar wij weten beter. I ain't missing you at all, zingt Joan Ways. Dit is een prachtige, prachtig liedje uit de 80's. Gaan ze meteen verder met onder andere deze. Tina Turner komt eraan straks.
1: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
7: Kippie.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
16: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal...

0: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Met deze week in de bonus. Ah.

0: beste aanbiedingen.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
6: teruggeleverd kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Dit is Joe. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
9: Half 1, ze zijn aan het bergen op de A12 tussen Velperbroek en Oud-Dijk. De vertraging is 20 minuten.

Joe. Welkom bij de Hetisch Lunch. Daar gaat hij over een paar seconden. Tina Turner, de vrouw die een ijsberg speelt in de raarste musical die op dit moment door Nederland toert. Dat is de musical Titanic. Dat gaat over Titanic. De Titanic die dan tegen een zingende ijsberg aanbotst. Genaamd Tina Turner. Beter is echt niet uit te leggen. Titanic speelt deze week in Beverwijk en in Assen. En ga hem zien, want hij heeft maar liefst 4,5 ster.

Ik weet niet wat er gaat gebeuren morgen en of je er is. Sander Lantinga heeft 3 dagen lang non-stop gefeest. De afgelopen 3 dagen om zijn 50ste te vieren. 3 dagen non-stop gepartied. Wij waren er niet bij. Ik was er niet bij. Maar het schijnt... Ik denk wel de moeite waard te zijn om te luisteren morgen naar de Koen en Sander Show. Want vandaag was hij vrij. Hoe was zijn 50ste? Je hoort het morgen vanaf 6 uur bij Joe.

0: Straks bij Joe the Police met Every Breath You Take. Michael Jackson met Don't Stop Till You Get Enough. En het nieuws met Alain komt eraan. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen een incident in een TBS-kliniek in Groningen.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
4: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
17: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken,
16: zoals PMA Legends,
17: Opus en Playmobil.
16: Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
20: Hans, waar liggen de regenjassen?
21: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
22: Allsafe geeft ruimte.
23: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen.
0: wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht, toch gedaan.
21: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: 1 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Ellen Altena.
4: Goedemiddag. De inspectie slaat alarm. Er zijn ernstige zorgen over de veiligheid van jongeren en medewerkers in jeugdinrichtingen. Komt onder meer door een tekort aan personeel. Daardoor krijgen de jongeren in de inrichtingen niet de zorg die ze nodig hebben. En ook vertonen ze steeds vaker onvoorspelbaar gedrag. In een TBS-kliniek in Groningen heeft een patiënt een medewerker neergestoken. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. Volgens de kliniek lijken de verwondingen mee te vallen. De politie heeft een man opgepakt. Meer dan 100 doden in Nepal en India. Zware regenval zorgde daarvoor overstromingen en aardverschuivingen. Het noodweer komt na de verwoestende overstroming van vorige maand in Nepal. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven. En alweer een nieuw record aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine is nu precies €2,73. Niet eerder was benzine in ons land zo duur. Komt door de spanningen in het Midden-Oosten. Diesel werd juist ietsje goedkoper. Een liter kost nu ruim €2,78. Het weer van Buienradar, bewolkt met af en toe zon. Later vandaag meer kans op regen. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Bij jou 1 vertraging op de A2 Amsterdam richting Oude Rijn. Tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel 10 minuten extra.
24: Dit is Joe met Daniel Smulders.

Je luistert bij Joe, goedemiddag. Een Duits duo komt eraan uit de jaren 80. Dat je zou kunnen omschrijven als de glimlach en de föhn. You know it when you know it. En vorige maand was het 40 jaar geleden dat Freddie Mercury voor het laatst optrad met Queen. Dat was augustus 86. 5 jaar later nam hij dit nummer op dat hij nooit live zou zingen. Het kwam uit terwijl hij nog leefde, maar pas na zijn overlijden klonk het voor het eerst op een podium. Toen zong Elton John het. Queen, show me.

You know it when you know it. De glimlach en de föhn. Modern Talking, Jomma Heart, Jomma Soul bij Joe. Hey, gek om te weten dat grote artiesten ook hun favorieten hebben. Elton John vindt dat bijvoorbeeld van Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Hij noemde het een van de mooiste nummers die hij ooit had gehoord. En voor Paul McCartney van de Beatles is The Logical Song Supertramp erin. Nou, ik probeer Joe iedereen naar de zin te maken. Dus deze is voor jou.

0: je af, hè? Waarom maken sommige artiesten maar één leuk liedje en hoor er nooit meer iets van? Met een slapparadier was dat ook. Be My Baby was dat.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Bij Joe. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s. En dat gaan we zo ook even testen bij, want het is bijna 1:30. Tijd om je muziekkennis te testen in de Joe Hit Quiz. Ik laat je stukjes horen van een bepaald liedje. Nou, laat ik het zo zeggen. 3 liedjes met een kort stukje. Jij bepaalt, komt die uit de 70s, 80s of 90s? Je speelt voor Hitster Battle of the Generations. En als je mee wilt doen, dan is dit je kans om kandidaat te worden. Uit welk decennium komt deze? Is dat 70s, 80s of 90s? Geef je antwoord door via de Joe-app. Straks hoor je of je goed zit en hoor je het nummer helemaal. En misschien ben je dan wel de kandidaat. Dus kom maar door.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
7: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Is Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je Skipas altijd in je pakket.
7: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
9: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
14: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
15: Kippie.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht.
21: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
23: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
22: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
0: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
15: Ja.
1: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
15: Ja.
1: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
15: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
24: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
26: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
25: Een initiatief van Pfizer.
27: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
28: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: OP. Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
2: Goedemiddag, je luistert naar Joe. Mijn naam is Daniel Smulders. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. En ik meld eigenlijk maar één file op de A2. Je rijdt van Amsterdam naar Oude Rijn. Tussen Breukelen en Utrecht Centrum, Leidse Rijn, is dat 11 minuten extra reistijd.
3: Dit

0: ABBA, Mamma Mia. De vraag is altijd, voor de hitquiz, je toegang, uit welk jaar komt het? In ieder geval uit welk decennium? 70s, 80s of 90s?
1: De Joe Hitquiz.
0: En ABBA met Mamma Mia. Dat was je mogelijke toegang tot het spel wat we gaan spelen. De Joe Hitquiz. Aan de telefoon heb ik Daphne van de Veken. Goedemiddag, Daphne.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Hai, die ABBA, Mamma Mia. Uit welk decennium komt die?
2: Ja, dat komt uit 70.
0: Yes, 1975 om precies te zijn. Daphne, ik begrijp dat jij aanstaande zaterdag ook weer hitster gaat spelen met vrienden.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat leuk, doe je dat al lang?
2: Ja, al heel lang. En altijd met hetzelfde team. Dus de dames tegen de heren.
0: En wees nou eens eerlijk, wie kan het beter?
2: Nou, mijn partner, dus mijn vriendin, die kan het beste.
0: Oh, wat goed.
2: Dus die zit in mijn team.
0: Kijk, jij kiest ze wel uit natuurlijk, Daphne. Dat heb je goed gedaan, goed gedaan. Hey, morgen ben je jarig. Manlief is donderdag jarig, begrijp ik. Dat is echt onvoorstelbaar dat jullie met z'n tweeën dus achter elkaar jarig zijn. Vier je dat dan ook apart?
2: Nee, meestal vieren we het samen. Maar volgend jaar zijn we samen 120. Dus dan gaan we dat... Uitgebreid vieren.
0: Oh, dan gaat het dak eraf. Helemaal goed, Daphne. Nou, er valt misschien nog wel wat te vieren, want we gaan het spelletje spelen. Het is de Joe Hit Quiz. Je krijgt 3 hits te horen. Korte fragmentjes. Na ieder fragment heb je 5 seconden om te zeggen uit welk decennium die komt. Is het 70s, 80s of 90s? Je moet ze alle 3 goed hebben om te winnen. Lukt dat?
2: Ik doe mijn best.
0: Ja, toch? Nou, laten we snel van start gaan. Ben je er klaar voor?
2: Ja, hoor.
0: Komt-ie.
2: Ethisch.
0: Ja, Alan Parsons Project. Don't Answer Me's, inderdaad, jaren 80. Hier komt de volgende. We are the Sultans of Swing. Oeh, Dire Straits.
2: Dat is ook ethisch.
0: Ja, ik vind dat ook een lastige. Sterker nog, al zou ik die vraag krijgen, had ik hem ook fout. Want ik zou ook zeggen, ach, ethisch.
2: Ja.
0: Maar het is de 70s.
2: Ja, ik twijfel al.
0: Ja, het is 1978. Maar voor mijn gevoel zijn de liedjes van Dire Straits uit de jaren 80. Maar dat komt door Money for Nothing. Dat was in de jaren 80 zo'n grote MTV-hit. MTV is jaren 80, dus... Ah, wat jammer!
2: Ja, helaas.
0: Wil je de laatste nog even doen voor de vorm?
2: Ja, graag.
0: Oké, komt-ie. Waar het regent en het regent zonnestralen. Hak daar in de munnik. Hij is makkelijk,
2: ja,
0: hè?
2: Ja,
0: 90's. Ja, dat is inderdaad 90's. 1998, het regent zonnestralen. Oh, wat jammer nou!
2: Oké, zonde, ja.
0: Helaas, ik vond je een leuke kandidaat. Ik wens je een mooie verjaardag. En heel veel plezier als je zaterdag weer hitster gaat spelen.
2: Dank je wel, Daniel.
0: Hey, fijne dag, doeg!
2: Goedjes, dag.
0: Wil je ook een keer meespelen? Morgen weer 2:30 kun je aanmelden voor de Joe Hit Quiz.

0: echt super zomerweer. Gek aan het einde van september, begin oktober. Toepasselijk liedje ga ik erbij draaien. Iets wat te maken heeft met de zonneschijn. Altijd leuk, liedjes met zonneschijn. Ja, het zijn altijd heel positief. En je krijgt Billy Joel, die ook altijd erg positief is. Een Uptown Girl hoor je na het nieuws met Alain Altena. Goedemiddag Alain, wat zit erin?
1: Nou, steeds meer supermarkten die sluiten de deuren. En waarom hoor je zo?
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.

0: Download de app en start met veel.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op DesignerOutletOchtrop.nl.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
7: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabattle. Het spelletje waar je hoofd sneller moet schakelen dan je mond. Waar letters ineens zenuwslopend worden. Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L. En 30 seconden veel te kort voelt.
9: Goeie.
8: En dat was buiten de tijd, helaas.
9: Jammer.
8: Speel je mee, dan krijg je sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op €1000. De Alphabattle. Maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
10: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
5: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
12: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
17: Het eten is klaar, aan tafel.
18: Zo, dat ziet er lekker uit.
19: Ja, mag ik een broodje?
20: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
22: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Bij Jumbo
0: zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen.

0: Nieuws.nl Nieuws met Ellen Altena.
1: Goedemiddag. Er is nog veel onduidelijk na een steekpartij in een TBS-kliniek in Groningen. Een medewerker is daar neergestoken. Waarom is nog onbekend. Ook weten we niet hoe het met hem of haar gaat. De medewerker zou zijn neergestoken door een patiënt. Hij is opgepakt. Er zijn ernstige zorgen over de veiligheid van jongeren en medewerkers in jeugdinrichtingen. Dat zegt de inspectie tegen de NOS.
2: We zien bijvoorbeeld dat door een tekort aan personeel zien we verdergaande versobering van de zorg en het onderwijs. En ook zien we dat de interne veiligheid van jongeren en medewerkers onder druk staat.
1: Ja, jongeren in de inrichtingen krijgen steeds vaker niet de zorg die ze nodig hebben. De inspectie eist dat het kabinet snel met een verbeterplan komt. Dan naar Thailand. In Bangkok kunnen duizenden mensen nog altijd niet naar huis na het noodweer daar. Hele wijken zijn onder water gelopen. 6000 mensen zitten nog altijd in opvangcentra. Online gaan beelden rond van een man die er creatief mee omgaat. Te zien is hoe hij op een jetski door de straten vaart. En er zijn steeds minder supermarkten in ons land. Vooral in kleinere dorpen en steden verdwijnen ze. In plaatsen tot 1500 inwoners gaat het zelfs om bijna een halvering met 14 jaar geleden. En volgens RTL Nieuws gaan veel mensen alleen naar een buurtsupermarkt voor de vergeten boodschappen, zoals een pak melk. Maar daar kan een supermarkt niet van leven. Het weer van Buienradar, regen vanuit het zuiden. Het is zo'n 22 graden. En morgen start mistig, daarna veel zon en heel warm voor de tijd van het jaar. 22 tot 28 graden.
0: We gaan een liedje draaien over de zon. Ik denk dat we die wel nodig hebben. Dat is wel lekker. Dankjewel, Alain. Verkeersinformatie dan. Frits Maarst heeft één vertraging. Dat is de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Rijkenvoort en Vierlingsbeek. Defect voertuig staat daar. Zorgt voor 15 minuten extra reistijd.
3: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: Het is Boney M geworden met Sunny. Was lekker aan. Eerst hoor je Billy Joel met zijn Uptown Girl.

je nodig hebt om vrolijk te worden. Dan ben je al 3 maanden vrolijk. Ja toch, met Sunny, Yesterday My Life Was Filled With Rain. Liep je vanochtend de deur uit in een dikke jas met een sjaal. Nou, dan is de kans gewoon dat je pintjes zweten toen je de straat uit was. Jeetje, het is warm hè, 24 graden kan het vandaag worden. De rest van de week wordt het alleen maar warmer. Morgen, overmorgen tikken we zelfs bijna 30 graden aan. Gebeurt zo laat in het jaar eigenlijk nooit. Zou dus ook kunnen dat we warmterecords gaan breken. Alhoewel, je moet wel in de gaten houden, het was in 1934... 29 september, 27,6 graden. En de hoogste van woensdag, als we die kunnen gaan breken, dan moeten we uitkomen boven de 26,6. Want op 30 september 1975 was dat de temperatuur. Nou, we zullen het zien morgen. Advies is in ieder geval korte broek en t-shirt. Vergeet trui, vergeet jas, hoeft allemaal niet. Nee, heerlijk. Geniet ervan zolang het kan, zeg ik dan maar. Hier is Kim Wilde voor je met Kids in America bij Joe.

0: Elton Klomp. Ik ben benieuwd of hij ze wel eens aan heeft, Sir Elton. Hij heeft klompen met zijn gezicht erop, zijn gemaakt in Nederland. Misschien geloof je niet, maar is wel. Want ik zat dit weekend een beetje online te scrollen. Kwam ik een artikel tegen over Nicole. En Nicole die vertelde in een interview bij Omroep Brabant dat ze een carrière switch had gemaakt van defensie naar klompenmaakster. En ze maakt klompen voor iedereen. Voor jou, voor mij, voor Henk van de boerderij verderop. Maar ook voor onze koningin Maxima. Die had ze zelfs een keer aan. Maar ook voor Elton John. Die had een vraag. Die vraag was namelijk als volgt.
1: Ik kreeg een opdracht vraag, of ik dat kon. Gewoon de standaard klompen met een logo ervoor op, met hemzelf erop.
0: Gewoon zijn eigen gezicht. Alsof hij zichzelf van zijn gezicht wil schoppen of zo. Kent hij? Elton John, die hoorde hem. Bij Joe, maar nu. Tell it to my heart.

Die krijg je, ze luisteren naar Joe. Doe je goed. Mijn naam is Daniel en je krijgt een van de leukste liedjes uit de jaren 80 zometeen. Die je heel hard mee kan zingen. Er zijn maar weinig mensen die het liedje niet kennen. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En ook hoor je een van de grote hits van No Doubt.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
5: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1+1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1+1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
15: Goedemiddag, je luistert naar Joe met de verkeersinformatie van Flitsmeister. De vertragingen in Nederland zijn op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Dus Evening en Beest, kwartiertje. A7 Heerenveen den Oever tussen Zürich en Kornwederzand. Daar zit je op 10 minuten. En de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Rijkenvoort en Vierlingsbeek is net een ongeluk gebeurd. Vertraging die je daar oploopt nu is 15 minuten.
16: Dit is Joe.

0: met het allerlekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Dire Straits onder andere zo. En even kijken wat allemaal binnenkomt via de app van Joe. Je moet een berichtje sturen, gratis en van niks. Moet je even de app downloaden. Monique die stuurt groeten vanaf Bonaire. Yo, bedankt. Nou ja, proberen we niet te klagen natuurlijk. Ik zou heel graag de groeten willen doen aan mijn collega's van Car Center Rotterdam. Groet aan iedereen daarvan. Monique van Ouwekerk. Hè? Even laten merken dat je het lekker op Bonaire hebt daar. Gijs die stuurt, de maandag kruipt voorbij, maar je sleept me er wel doorheen, Daniel. Ik moet nog 2,5 uur, dan kan ik richting huis. Is het alweer bijna weekend? Hanneke is aan het inpakken. Morgen ga ik voor het eerst alleen op vakantie naar Barcelona. Ik vind het spannend, maar ik heb er ook veel zin in. Lekker tapas eten, sangria drinken, een beetje struinen. Hey Daniel, ik ben vandaag geslaagd voor mijn rijbewijs. Heb je misschien een heerlijk toepasselijk nummer? Dat zegt Chris. Nou Chris, ik kan wel even wat zoeken voor je. Ieder liedje wat je gewoon heel hard aan kan zetten is goed voor in de auto. En je hoort ook de zangeres die dit ooit heeft gezegd.
1: I love the vacuum, I can't stand to see a dirty rug and look at your rug.
0: Een vrouw die heel graag wil stofzuigen. Nou ja, niet heel graag, maar ze kan er gewoon niet tegen als er een ontzettend vies vloerkleed is.
1: I love the vacuum, I can't stand to see a dirty rug and look at your rug.
0: Die vrouw hoor je zo meteen. Ook wat ik zei, Dire Straits, Sultans of Swing. En hier, Huey Lewis samen met de nieuws. Dit is The Power of Love met Joe.

het even opgezocht, hoor. Whitney Houston was helemaal enthousiast over stofzuigers. Ze was echt heel blij, werd zij, op het moment dat er mooie banen achtergelaten werd als er het tapijt aan de stofzuiger was. Maar ik ben erachter dat ze niet de enige die blij werd van iets heel gewoons. Je hebt bijvoorbeeld Kim Wilde. Die duikt als de zon schijnt de tuin in. Soms in een pyjama, heeft ze wel eens gezegd.

Stewart werkt aan zijn modeltreinen. En Cyndi Lauper die krijgt tijdens het schoonmaken van haar huis ideeën van nieuwe liedjes. Doet ze dus ook hartstikke graag. Dus wie weet wat jou te binnen schiet als je straks de vaat doet. Whitney hoor je nu bij Joe. How Will I Know?

0: zijn er tienduizenden die heel enthousiast mee swingen en deinen met de Backstreet Boys. Quit playing games. Want ze zijn of al geweest of gaan nog. Ze staan in Duitsland, hè? In Düsseldorf. 10 keer gaan ze optreden. Ze hebben al 3 dagen gehad. Het zijn, het zijn geen Backstreet Boys meer, het zijn Backstreet Men. Ze hebben een rustdag nodig. Dus vandaag doen ze even helemaal niks. Maar veel plezier als je daar naartoe gaat. Ik zie heel veel Joe-luisteraars die al zijn geweest en ook gaan. Dus nou, have fun bij de Backstreet Boys. Zo meteen hoor je bij Joe, Madonna, ook Doctor Who komt eraan. En dat gebeurt allemaal na het nieuws met Alain. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen in het nieuws. Mooi nieuws voor de voedselbank in ons land.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
16: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
4: Geeft ruimte.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
15: Dit is Drie uur, nu.nl nieuws met Alain Altena.
16: Goedemiddag. De man die is opgepakt voor de schietpartij op een terras in Amsterdam blijft 2 weken langer vastzitten. Die schietpartij was afgelopen vrijdag. Een man van 61 werd op een vol terras doodgeschoten. Hij werkte in een gevangenis. En mogelijk heeft de verdachte in dezelfde gevangenis vastgezeten. De Tweede Kamer staat achter een voorstel waardoor jongeren niet meer achteraf mogen betalen. Dat kan via diensten als Klarna en Rifty, maar veel jongeren belanden daardoor in de schulden. De nieuwe regels moeten in november ingaan. De leeftijdsgrens voor achteraf betalen wordt dan 18 jaar en misschien zelfs nog hoger. Er zijn nog veel vragen na een steekpartij in een TBS-kliniek in Groningen. Een medewerker is daar vanochtend neergestoken. Waarom is nog onbekend? Deze verslaggever van RTV Noord vertelt meer.
17: Toen we aankwamen rijden zagen we dus de ambulance met, nemen we aan, het slachtoffer. Die reed met loeiende sirenes weg en een politieauto reed er achteraan. Maar rondom de kliniek was er eigenlijk niets wat erop wees dat er net iets ernstigs gebeurd was.
16: De medewerker zou zijn neergestoken door een patiënt. Hij is opgepakt. En mooi nieuws voor de voedselbanken in ons land. Ze krijgen binnenkort 150.000 kilo fruit. Het gaat om appels en peren die na de oogst zijn blijven hangen. En als er niets zou worden gedaan, zou dat fruit worden weggegooid. Maar door een deal wordt het nu verdeeld onder tienduizenden mensen. Dan nog het weer van Buienradar. Regen vanuit het zuiden, het is zo'n 21 graden. Morgen start mistig, daarna veel zon. En toch wel ongekend warm voor de tijd van het jaar. 22 tot 28 graden.
15: Dankjewel, Ellen. En dan de verkeersinformatie bij Joe. Flitsmeister meldt 3 vertragingen. A2 Utrecht aan Bos tussen Vianen en Culemborg. Een kwartiertje. A7 Zürich Den Oever. Tussen Breesandijk en de brug over de Stevenssluizen, 10 minuten. En de A32 Heerenveen naar Meppel. Tussen Ter Itzart en Wolvenga, daar is een ongeluk gebeurd. Afrit is dicht, 10 minuten vertraging. Er staat nog een melding bij, dat is keren bij de volgende afrit.
18: Dit is Joe, met Daniel Smulders.
15: And when you're in love with a beautiful woman, Dr. Hoek komt eraan met al zijn problemen. Maar eerst Madonna, dit is Like a Prayer.

Weet je wel, waar je alleen maar lekkere liedjes hoort uit de 70s, 80s en 90s. De Whitesnake voor je, Here I Go Again. Of even speciaal voor Chris. Ik stuurde een tijdje terug, dat was het, 20 minuten geleden, van ik heb mijn rijbewijs gehaald, moet een lekker autoliedje hebben. Nou, ik heb hem hoor. Whitesnake, Here I Go Again. Komt er zo meteen aan, raampje open, heel erg meeschreeuwen. En vergeet niet vanmiddag bij Kai in de middagshow van Joe weer een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Nieuwe week, nieuwe kansen, een nieuwe pot met geld. Teller staat op nul, alles kan weer gebeuren. In het spel jou de taak om binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met één bepaalde letter uit het alfabet. En sta je bovenaan donderdagmiddag, dan maakt Kai meteen 1000 piek naar je over. Zorg dat je erbij bent, 4:15 bij Joe. En tot die tijd, alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Zoals Miss Mariah. Dit is I'll Be There.

0: Here I go again on my own. Bij Joe met de destijds, de 70s, 80s en 90s. En sommige mensen trekken honden aan, hè? Ja, die gaan zitten en meteen iedere hond komt op ze af. Zonder dat ze het willen eigenlijk. Ik heb dat ook, maar dan met vreemde vragen. Echt.
1: Klantenservice.
0: We hebben een gratis appbox met Joe. Er komen soms dingen binnen. Waarom heb ik dat altijd?
2: Daniel, ja. Een gekke vraag misschien. Ja? Weet jij wanneer je moet stoppen met grasmaaien?
0: Ha.
2: Ik ben er een beetje klaar mee.
0: Ja, ik snap de vraag. Ik weet alleen niet waarom je die aan mij stelt. Alhoewel, ik heb gisteren ook in de tuin gewerkt. Ik dacht, ik ga eens even de boel een beetje winter klaarmaken. Maar ja, dat doe ik volgende week weer. Veel te veel werk aan allemaal. Maar goed, het is wel een goede vraag. Wanneer stop je met grasmaaien? Nou, voor die vragen waar je nooit antwoord op hebt. Maar ik wil er wel even een eindje op weg hebben. Helpen. Het beste moment voor de laatste maaibeurt is namelijk wanneer het gras bijna niet meer langer wordt. Als het droog is. Want maaien op een natte, drassige of bevroren grasmat zorgt ervoor dat je gras kapot gaat. En laat bij het maaien zo'n 5 centimeter gras over. En haal het maaisel van het gras af. Dan blijft hij mooist. Als je dit doet, heb je de grootste kans dat het er in de lente allemaal nog steeds mooi bij ligt. Behalve als je last hebt van engelingen. Ken je dat? Van die vieze witte wormen. Ach, ik heb er zoveel. Die kraaien, die willen ze allemaal hebben. Allemaal.

0: zonnestralen regenen. Geniet nog van de Indian Summer. Of dat we langzaam van de lente naar de zomer gingen. Van de zomer weer naar de lente. En dat we de herfst en de winter gewoon overslaan. Het zou wat zijn. Zo meteen bij Joe. Meezingen met Neil Diamond. Sweet Caroline. En oh, een mooi romantisch liedje van Cyndi Lauper komt eraan.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: De kippiepan. Woordenvol kipapjes. Klaar binnen 30 minuten.
4: Kippie.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
15: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
17: Echt lekker.
16: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste grote.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
6: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Goedemiddag, leuk dat je luistert met Joe. Je krijgt het best uit de 70s, 80s en 90s. En we hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is al aardig druk aan het worden. De meest opvallende files van dit moment zijn de A2. Als je rijdt van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg, 24 minuten. De A15, Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingveld, Giessendam en Alblasserdam, 25 minuten. Geldt ook voor de A16, Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Schavendeel, door een defect voertuig. En de A325, als je rijdt van Nijmegen naar Arnhem-Velperbroek tussen Elden en Huissen, dan zit je op 20 minuten aan extra reistijd.
15: Dit

90s, 80s en 90s. Je luistert naar Joe. We hebben ook muziek van zangeressen die een spion hadden kunnen zijn. Dat is Gloria Estefan van de Miami Sound Machine. Die sprak zelf al Engels en Spaans, leerde op school Frans, kreeg daarna een belletje van de CIA, de geheime dienst, of ze misschien spion wilde worden. Daar heeft ze serieus over nagedacht, maar haar moeder zei: doe maar niet. Ze zong waarschijnlijk ook veel.

0: levensles. Je kunt naar de andere kant van de wereld verhuizen, maar je eigen humeur reist gewoon met je mee. Crowded House, Weather With You. En ken je dat, zo'n dag waarop werkelijk alles tegen zit? Gedoe op het werk, slecht humeur. Eigenlijk wil je maar één ding, naar huis, op de bank, niemand meer spreken. Maar misschien moet je dan juist naar buiten. Bel je vrienden, trek iets leuks aan, laat die dag voor wat die is. Want niet ieder probleem hoeft vandaag opgelost te worden. Soms helpt het al als de muziek aangaat en je begint te dansen. En je merkt dat die rotdag dan langzaam een beetje van je afglijdt. Nou, dat gevoel stopte de barge en een van de lekkerste liedjes uit de jaren 80.
1: Dit is
0: The Rhythm of the Night bij Joe.

0: Klassiekertje aan Queen en David Bowie, Under Pressure bij Joe. Met het beste uit de 70s, 80s, 90s. En Kai Merk zometeen naar nieuws met Jeroen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen onder andere. Het Nederlands elftal moet het voorlopig doen zonder Cody Gakpo.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Godver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
7: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evo's AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling.
7: Teruglever kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
12: Met deze week in de bonus... Agro.

0: Voor elke vloer gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik. Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Cool en de gang, na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
12: Goedemiddag. De Europese Unie moet flink aan de bak om haar defensie op orde te krijgen. Dat staat in een nieuw rapport. Volgens defensieminister Jezelgus is er geen reden tot paniek, maar landen moeten wel sneller en slimmer gaan samenwerken. Ons land en een paar andere landen roepen op tot actie. Er moet minder worden gepraat en meer worden gedaan. De man die is opgepakt voor de schietpartij op een terras in Amsterdam blijft 2 weken langer vastzitten. Die schietpartij was afgelopen vrijdag. Een 61-jarige man werd op een vol terras doodgeschoten. Hij werkte in de gevangenis. Mogelijk heeft de verdachte in dezelfde gevangenis vastgezeten. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Engelse luchtmachtbasis zijn allemaal Brits. Ze zijn tussen de 23 en 25 jaar. De mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Mogelijk is er een link met Iran, omdat de vliegbasis wordt gebruikt door Amerika. En sport, voetbal, Cody Gakpo komt de komende interlands niet meer in actie. Hij liep gisteren een blessure op in de wedstrijd tegen Servië. Sportverslaggever Riepke Bakker.
13: Gakpo is al jaren onze beste en meest stabiele aanvaller in Oranje. 25 goals en heel veel assists, dus die ga je zeker missen. Het geluk is wel dat juist nu Gakpo geblesseerd is, breekt hij met Ruben van Bommel een nieuw talent door in Oranje. Hij kan en gaat Gakpo vervangen als linksbuiten.
12: Ja, en mogelijk speelt hij komende donderdag alweer. Dan is de eerstvolgende Nations League wedstrijd van het Nederlands elftal. Het is een uitwedstrijd tegen Griekenland. Het weer van buienradar. Op de meeste plekken is het bewolkt met af en toe wat regen. Het is wel redelijk warm, 21 graden, maar het is niets bij morgen. Morgen begint mistig, daarna veel zon en uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, moet je erbij zeggen. 22 tot 28 graden.
14: Dat moet je erbij zeggen, als je dat hoor je de hele dag overal voorbij komen waarschijnlijk. Ja. Ja. Want normaal gesproken is het de temperatuur van dit... Van,
12: 16 graden.
14: Zo.
12: Ja, is
14: en
12: normaal.
14: 22 tot 28,
12: ja.
14: Heel gauw een beetje normaal.
15: Dit is Joe met Kai Merckx.
14: Yes!
15: 4 uur middagboost.
14: Oh ja. Is weer begonnen. Eerste dag bijna op zijn eind. Maandagmiddag. Goed dat je er bent. Tijd voor wat muzikale energie. Claudia heeft mij een bericht gestuurd. Hallo Claudia.
16: Goedemiddag.
11: En je bent de eerste in de boost. Welkom.
16: Nou, dankjewel.
11: Ja, je mag het hele zooitje aftrappen.
16: Oh, dat is leuk.
11: En dat is extra leuk, want je vraagt een nummer aan omdat je wat te vieren had.
16: Ja, mijn zoon was 18 geworden afgelopen week.
11: Och, wat een moment, Claudia. Daar gaat hij dan, de wijde wereld in.
16: Nou, letterlijk, want hij is aan het varen op de grote vaart.
11: Oh joh, maar heb je dan wel de verjaardag kunnen vieren?
16: Nou, niet echt, want hij is er natuurlijk niet. Dus ja, via videobellen.
11: Kijk,
16: ja.
11: Dat is mooi dat het er is natuurlijk en dat het op die manier kan. Maar dat is toch even anders dan dat je je kleine vent in je armen sluit natuurlijk.
16: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
11: Ja, ja. Absoluut. Wanneer komt hij terug?
16: Hij is een half jaar weg. Hij is nu 2 maanden onderweg, zo over 4 maanden.
11: En dat voelt waarschijnlijk al als een half jaar, of niet?
16: Ja, het voelt erg lang, ja.
11: Maar ja, goed, hij is waarschijnlijk iets aan het doen wat hij heel erg mooi en leuk vindt. Wat zijn passie is, denk ik dan, Claudia. Hoe zie je dat zelf?
16: Hij is aan het leren voor zijn maritiem officierpapieren. En want hij wil kapitein worden op de zeevaart.
11: En laten we eerlijk zijn, dat weet jij ook, Claudia. Dat kun je op het vasteland niet leren.
16: Nee, is het.
11: Dan moet je echt water op.
16: Welk nummer? Op de woeste baren, ja.
11: Ja, op de woeste baren, ja, absoluut. welk nummer kan ik draaien zodat we dat toch nog even kunnen vieren?
16: Nou, ik had Cool in the Gang aangevraagd, Celebration. Want het is wel iets om te vieren.
11: Ja, het is wel iets om te vieren, ja. God, dat je kind toch 18 werd. He, dat is toch ongelooflijk als je kind 18 wordt. Kan me niet voorstellen. Onze team is afgelopen zaterdag 2 geworden.
17: Oh nee, nu al 2?
11: 2.
17: Oh.
11: Ja, ook dat. Ook dat, nu al 2.

0: Joe en Celebration. Nog heel even wat je net zei, Jeroen, over het weer van morgen. Wat wordt die temperatuur nou ook alweer?
1: 22 tot 28 graden.
0: Oh, Marieke, wat vind jij daarvan?
2: Joe! Heidi, heidi, heidi.

0: vierde middagboost. Fijn dat je er bent. Welkom, waarbij je een energieboost bij me mag aanvragen in de vorm van muziek. Want naast het regenachtige weer zijn er nog wel wat meer zaken die ervoor zorgen dat je even een up kan gebruiken. Bijvoorbeeld het nieuws dat Cody Gakpo door een blessure is uitgevallen en voorlopig niet meer meespeelt. Die interlandperiode die kunnen we vergeten. En Cody ook. Ja. Verdikke me. Dus misschien denk je van, nou, daar kan ik wel eens eventjes een boost voor gebruiken. Laat het dan zeker even weten in een bericht met de app van Joe. Dat mag gewoon als tekst. Dat mag je gewoon inspreken. Deze bijvoorbeeld ook leuk. Waiting for a star to fall. Toch een beetje een gevallen star. Cody Gakpo.
1: Jawel.
0: Hij doet niet meer mee.
1: Hij viel. Ster blijft hier.
0: Hey, eventjes gevallen ster. Nee hoor.
1: Ik sta erop wachten. Als hij terugkomt.
0: Ik ga er niet op wachten.
1: Dat is wel jammer, hè?
0: Boy Meets Girl, hoor je nu bij Joe in de middagshow.

0: deze. Oh. Boy Meets Girl bij Joe in de vierde middag boost. Waiting for a star to fall. Kan zijn dat je vandaag de hele dag op kantoor achter je bureau hebt gezeten. Op je stoel. Daar heeft Ilse een oplossing voor bedacht. Luister even mee.
1: Voor degene die, net als ik, heel veel moeite heeft om van zijn kont af te komen, is dit misschien wel een lekker nummer. Luister naar Eye of the Tiger als Survivor. En misschien ga je dan vanzelf bewegen.
0: Misschien gebeurt er iets. Ja, stel je, Ilse zit op de bank. Nou, weet je wat ik doe misschien als ik Eye of the Tiger aanzet? Misschien gebeurt er dan iets. Laten we kijken. Nee.

0: Survivor.
1: Eye of the Tiger.
0: En Eye of the Tiger bij Joe in de vierde middagboost. Ik heb toch het idee, als ik nou zo eens even kijk in de app van Joe... en ik zie wat voor berichten daar binnenkomen met nummers die iedereen wil horen. Ja, we zitten helemaal met die 28 graden in ons hoofdje doen. Terwijl ik kijk hier even naar buiten.
2: Ja.
0: Ja, het regent hier gewoon.
2: Ja.
0: Het regent.
2: Ja,
0: het is
2: maar
0: niet
2: dat
0: koud.
2: Is regen voor de zonneschijn.
0: Ja, nee, klopt. Dat moeten we. Maar het is ook niet koud.
2: Het is 21 graden. Het is alleen de hele dag bewolkt en hier en daar nu wat regen. Maar dat gaan we echt goed maken voor morgen.
0: Het is een beetje klammig, een beetje doef. Wil ik het zelf wel altijd omschrijven.
2: Doef?
0: Doef benauwd. Doef benauwd, jungle, zwembad. Dat is buiten een beetje. Dat is het buiten.
2: Oh.
0: Ja, dat is buiten. Want iedereen verwacht nu 28 graden. Maar het is ook eind september, jongens. Dus dat kan nog niet zo zijn.
2: Morgen.
0: Gaat komen?
2: Luister, zo meteen 4:30 komen we er echt uitgebreid op terug.
0: Oké. Okay.
2: Buienradar gebeld. Morgen praten we hier. Of morgen. Dadelijk praten we hier bij. Over het weer van morgen en overmorgen.
0: Nou, dan ben ik er om 4:30 bij. Want als ik ook kijk naar wat Leon heeft ingesproken hier.
3: Ik wil heel graag luisteren naar La Dolce Vita van Ryan Paris. Dat is mijn all-time favorite summer song. En ik gun het alle luisteraars om ook die sparkle te voelen van blijheid als je ernaar luistert.
0: Ja, ook de sparkle van blijheid als je ernaar luistert, Jeroen.
2: Ik vind dit een van de leukste zomernummers ever.

0: Sisters, Dolce Vita. En het scorebord is leeggeveegd. Nieuwe week van de Alphabattle staat op punt om te beginnen. Wie wint er deze week 1000 euro met de hoogste score? Dat is de vraag. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Aanmelden kan na het nieuws van 4:30. Pak daarvoor alvast even de app van Joe erbij. En Bengals Eternal Flame hoor je ook over een paar minuten.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV. Van waterstof tot elektrisch. Of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
9: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
18: Chris?
19: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
19: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu...
19: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld.
20: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
21: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken,
5: wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
21: Het is bewolkt en regenachtig bij 21 graden. Maar morgen, jongens, morgen begin mistig, maar daarna zon. En 22 tot zelfs 28 graden smeren. Bengals, hoor je na het nieuws van 16:30. Jeroen Latijnhouwers.
22: Goedemiddag, de hitte van... Hij heeft twee eindes, dat ding.
21: Ja, de muziek. Ja.
22: Okay,
21: ja, dat wordt allemaal heel technisch. Maar of je zegt, nou ja, nee, laat maar ook. Dat ga ik ook uitleggen, maar maakt niet uit. Het nieuws van 16:30. Hier.
22: Het nieuws van 16:30. Goedemiddag. De hitte van afgelopen zomer was slecht voor onze economie. Een verzekeraar heeft berekend dat het ons ruim 9 miljard euro heeft gekost, die hitte afgelopen zomer. En dat zit hem vooral in onze productiviteit. Door de hitte werkten we minder of soms helemaal niet. En ook onder machines en fabrieken niet altijd op volle kracht draaien door de warmte. Er zijn steeds minder supermarkten in ons land, vooral in kleinere dorpen en steden. In plaatsen tot 1500 inwoners gaat het zelfs om bijna een halvering. Volgens RTL Nieuws gaan veel mensen alleen naar een buurtsupermarkt voor de vergeten boodschappen, zoals bijvoorbeeld een pak melk. Maar daar kan de supermarkt niet van leven.
21: En dat begrijp ik, maar op dit soort dorpen wonen ook heel vaak gewoon hele oude mensen die het fantastisch vinden dat zo'n buurtsuper er is. En die doen daar wel natuurlijk hun hele boodschappen. En daarvoor is natuurlijk wel echt een gemis, kan ik me voorstellen. Want ja, dan moet je ineens helemaal, ja, weet ik veel, naar de stad als je in zo'n dorp woont. Of in ieder geval verder weg. Het wordt er niet makkelijker op natuurlijk.
22: Nee, dat klopt.
21: En al dat soort dingen gaan natuurlijk steeds vaker weg. Hè? Brievenbussen. Pinautomaten.
22: Banken,
21: ja, supermarkten. Als dat allemaal ja, waar moet je om een duur nog naartoe voor je spul als je wat aan de oudere kant bent?
22: Ja.
21: Dat is wel echt een probleem.
22: Ik sluit af met dat wat echt gaat gebeuren. We krijgen namelijk een mini-zomer. En die mini-zomer begint morgen, zegt weerman Mark de Jong van Buienradar, met hoge temperaturen.
23: Dat betekent dat het in het midden van het land morgen zo'n 26 graden kan worden. In het zuiden kun je wel naar de 28 graden. En dat is echt extreem warm voor de tijd van het jaar. Want gemiddeld zou het overdag een graad of 16 moeten zijn nu.
22: En de zon, die zal er morgen ook bij zijn.
23: Zeker de dinsdag krijgen we echt heel veel zon. De woensdag gaat in de loop van de dag de bewolking al toenemen. En dan zouden we in de avond te maken kunnen krijgen met onweersbuien. Daarvooruit wordt het nog een graad of 25 op de woensdag. Maar dan volgt dan wel de relatieve afkoeling eigenlijk.
22: Ja, relatieve afkoeling, want ook daarna blijft het heel aardig.
23: Richting het weekend, ja, inderdaad de afkoeling. Maar ik zei het zou gemiddeld zo'n graad of 16 moeten zijn eind september. En de afkoeling houdt dan in dat het 20, 21 graden is. Dus het blijft gewoon warm voor de tijd van het jaar. Maar niet meer zo extreem als morgen en woensdag.
21: Mini zomer! Yes.
24: Dit is Joe met Kai Merks.
21: Over 6 minuten kun je aanmelden voor de Alpha Battle. Doe dat als je deze week 1000 euro wil winnen over 6 minuten. Pak dan vooralvast even de app van Joe erbij. Heb je de app van Joe nog niet, kun je hem gratis downloaden. Bengals hoor je nu bij Joe Eater.

Mac bij Joe. En Go Your Own Way. Ik heb even wat huiswerk gedaan voor je. Thank me later. Maar ik heb aan ChatGPT gevraagd hoe je beter kan worden in het spelen van de Alpha Battle om die 1000 euro te bemachtigen. Het is een spel waarbij je 30 seconden de tijd krijgt om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. En je zou zeggen dat elke dag een beetje oefenen tijdens het luisteren al genoeg is. Maar, je krijgt van ChatGPT nog wat extra huiswerk. Zegt namelijk het volgende. Speel de Alpha Battle 20 keer. Noteer iedere fout die je maakt. Zoek het patroon achter die fouten. En ga daar dan specifiek op oefenen. Dan word je echt de allerbeste. Ik weet niet of je dit zo één op één moet overnemen. Het is misschien enigszins proberen waard. Je weet in ieder geval wat je te doen staat. Ga voor die monsterscore, want haal je meer dan 10 goede antwoorden, dan...

0: Wat leuk dit.
1: Ja, welkom in de show, Merel. Leuk dat je er bent. Ja,
0: dankjewel.
1: Die housewarming party, hoe gaat het eruit zien?
0: Nou, er komen ongeveer 20 mensen. En ik heb een catering geregeld. En ik ga zelf lekker Italiaanse dingetjes koken. En nou, flessen wijnen zijn al binnen. Dus
1: zo. En ja. Veel eten dus.
0: Ja, ben ik ook gek op.
1: En wat heb je dan uitbesteed aan de catering? Terwijl je zelf ook dus hartstikke goed bent in de keuken.
0: Ja, dat laten we even tussen ons, maar...
1: Oké, dus we moeten vooral van de catering pakken. En jouw baksels laten staan. Maar is het een soort van themaavond? Want ik hoor Italiaanse dingetjes. Is het Italiaans? Heb je daar iets mee?
0: Nou ja, het is een heerlijk land. En het eten is lekker en de wijn is goed. Dus ik dacht, nou, laten we dat gewoon doen. Dan heb ik ook een beetje houvast. Ja,
1: en hoe lang woon je al in de woning waarvan je huis housewarming gaat geven?
0: Ruim een jaar.
1: Ruim een jaar.
0: Ja, oh ja, dus het wordt wel tijd.
1: Ja, het wordt wel tijd. Dat zeggen mensen ook steeds tegen jou. Goh, Merel, wanneer is het nou een keer zover?
0: Ja. Ik dacht, als ik het goed doe, dan doe ik het goed. Dus,
1: En wanneer is het nu?
0: Oh, je wil ook komen. 24 oktober.
1: Ik heb toevallig mijn agenda er wel bij, maar dat was puur toeval. Maar we zien de uitnodiging wel. We zien de uitnodiging wel verschijnen. 24 oktober. Leuk, heb ik kerstvakantie. Je kan. Leuk.
0: Oké. Gezellig.
1: Merel, we gaan eens even spelen voor die 1000 euro. Want die housewarming party, het zou leuk zijn als wij die betalen natuurlijk. Als ik die betaal.
0: Zeker, daar ben ik heel blij mee. Ja.
1: Oké, je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score, dan win je 1000 euro. Maar omdat je meespeelt, krijg je sowieso al een lot voor de droomsalaristrekking van Staatsloterij.
0: Nou, dankjewel.
1: En je mag gaan spelen, beste Merel, met de letter N van Nadorst.
0: Oké.
1: Voor na de housewarming alvast, natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Klaar voor?
0: Ik ga mijn best doen.
1: Goed zo. 30 seconden vanaf nu, succes. Een beroep.
0: Nijster.
1: Een stad.
0: Nijmegen.
1: Een merk.
0: Nike.
1: Iets in de keuken.
0: Pas. Oh, nee, mag niet. Een naaimachine.
1: Een app.
0: Nina.
1: Een jongensnaam.
0: Nike. Nee, oh.
1: Iets op kantoor.
0: Niek. Een niekmachine.
1: Een dier.
0: Nijlpaard.
1: Een artiest.
0: Ik weet het niet.
1: Nike Doho. En wat doet hij nu precies?
0: Ik weet het niet. Dat ben ik al, denk ik. Oh, jammer.
1: Nou, ik nog zeggen waaruit blijkt dat je zo goed bent in de keuken. En dan komt de categorie iets in de keuken. En dan noem je een naaimachine. Ik begrijp het wel, Merel, dat je dat, zegt. Ja.
0: Heel slecht dit.
1: De app Nina, ja, die bestaat. Volgens mij heb ik hem ook gehad. Dat is een soort van oppasservice, geloof ik, of zo. Nina Cares, geloof ik, dat het is.
0: Oh, die kan je wel goed rekenen.
1: Ja, die is goed gerekend. Nina heet die. Ja, zeker. Ja, dus alleen in de keuken had je kunnen zeggen nootmuskaat of iets bijvoorbeeld.
0: Natuurlijk. Ik dacht aan iets wat je gebruikt, maar niet aan kruiden of zo. Oh ja.
1: Ja, is staat zoveel in de keuken natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar mijn naaimachine niet, Merel.
0: Nee. Hij kan hem er wel in zetten, maar nee.
1: Ja, maar het doet niks.
0: Hij telt niet mee.
1: Staat op de slaapkamer. Ik zie hier 7 goede antwoorden.
0: Oh, 7? Oké.
1: Ja, dat is een mooie score, Merel. Dat is een mooie score, hè?
0: Onmatig.
1: Misschien spreek ik... Nou, wat matig, hè? Wat nou? Matig?
0: Ja, ik vind 7. Ja, daar ga ik er echt niet mee winnen.
1: Ik zeg dat het wel een hartstikke goede score is.
0: Oké, thanks. Nou, goed.
1: Slechte week. Misschien is het wel genoeg voor... Kijk, als het nou 5 was, had ik gezegd van... Ja, hiermee ga je niet redden. Hier gaat iemand boven. Maar 7, dat zou best wel kunnen, hoor.
0: Oké. Nou, we wachten het af.
1: Wat een domper. Nou ja, goed. Merel, ik spreek je misschien later in de week als ik die 1000 euro mag overhandigen.
0: Nou, ja, hoop het. Maar goed, bedankt voor het meedoen.
1: Ja, tot nooit meer, Merel. En succes met de housewarming in het huis.
0: Ja, komt goed.
1: Oké, doei. Meer dan 7 goede antwoorden. Denk je, nou, dit kan ik verbeteren? Dan mag je dat laten weten in een bericht met de app van Joe. Morgen, 4:15, nieuwe ronde van de Alphabattle voor 1000 euro. Als je mee wilt spelen, mag je...

0: loop vandaag even naar de supermarkt. En ik ben onderweg iets tegengekomen wat echt totaal haaks staat op het feit dat het morgen ineens weer 22 tot 28 graden is. Het staat er totaal haaks op. Misschien is je zelf ook al opgevallen. Het gebeurt op veel plekken in Nederland volgens mij op dit moment. Dus kijk even goed om je heen. Ik zal je zo vertellen waar je op moet letten. Brian Adams hoor je ook zo. Run to you.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
2: Welkoop!
4: Weet wat te doen.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
6: Ja.
8: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
6: Ja.
8: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
6: Plus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
12: Let's go for more, for extra, Max.
11: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
20: De prijs. prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
21: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
22: Niemand wordt happy van een app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
23: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
22: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
23: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
24: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
25: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Dit is Joe! Brian Adams, hoor je naar nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
26: Goedemiddag. Europese landen moeten sneller en slimmer gaan samenwerken om hun defensie op orde te krijgen. In een nieuw rapport staat dat de herbewapening niet snel genoeg gaat om in 2030 een sterke defensie te hebben. Volgens minister Jesselgus is er nog geen reden tot paniek, maar er is wel veel werk te doen. Er zijn ernstige zorgen over de veiligheid van jongeren en medewerkers in jeugdinrichtingen, dat zegt de inspectie.
27: We zien bijvoorbeeld dat door een tekort aan personeel zien we verdergaande versobering van het zorg en het onderwijs. En ook zien we dat de interne veiligheid voor jongeren en medewerkers onder druk staat.
26: Ja, jongeren in de inrichtingen krijgen nog steeds vaker niet de zorg die ze zo nodig hebben. En daarom eist de inspectie dat het kabinet snel met een verbeterplan komt. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Engelse luchtmachtbasis worden allemaal voorlopig vrijgelaten op borgtocht. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Er wordt nog wel steeds onderzoek naar ze gedaan. De mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. En mooi nieuws voor de klanten van de voedselbank in ons land. Zij krijgen binnenkort, althans de voedselbanken, binnenkort krijgen zij 150.000 kilo fruit. Het gaat om appels en peren die na de oogst zijn blijven hangen. Als er niets gedaan zou worden, zou dat fruit worden weggegooid. Door een deal wordt het nu verdeeld onder tienduizenden mensen. Het weer van buienraden, op de meeste plekken bewolkt met af en toe wat regen. Het is zo'n 21 graden. Morgen begint mistig. Daarna veel zon en uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. 22 tot 28 graden.
0: Ik vertelde net dat ik langs de supermarkt liep. Of vandaag naar de supermarkt ging. En onderweg ben ik iets tegengekomen wat echt totaal haak staat op het feit dat het morgen ineens weer 28 graden is. Ja.
28: Dit is Joe met Kai Merks.
0: Worden er wat gokjes gedaan via de app van Joe. Glühwein wordt gezegd, muts met handschoenen, een sneeuwschep. Is het allemaal niet wat het wel is? Hoor je over 3 minuten.

0: to you. Dit is de middagshow bij Joe. Kai hier, Joshua Kerrison hoor je over een paar minuten met Jesse. En Jesse, het geweten van de show, wat is het onderzoek van vandaag? Een huis- en een keukenonderzoekje.
1: Leuk. Deze huishoudelijke taak zou onze koning en koningin 46 uur kosten om te doen.
0: 46 uur?
1: Ja. Dus het is iets waar je, wat je normaal doet, dan ben je er thuis, ben je er zo mee klaar. Maar als de koning en de koningin het zouden doen in hun grote huis, zou dat 46 uur kosten.
0: Nou, ik woon vlak in de buurt bij Paleis Soestdijk en ik ben er wel eens in de tuinen geweest. Hm. Ik denk als je dat, als je het gras moet maaien, dan ben je wel zo'n 46 uur bezig.
1: Het is niet gras maaien.
0: Oh, wat jammer. Dan wachten we nog even verder af wat het wel is. Ja, later deze middag krijg je het antwoord. Nog één keer het onderzoek?
1: Ja, deze huishoudelijke taak zou onze koning en koningin 46 uur kosten om te doen.
0: Dus ik zit al de hele dag in mijn hoofd met het feit dat het morgen 22 tot 28 graden wordt. Een mini-zomer, zo wordt dat al genoemd. En ik was vandaag op weg naar de supermarkt. En terwijl ik dat dus een beetje door mijn hoofd spookte, ik was lekker in gedachten verzonken, zag ik iets wat daar totaal haaks op staat. Op die mini-zomer die we krijgen. Ik zag daar, ik keek op. Mijn eerste gedachte was ook, wat doet dit hier? Wat voor... Ik ging naar een datum kijken. Het oliebollenkraam. Het oliebollenkraam staat er.
2: Waar?
0: Nou ja, op heel veel plaatsen. Ik heb ook foto's gezien.
2: Oh, heerlijk.
0: Ja, het is natuurlijk heerlijk. Maar ja, het is morgen dus 22 tot 28 graden. En de oliebollenkramen die komen als paddenstoelen, schieten ze de grond uit, zou ik maar bijna zeggen. Ik weet zeker dat er nu ook ergens een aantal marketeers heel druk zijn aan het vergaderen. Dat was eigenlijk mijn volgende gedachte van, hoe kunnen we hier zo optimaal op inspelen? Dus alle oliebollenbakkers van Nederland in een zaaltje bij elkaar. Jongens, we moeten ermee. Dus en het is zomer en we verkopen oliebollen. Dus dat je bijvoorbeeld op de menukaart krijgt een pina colada bol. Lekker zomers, maar toch ook altijd voor de oliebol. Met kokos, ananas, witte rum, dat bijvoorbeeld. Of een paella bol. Een beetje die zomers-Spaanse... Toch de zomerse Spaanse invloeden. Lekker met mosselen en rijst. Ja, er zijn wel gekkere dingen op de markt gekomen. Of een aprol spritsbol. Misschien, ja, toch? Heer, ja, ik zie hier. Ja, ik zie hier wenkbrauwen naar boven gaan. Oké, ja, goed idee. Leuk. Of een magnumbol.
2: Nee.
0: Chocolade, vanille-ijs, een dikke chocoladelaag.
2: Oh nee.
0: Of misschien gaan ze wel een stap verder. Echt helemaal zomers. De all-inclusive bol. Gewoon dat alles erin zit. Oh, kies maar wat je wil. Of dat je dan, en dat je dan geen servetje krijgt als je hem aanraakt, maar dat er een klein handdoekje omheen zit. Dat je zo een beetje de zomer erbij krijgt. En als je een bestelling wil doen bij het oliebollenkraam, dat je dan als eerst je handdoekje moet gaan leggen. En dan ben je als eerst aan de beurt. Nee, goed.

0: Kygo en Love is in the Air. Tot morgen 22 tot 28 graden. Misschien kun je het niet voorstellen als je nu naar buiten kijkt. Ik zag vandaag tot mijn grote verbazing de eerste oliebollenkraam van het jaar alweer oppoppen. Ja, ik kon in mijn hoofd geen groter contrast hebben eigenlijk. Dus mijn hoofd ging helemaal draaien over alle mogelijke zomercombis die je zou kunnen maken. Want je hebt tegenwoordig sowieso al de raarste combis daar in het kraam liggen, in het schap. Ik dacht bijvoorbeeld een pina colada bol. Met kokos, ananas en witte rum. Of een aperol spritz bol. Of een all-inclusive bol. Gevuld met alles eigenlijk. En dat je dan geen servetje erbij krijgt, maar een heel klein handdoekje. Dat is wel lekker zomers. Rebecca heeft ook nog een idee. Stuurt ze via de app van Joe. Ze zegt lekker gewoon een oliebolletje met mayonaise. Gadverdamme. Nee, dat lijkt me... Nee, Marvin die zegt lekker de tzatziki bol.
1: Oh.
0: Knoflook, dat wel.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Knoflook, komkommer en een beetje yoghurt. Nou, Jeroen Latijnhuis wordt er al helemaal warm van.
1: Gezond, hè?
0: Als het maar gezond is.
1: Dat vind ik belangrijk.
0: Nicole zegt de campingbol. Knakworst, ketchup en mayonaise. En Remco zegt nog de Transavia-bol. Een normale oliebol, maar je moet wel 12 euro extra betalen als je de krenten in wilt. Dat is misschien ook nog een hele goede. En Sander stuurt in de app van Joe eigenlijk de perfecte slogan. Als je een oliebollenbakker bent en je luistert nu, dan moet dit morgen groot op je kraam staan eigenlijk.
2: Ja, wat dacht je van de zomer in je bol? Lekker hoor.
3: No. Ik heb de zomer in mijn bol.
0: Ja, dat kan ook nog. Ja, absoluut. Nou, doe er je voordeel mee morgen. Als je een oliebollenkraam hebt of je loopt er langs, geef ze het idee. Dat is ook nog leuk natuurlijk. Dit is Joe. Met achter mij, trouwens in de studio, 4 etalagepoppen. Wat best wel angstaanjagend is. En daar gaat iets mee gebeuren. Vertel ik je over 3 minuten.

0: Het is tijd van het jaar dat je weer je kleding uit de kast haalt die je maandenlang niet gedragen hebt. Vorige week heb ik het erover gehad dat ik zelfs iets terugvond in mijn binnenzak waar ik al die tijd geleden dat erin heb gestopt. Veel reacties op gekregen, ook van mensen die zelf zijn gaan kijken en ook iets vonden in hun binnenzak. In mijn binnenzak zat trouwens een bouillonblokje.
1: Ja.
0: Vraag me niet waarom. Werkelijk geen idee. Kijk, en ik vind het dan leuk, hè, want die reacties kwamen dan binnen van... ik heb ook iets gevonden in mijn binnenzak. Ik denk, oh leuk. Leuk om even helemaal op te tuigen. Dat vind ik leuk. En daarom staan er nu achter me, ik zal het even omschrijven... achter me in de studio, 4 etalagepoppen. Zoals je ze kent uit de etalage. En die poppen hebben alle 4 een jasje aan. Waar stuk voor stuk iets... in de binnenzak zit. Want ik heb een paar luisteraars, heb ik dan uit de app van Joe, heb ik gevraagd van, stuur je jasje maar op. Dit zijn jasjes van luisteraars. Die hangen hier achter. Het zijn er 4 dus. Deze week mag er elke dag iemand in de middagshow een jasje uitzoeken en dan krijg je de complete inhoud. Wat erin zit. Ja, je weet dus niet wat erin zit, maar je kunt het wel krijgen. De eigenaren van het jasje hebben een hint achtergelaten over wat er mogelijk in zou kunnen zitten. Dus zal ik alvast een eerste hint laten horen?
1: Ja.
0: Zeg ik zo bij welk jasje het hoort, maar dit is een hint.
2: Hier vind je misschien geen bal aan, maar dan vind je vast een ander waarbij je punten scoort.
0: Dat is leuk. Dat is een leuke hint. Nou, dat zit dus in een van deze 4 jasjes. Kun je erover nadenken wat het is nog. Maar dit zit in een van die 4 jasjes. De andere hints krijg je zo van me te horen na het nieuws van 5:30. En dan mag je aan de hand van de hints, als je denkt te weten, nou, ik weet wat erin zit, ik wil dat hebben. Dan mag je je melden in de app van Joe. Zo simpel is het eigenlijk. Dus dat zo na het nieuws van 5:30. En muziek van Starship, We Built a City, hoor je ook over een paar minuten.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2... tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
5: Semjo.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
9: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Schat, je hoeft niet te huilen.
16: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
17: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts.
1: Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
16: Dat lucht op.
13: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
5: Fans van Voordeel.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
6: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
7: Het is bewolkt en regenachtig bij 21 graden. Morgen begint mistig, daarna zon en 22 tot zelfs 28 graden. En Starship hoor je na het nieuws van 5:30. Jeroen Latijnhouwers.
8: Goedemiddag, ik begin met nieuws dat echt een paar seconden geleden binnenkomt. Er is een Nederlander opgepakt in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met de hacks op Odido en de FBI. Om 6:00 meer hierover. Door met een ravage in het Belgische Avelgem. Daar is een automobilist een supermarkt binnengereden. De man stond daarna op de vlucht en liet zijn lichtgewonde vrouwelijke passagier achter. Pijnlijk uiteraard, maar helemaal omdat hij de vrouw net had leren kennen in een café.
9: En daar had hij een crush op. Een crush.
8: Ja, beide in dit geval. Tot slot een klein concertrondje. Want hij komt naar Amsterdam. Rod Stewart. Op 28 mei volgend jaar staat hij in de Ziggo Dome met zijn afscheidstournee The Final Encore. Rod Stewart zal dan 82 jaar zijn. En verder goed nieuws. Rod neemt sowieso Maggie mee. Wake up, Maggie. Een andere oude rot in het vak is Barry Manilow. Hij is alweer 83 jaar en ook hij had gezondheidsproblemen, maar pakt over een week zijn tournee weer op. Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut out of there. She would merengue. Op 8 oktober staat Barry Manilow in Las Vegas. Kaartjes zijn beschikbaar en kosten slechts €29. The crowded floor. They work from 8 till 4. They were young and they had each other. Who

0: Hij komt het seizoen mee aan.
1: Zo'n programma op RTL 4 heb ik een tijdje geleden al verteld natuurlijk. Dus af en toe als er dan nummers voorbij komen, dan denk ik, nou die pik ik dan eventjes mee.
2: Je weet nooit wie er luistert.
1: Voor de repetitie. Ja, je weet nooit hoe ver ik ga komen natuurlijk. Je weet het niet. Dus dank voor deze gelegenheid.
2: Graag gedaan.
1: Er staan hier in de studio, achter mij, en het is ontzettend beangstigend kan ik je vertellen, 4 etalagepoppen. En die staan me al de hele middag aan te staren. De etalagepoppen hebben jasjes aan van luisteraars. 4 luisteraars hebben hun jasje opgestuurd. En in die jasjes zit iets. Hoe dat precies allemaal zit en wat misschien wel van jou kan zijn, vertel ik je over 4 minuten.
3: Dit is Joe met Kai Merks.
1: Ja. Laat je dan ook even horen waar je uit kan kiezen wat je graag wil hebben. Is misschien leuk om te weten naar Starship.

0: Starship bij Joe and We Build This City. Oké, het volgende is het geval. Kijk, het is natuurlijk de tijd van het jaar dat je weer kleding uit de kast haalt die je maandenlang niet gedragen hebt. Vorige week had ik het erover dat ik zelf iets terugvond in mijn binnenzak, wat ik er al die tijd geleden in heb gestopt. En daar kwam heel veel reactie op binnen via de app van Joe. Maar ook van mensen die zelf zijn gaan kijken en ook iets gevonden hebben in hun binnenzak. En toen dacht ik, oké, laten we van deze drol een enorme taart maken. Ik heb de jasjes van de Joe-luisteraars opgehaald.
1: Wat zit er in de binnenzak van het jasje?
0: Dat is de vraag. 4 heb ik er gehaald. Hier achter mij in de studio staan 4 paspoppen. Het zijn 4 paspoppen met dus jasjes aan van 4 Joe-luisteraars. En ik ga weggeven wat er in de binnenzak zit. Deze week mag er elke dag iemand in de middagshow 1 jasje uitzoeken. Krijg je de complete inhoud. Om even een bewuste keuze te maken. Want

0: Andy Warhol XX jas.
1: Oh, Andy Warhol.
0: Is dat wat?
1: Is een kunstenaar, oud kunstenaar.
0: Ja, precies, maar ik wist niet dat hij ook jassen maakte.
1: Hij heeft alles gemaakt.
0: Hij heeft alles gemaakt.
1: Ja.
0: Dat is wel weer duidelijk. Om een bewuste keuze te maken heb ik alle vier de jasjes-eigenaren gevraagd om het item in de binnenzak even te omschrijven. Ik ga het gewoon even laten horen. Dit zei meneer 1.
2: Hier vind je misschien geen bal aan, maar dan vind je vast een ander waarbij je punten scoort.
0: Hier vind je geen bal aan, maar je vindt vast een ander waarbij je punten scoort. Dat zei hij net, waarom ik het herhaal? Ik heb eigenlijk geen idee, want dat hoorde je net. Pop 2, dat is een mevrouw, die zei het volgende over haar voorwerp.
3: In mijn binnenzak zit iets met de letter S.
0: Zit iets met de letter S?
1: Zit?
0: Ja, geen idee. Jasje 3.
4: 18 dagen geleden had ik de kans om de koning te rijk te zijn.
0: 18 dagen geleden had ik de kans om de koning te rijk te zijn. Oké. Okay. En nummer 4, jasje 4.
5: Ik heb me rot gezocht naar dit, maar ik voelde me bijna een jaar ouder.
0: Ik heb me rot gezocht, maar ik voelde me bijna een jaar ouder. Oké, okay, als je bij een van deze vier jasjes denkt van... oeh, ik heb wel een idee. Ik wil op basis van deze hints wel een van die vier hebben. Je mag ook lukraak kiezen. Laat het dan even weten in een bericht met de app van Joe. En misschien krijg je het dan wel, wie weet.

0: Michael Jackson bij Joe en Human Nature. Gezondheid, dankjewel. Ik heb hier 4 etalagepoppen achter me staan. En die hebben alle 4 een jasje aan. En de vraag is...
1: Wat zit er in de binnenzak van het jasje?
0: Dat is de vraag. Nou, elke dag mag er deze week een jasje worden uitgezocht. En iemand die dat heel graag wil doen is Chantal. Hallo Chantal.
2: Hallo.
0: Hi, welkom in de show.
2: Dankjewel.
0: Heb jij dat ook wel eens gehad, dat je na de zomer weer een jasje aantrekt of een vestje... en dat je denkt, hé, wat zit er nou in die binnenzak, joh? Wat is dat voor gekkigheid?
2: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad, ja.
0: Ja, en wat zat erin, weet je nog?
2: Ja, oude bonnetjes van de boodschappen of nog geld.
0: Oh ja, precies. Maar nooit bijvoorbeeld wat ik vorige week had, een bouillonblokje. Dat ben je nooit tegengekomen.
2: Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Nee.
0: Mijn moeder vertelde gisteren dat zij na lange tijd haar badjas weer eens aandeed. En daar vond ze ook wat in de zak. En we hebben staan raden. Want ze had gehoord wat ik heb gedaan op de radio. En zij maakte er ook een spel van. Dat was uiteindelijk een theezakje.
3: Een theezakje?
0: Ja. Ik weet niet wat die vrouw allemaal doet. Ik heb er ook geen vragen over gesteld. Laat maar.
2: Nee, doe maar niet.
0: Nee, daar moet je niet aan beginnen, Chantal. Oké, je hebt net de hints gehoord van wat er in de jasjes zit. In welk jasje ben jij geïnteresseerd, Chantal? Ik heb hier een grijs jasje. Ik heb hier een leuk vrouwenjasje. Groen, fluffig iets. Een bruin jasje en een blauw jasje.
2: Ja, wat ik begrepen heb net was het jasje 3. Waar ik van dacht, daar weet ik wat erin zit.
0: Een bruine jasje. En waarom trok je dat?
2: Nou, wat zij vertelde over wat er in de binnenzak van dat jasje zat.
0: Laten we nog eens luisteren.
4: 18 dagen geleden had ik de kans om de koning te rijk te zijn.
0: Dit is de eigenaar van het jasje. 18 dagen geleden had ik de kans om de koning te rijk te zijn. Dat wil je heel graag hebben.
2: Ja.
0: Zal ik eens gaan kijken wat erin zit? Wat denk je dat erin zit, Chantal?
2: Ik denk een staatslot, want 18 dagen terug was het de 10e. En de 10e kan dat gebeuren, hè?
0: Oh, ja. Leuk. Ga kijken, Chantal. Ik doe de jas open. Oh, ik voel hier inderdaad iets. Oh, wat is het allemaal? Ik haal er wel papier uit. Dat is misschien wel goed nieuws. Zal ik eens heel even kijken wat het is? Ik heb hier, beste Chantal, en dat is natuurlijk wel super, ik heb hier een staatslot.
2: Oh, voilà.
0: Ja, ik heb hier een staatslot. Maar ook nog een, dit is een kraskaart, klavertje 4, dat ken ik niet. Ken jij dat?
2: Ik ken ze wel, ja.
0: Ja, ken je dat?
2: Ja.
0: Vallen daar meer dan 600.000 prijzen, 25.000 netto. Vind je het goed als we even kijken wat hier uitkomt?
2: Ik ben benieuwd.
0: Maar toch, dan geef ik het even aan het geweten van de show. Kun jij goed krassen?
5: Ik moet even een muntje hebben.
0: Ik kan heel goed krassen, heeft in ieder geval de stem voor. Gaan we zo eens even kijken wat eruit komt, Chantal, want je hebt gewonnen.
2: Helemaal goed, ik hoor het.
0: Oké, leuk. Gaan we even voor je kijken. Dat is wel leuk. Oké, tot zo, Chantal. Blijf even hangen. Elton John en Kiki D, hoor je nu bij Joe.

0: Hallo Chantal.
1: Hallo.
0: Hi. Ik heb hier deze week vier jasjes achter mij staan. Of eigenlijk vier etalagepoppen met jassen aan van luisteraars die mij vorige week vertelden. Ik heb iets gevonden in de binnenzak van mijn jas. Jij had wel oren naar jasje 3.
1: Dat klopt.
0: En daarbij was de hint, 18 dagen geleden heb ik me helemaal schompers gezocht. Want dan was ik misschien de koning te rijk. En er zat inderdaad in de binnenzak, wat jij goed raadde, een staatslot en een kraslot. Ik heb even voor je gekeken. Zal ik met het kraslot beginnen?
1: Nou, dat doe ik maar eens.
0: Dat is niks. Nee, dat is niks opgevallen. Nee, je had een geluksklaver en dan had je vier andere klavers. En de geluksklaver was 7 en dan moest je eenzelfde hebben bij jouw klavers. Ja. Maar jij hebt een hoefijzer, een succes, een kever en een biljet.
1: Jammer.
0: Ja, dat is jammer, daar houdt het mee op. Dus die kunnen we verscheuren, dat is helemaal niks. Maar het staat, het staat slot. Dat hebben we nog.
1: Nou, kijk.
0: Ik heb hem even ingevoerd. Beste Chantal.
1: Vertel.
0: Je hebt gewonnen. 50 euro.
1: Oh, 50 euro, yeah. Ja. Top.
0: Ga je ermee doen, Chantal?
1: Ja, we gaan binnenkort nog even een paar dagen weg. Dus die 50 euro gaan we lekker van eten.
0: Oh ja, lekker litertje van tanken ga je ervan doen.
1: Nee, gewoon lekker eten. Ach, niet denken.
0: Groot gelijk. Veel plezier ermee, Chantal. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Nou, bij deze. Ik heb hier nog 3 etalagepoppen met 3 jasjes aan, natuurlijk. Morgenmiddag mag er weer een nieuw jasje uitgekozen worden. En de inhoud is helemaal van jou. Nieuws van 6 uur komt er ook aan. En Toto over een paar minuten.
2: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl. Oh, yeah.

0: het vrijdag. Word gratis lid op designeroudetochtel.nl.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Wintersport vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen. Even bollen
12: met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinview.nl voor een gratis proefabonnement.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Na het nieuws van 6 uur, Jeroen Latijnhouwers.
19: Goedenavond. Er is een Nederlander opgepakt in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met de grote hacks op Odido en de Amerikaanse FBI. Volgens RTL Nieuws gaat het om een 23-jarige man, Pepijn van der S. Hij zat eerder al in de cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Volgens RTL Nieuws is deze Pepijn van der S een man met 2 gezichten. Hij zette zijn digitale talent in om het internet veiliger te maken, maar hij heeft ook bekend meerdere bedrijven te hebben afgeperst met gestolen data. Sinds begin dit jaar was hij weer op vrije voeten. En sport, voetbal. Frenkie de Jong staat volgende week weer op het trainingsveld van zijn club Barcelona. De Oranje International was langere tijd geblesseerd. En wie nu geblesseerd is, is Cody Gakpo. Hij liep gisteren een enkel blessure op in de Interland tegen Servië. En hij komt deze periode niet meer in actie voor Oranje. Sportverslaggever Riepke Bakker.
20: Gakpo is al jaren onze beste en meest stabiele aanvaller in Oranje. 25 goals en heel veel assists, dus die ga je zeker missen. Het geluk is wel dat juist nu Gakpo geblesseerd is, breekt hij met Ruben van Bommel een nieuw talent door in Oranje. Hij kan en gaat Gakpo vervangen als linksbuiten.
19: De eerstvolgende Nations League wedstrijd van Oranje is komende donderdag een uitwedstrijd tegen Griekenland. Het weer van Buienradar. Vanavond een paar buien, soms met onweer. Het koelt af naar 15 graden. Morgen begint mistig, maar daarna krijgen we veel zon. En het wordt een echte zomerdag, zegt de weerman Mark de Jong van Buienradar.
13: Dat betekent dat het in het midden van het land morgen zo'n 26 graden kan worden. In het zuiden kun je wel naar de 28 graden. En dat is echt extreem warm voor de tijd van het jaar. Want gemiddeld zou het overdag een graad of 16 moeten zijn.
21: Nu. Och, en dat is het belangen na niet, zeg. En je kunt het je nu misschien niet goed voorstellen. Want volgens mij heeft het vandaag in het hele land wel een beetje geregend.
19: Ja,
21: toch?
19: Hier en daar, jazeker.
21: Ja, precies. Ja. En het is nu ook al door. Ik bedoel, het is 6:03. En het begint hier in ieder geval in Amsterdam echt wel al te schemeren. Dus ik ben met mijn hoofd ben ik al lang bij de herfst. En dan morgen loop ik weer in korte broek. 28 graden.
19: Overmorgen ook?
21: Overmorgen ook. Ongelooflijk.
22: Dit is Joe met Kai Merks.
23: Het is ongelooflijk.
24: De natuur is echt een beetje van slag.

0: Louis Bekaai, dit is de middagshow. Fijn dat je er bent met Black Velvet over een paar minuten. Maar we moeten het nog eens heel even hebben over het... ik wil zeggen Songfestival, maar dat is helemaal niet waar.
1: Songfestival. Wat wil je erover kwijt?
0: Nou, helemaal niks. Ik weet niet waarom. We moeten het nog eens hebben over het Songfestival. Nee, ik bedoel het onderzoek. Totaal niet. Er is geen enkele letter. Ze komt er in het Songfestival voor. Het onderzoek van vandaag. Ik ben gek op huistuin- en keukenonderzoekjes. Dus ik weet het antwoord niet. Maar het geweten van de show, Jesse. Jij hebt een onderzoek meegenomen. En nog even iets achterwege gelaten.
2: Ja, en ik kan ook wel zeggen dat dit eigen onderzoek is.
0: Is het eigen onderzoek?
2: Ja, dat is ook wel eens leuk, hè?
0: Oké, en wat is het dan?
2: Ja, ik heb dit zelf helemaal uitgezocht.
0: Oh?
2: Deze huishoudelijke taak zou onze koning en koningin namelijk 46 uur kosten om te doen.
0: En hoe weet ik dat allemaal?
2: Nou, ja, ik kan niet mijn bronnen weggeven.
0: Normaal. Nee, dat is waar. Ben je in het weekend aan een lakeitje blijven plakken?
2: Ja, zo ging dat. In de kroeg kwam ik dat tegen. Nee. Ik ben gaan uitrekenen op basis van andere onderzoeken hoe lang bepaalde klusjes duren, hoe lang ermee bezig bent. En die vergelijking heb ik gemaakt met het Koninklijk Huis, hoe groot het daar allemaal is.
0: Aha, oké.
1: Maar even kijken, hebben we het dan over het Koninklijk Huis? Dat is de familie, hè? Hebben we het over het paleis waar...
0: Nee, hij bedoelt het Koninklijk Huis met een dak op.
2: Ja,
0: echt het huis van... Koninklijk Huis. Dat is niet de familie. Nee, dat weet ik, maar dat is maar... Het Koninklijk Huis, dat bedoelt met de dakpannen erop.
1: Ja. Het kasteel, het paleis. Okay.
0: Ja, precies. We hebben al gehad grasmaaien. Ik dacht, nou ja, ik ben wel eens op Paleis Soestdijk geweest. In die tuinen. Ja, daar ligt me een gras, jongens. Dat is allemaal prachtig onderhouden. Dus ik dacht, grasmaaien is niet goed. Jeroen, wat denk jij?
1: Ja, ze geven wel eens een dinertje. Waar onder andere Trump vorig jaar nog langs kwam. Daar zaten behoorlijk veel mensen. Dus ik denk 46 uur doen zij over de afwas die dat oplevert.
0: Het hele staatsbanket dat wordt schoongemaakt. Weer een hele servies uit de kast. Dat is een hoop werk, ja.
2: Is niet goed.
0: Het is niet goed. Hè, verdorie. Nou, een paar minuutjes nog tot het antwoord. Hoeveel minuutjes zullen we doen?
2: 3.
0: Dat is goed. 3 minuutjes. Deze huishoudelijke taak zou onze koning / koningin 46 uur kosten om te doen. Het antwoord hoor je na Alana Miles.

0: Dit is Joe met muziek van Adele Miles, Black Velvet.
1: Uit onderzoek blijkt.
0: Het geweten van de show, yes, het onderzoek.
2: Ja, deze huishoudelijke taak zou onze koning en koningin 46 uur kosten om te doen.
0: Ja, er zijn al wat antwoorden de revue gepasseerd natuurlijk. Zoals elke dag grasmaaien en afwassen, dat is al niet goed.
2: Nee.
0: Linda.
3: Nou, wat zoveel tijd zou kosten in zo'n groot huis met zoveel kamers, dat zal wel stofzuigen zijn.
0: Stofzuigen?
2: Nee, het is niet stofzuigen.
0: Oké. Ingrid die zegt, hey Kai, ik denk dat het antwoord dweilen is.
2: Nee, ook niet dweilen.
0: Ook niet dweilen. De bedden opschudden, zegt Laura.
2: Nee, ook niet.
0: Er zijn natuurlijk ook heel veel kamers inderdaad. Jan.
4: Ik denk 46 uur zou kosten om al het koper te poetsen van hun kasteel.
0: Ja, dat staat natuurlijk een hele hoop. Koper poetsen.
2: Ook niet goed.
0: Huisverven, zegt Lennart.
2: Nee, ook niet.
0: Lucinda.
5: Ik dacht eerst stofzuigen. Ja, maar ja, dat ligt een beetje voor de hand, denk ik. Dus ik ga voor ramenlappen.
0: Ramenlappen
2: is ook niet goed. Is wel goed. Ik zit helemaal te stunten. Dat is goed.
0: Sorry,
2: wat slecht dit.
6: Ik weet het niet.
0: Is het goed?
2: Ja, het is goed. Het is goed. Ik ben zo gewend om.
0: Let op, daar komt ie. Het is goed.
2: Ja, het is goed.
0: Het is goed.
6: Wat was het antwoord dan?
0: Het is goed.
2: Ramenlappen.
0: Ramenlappen was het goede antwoord. Daar zijn we gestopt. Daar stoppen we de klok. Ramenlappen.
2: Ja, het is inderdaad ramenlappen. Ja, ik was helemaal even abuis.
0: Ja, nou ja, kan gebeuren natuurlijk. Er komen ook zoveel antwoorden voorbij.
2: Nou, en vooral omdat er ook zoveel ramen zijn. Want ik heb helemaal op basis van platte gronden en bouwtekeningen van van Huis ten Bosch heb ik helemaal laten uitrekenen hoeveel ramen dat zijn. Dat zijn er om en nabij, het was niet helemaal exact, 150. En als je dan gaat uitrekenen hoe lang het duurt om een normale raam te lappen, als je dat helemaal bij elkaar op gaat tellen, dan zou het 46 uur kosten als zij al die ramen gaan lappen.
0: Wow. Ja, want dat mag ook zeggen, er wordt ook wel eens gemopperd op het onderzoek natuurlijk, maar dit is helemaal een eigen mop onderzoek. En er mag ook wel eens even een applaus voor Klik. Ja. Niet van internet, zelf gedaan. Dat is toch leuk?
2: En met allemaal bronnen laten verifiëren. Ik voelde me helemaal journalist.
0: Dan is die aan het overdrijven.

0: Nee, Billy Ocean. Billy Ocean. Billy Ocean.
1: Ik was ook mis.
0: Wat wil ik nou? Oh, daar wil ik over zeggen. Nee, maar stel dat dit een quiz was geweest, was het toch heel grappig geweest. Dan had ik gezegd, nee, het is niet goed. Oh, is wel goed. Hebben ze toch ook bij Miljoenenjacht een keer gehad? Die vent die toen op die knop drukte van, ja, ik maak een deal. En die zei daarna, ik wilde helemaal geen deal maken. Oh, ja. Maar ik was flabbergasted. Ik drukte op de knop en dat is niet de bedoeling. Ja, maar jij zegt de notaris dan, ja, je hebt gedrukt. Het is nog een hele rechtszaak geweest ook.
2: En zo voelde ik me dus
0: en
2: ook.
0: En zo voelde jij je, je was net Linda de Mol.
2: En ik ga ook een rechtszaak aanspannen.
0: Het onderzoek van morgen.
2: Ruim de helft van alle vrouwen vindt dit soort mannen arrogant.
0: Kijk, dat is weer even interessant, mannen. Pen en papier bij de radio morgen. 6:10 krijg je het antwoord.

0: Get out of my dreams, get into my car bij Joe. Het nieuws van 6:30 komt eraan. En natuurlijk wordt jou dat gebracht door de honingzoete stem van Jeroen Latijnhouwers.
1: En die gaat vertellen dat het morgen 28 graden wordt. Dat wisten we al, maar dit misschien niet. Er is met die 28 graden een nieuwe trend gaande op het gebied van het kopen van kerstcadeaus.
0: Ik kijk hier nu al naar uit, weet je dat? Ik ben heel erg benieuwd. Ja, want die periode die begint ook weer in je nek te hijgen. Je denkt, wat wil ik? Ik wil een beetje origineel uit de hoek komen. Dat is misschien wel dit. Ik ben erbij zo. Heerlijk. En nooit en nooit zeg loopballons hoor je ook over een paar minuten.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Youforce, zorgeloos HR.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Youforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
13: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het

0: met vrijdag. Word gratis lid op designeroudertochtel.nl.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
2: Kippie.
3: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl
4: UB40 met Ali Campbell.

0: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
1: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
3: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.
6: 6:30, het is bewolkt en regenachtig bij 21 graden. Morgen begint mistig, daarna zon en 22 tot zelfs 28 graden. Nena, hoor je na het nieuws van 6:30. Hier is Jeroen Latijnhouwers.
7: Goedenavond. Ik begin met nieuws dat zojuist binnenkomt. Premier Jette heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op het D66-congres, schrijft het AD zojuist. In antwoord op een vraag over geweld tegen onder meer homo's zei hij dit en let vooral op het einde.
8: Die aanvallen op de LHBTI-gemeenschap, of de aanvallen op vrouwen, of de aanvallen op minderheden van kleur of geloof, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Dat zijn goed georganiseerde en goed gefinancierde organisaties die proberen eerst een kleine groep te pakken, daarna een steeds grotere groep, om alleen maar zelf meer macht te krijgen en de eigen diepe zakken meer te vullen. En daar moeten we niet naïef over zijn. Daar mogen we soms dus ook een beetje angst bij voelen. Maar dat is dan volgens mij het optimisme van D66, dat we dan denken, we gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
7: En toen volgde applaus, maar hij zei dus wel, we gaan die daders vol op hun bek slaan. Nu zegt Jette erover, dat was ongepast dat ik dat zei.
9: Ongepast, want voor de rest was dat natuurlijk wel iets moois wat hij zei. Ja. Toch tot we slaan ze op de bek. Inderdaad, dat is misschien niet erg handig om te zeggen, maar hij voelt er natuurlijk ook wel echt heel veel emotie bij, kan ik me voorstellen. Hè?
7: Ja. Toch? Ja, zag je ook. Ja, dat zag je ook.
9: Ja, precies. Dus
7: dit was misschien niet zo gepland. Het kwam eruit. Ja. Had hij anders moeten doen, zegt u nu. Maar de boodschap is duidelijk. Ander nieuws. Als er niets wordt gedaan aan het achterstallig onderhoud van bruggen en sluizen, dan leidt de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro schade. Volgens experts komt dat vooral door het uitstellen van onderhoud, omdat er geen geld voor is. Uiteindelijk leidt dat tot afsluitingen, waardoor verkeer moet omrijden en omvaren. En steeds meer Amerikanen laten zich voor een kerstinkopen inspireren door chatbots, zoals ChatGPT, blijkt uit nieuw onderzoek. Volgens het bedrijf doen mensen die AI gebruiken sneller en grotere bedragen aankopen. De verwachting is dat de online verkopen in de VS eind dit jaar stijgt naar ruim 240 miljard euro.
9: Zo,
7: dankzij
9: ongelooflijk. Maar wat zegt dat dan? ChatGPT.
7: Ja,
9: wat zegt hij voor tips?
7: Dan voer je wat in, zeg maar. Ik wil wat kopen voor Kai. Die heeft een eigen show. Die zit in een tv-programma waar hij niks over wil vertellen.
9: Ja, klopt.
7: Dus ja, ik heb geen idee wat ik dan voor hem moet kopen. En dan komt hij waarschijnlijk met kopen een hele productiemaatschappij, cameramensen, directeur, en geeft hij jongen een eigen show. Op tv ook.
9: Ja.
7: Dat kan hij dan voor. En dan, als ik dan genoeg geld had, zou ik zeggen, oké, doe ik.
9: Dan is het, ja, prima. Dus als je zegt, ik wil nu alvast iets leuks regelen kopen voor kerst, maar ik weet nog niet wat, dan geeft hij een paar richtingen. Oh, dat is wel leuk. Hij zegt hier bijvoorbeeld een verrassingspakket. 5 kleine cadeautjes die samen 1 thema hebben. Hij komt ook nog met een luxe kerstsnackbox. Een belevenis, een persoonlijk cadeau, een kerstavondpakket, een mini-trip. Ja, dit zijn toch allemaal geen hele creatieve manieren, ideeën van ChatGPT, toch? Mm-hmm. Dit is toch allemaal gewoon wat je zelf ook bedenkt?
7: Ja.
9: En dan hoop je dat AI je iets verder helpt, maar
7: in dit geval niet.
9: Nee, dat is vooral bezig met hacken van overheidssystemen.
7: Ja, ja,
9: luisteren. Laat me met rust met die cadeauvraag. Ik ben even bezig met een grote hack. Dat was het eigenlijk meer. Oké, heb je meegekregen wat er bij de Alpha Battle gebeurde eerder deze middag?
10: Dit is Joe met Kai Merks.
9: Zo niet, dan praat ik je over 6 minuten even bij. Naar muziek van Chicago, You're the Inspiration en nu Nena, Neumann.

0: Chicago bij Joe en Jordi Inspiration. Elke middag om 16:45 hoor je hier in de middagshow de Alpha Battle. Een spel waar je onder tijdsdruk woorden moet vinden bij één bepaalde letter uit het alfabet. En de hoogste score van de week wint daarmee 1000 euro. En eerder deze middag deed Merel mee. Merel behaalde 7 goede antwoorden, wat toch echt wel een nette score is. Maar dat zag ze zelf helemaal niet zo. Ik zie hier 7 goede antwoorden.
1: Oh, 7? Oké, oké.
0: Ja, dat is een mooie score, Merel. Dat is een mooie score, hè?
1: Matig.
0: Misschien spreek... Nou, wat matig, hè? Wat nou? Matig?
1: Ja, ik ben 7. Ja, dan ga ik er echt niet mee winnen.
0: Ik zeg dat het een hartstikke goede score is.
1: Oké, oké, thanks.
0: Ja, matig, zei ze, matig.
2: Ja.
0: Nou, ik zie nu ineens een bericht van Merel binnenkomen in de app van Joe. Het tij lijkt gekeerd te zijn.
2: Oh.
0: Ik bel haar over 3 minuutjes even.

0: Bumps by Joe en Disco Inferno. Laten we even kijken of Merel opneemt. Speelde vanmiddag mee met de Alpha Battle. Merel. Even kijken hoe het gaat.
1: Ja, hi, met Merel.
0: Hey, Merel met Kai van Joe.
1: You, hi.
0: You, hi. Jij speelde afgelopen middag mee met de Alpha Battle.
1: Zeker.
0: En jij scoorde...
1: Maar oké.
0: Okay. Nee, ja, nou ja, kijk, daar wil ik het over hebben. Jij scoort zeven goede antwoorden. Wat een prima score is.
1: Zeg maar vriendinmelk, oké.
0: Maar ik merkte aan jou, je hebt daar geen vertrouwen in, zeven goede antwoorden.
1: Niet echt, nee.
0: En wat zeggen je vriendinnen dan?
1: Nou, kijk, die proberen het natuurlijk een beetje leuk te maken. Zeker toen ik heb gezegd, kom schatten, we gaan al het geld verdelen, we gaan allemaal leuk shoppen. Toen ik vandaag even mijn financiën ging bijwerken, zei ik, ai jongens, dat gaat het niet worden. Ja. Maar nu ik dit misschien toch win, zei ik, weet je wat we doen? Ik verdeel gewoon al het geld en dan gaan we lekker met z'n allen shoppen. Nou, dat vonden zij natuurlijk fantastisch. Dus nu zeggen ze, oh, maar Merel is echt heel goed.
0: Oh ja, dus praat je nu een beetje naar de mond, maar in het begin dacht ze misschien ook van, wow, ik weet niet wat dit gaat doen.
1: Precies, ja. Maar ik ben er niet op de radio nu, hè, want echt, ik praat echt veel te veel.
0: Nee, je bent niet net, ik bel je privé, dat weet je toch.
1: Oh, okay.
0: Maar ik zag dit in de app, zag ik het voorbij komen, want jij zegt van, nou, ik heb inderdaad net beloofd, als ik gewonnen heb, dan gaan we lekker shoppen. Dus ik dacht, hey, het tij is gekeerd, ze heeft er vertrouwen in. Zeven goede antwoorden,
1: ja,
0: gaat het misschien wel doen.
1: Meer dan ik. Ja, oké, okay, ja. Oké, en anders krijgen we allemaal een nieuwe onderbroek of zo,
0: kan ook. Ja, dat kan ook nog, Oké, nou, ik hoor nu weer, ik had heel veel hoop in je berichtje, dat ik dacht van, oh, ze ziet het helemaal zitten, maar ik hoor nu weer een beetje, het zakt weer een beetje terug nu.
1: Nou, kijk, ik ben gewoon een beetje realistisch en, ik luister heel vaak en ik weet dat 8 of 9, dan maak je serieus kans. Maar 7 is natuurlijk wel tikje aan de magere kant.
0: Het is nog even opgezocht, 9 september won er iemand met 7 goede antwoorden, dat is 3 weken geleden.
1: Oh, dat is redelijk recent. Oké, nou, we hopen het gewoon en dan gaat het ook nog op tijd, geloof ik. Als iemand anders met
0: Ja, absoluut. Absoluut. Notaris zit er bovenop. Hou hoop. Hold on, little girl.
1: Yo, doe ik.
0: Hoi. Doei. Ongelooflijk. Morgen 4:15 een nieuwe ronde van de Alphabattle. Meer dan 7 goede antwoorden is wel goed voor 1000 euro natuurlijk. Als je mee wil spelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe.

0: Mr. Big and To Be With You. Nou, en daar staat hij, Mr. Big. Guido Kaan!
1: Hey, hallo.
0: Hoe lang ben jij?
1: Ik ben 1,96.
0: Nou, hier, dat is toch Mr. Big?
1: En ik zal je vertellen, ik heb vroeger in mijn puberteit een operatie gehad om niet zo lang te worden. Anders was ik minimaal 2,10 meter.
0: En wat hebben ze dan gedaan?
1: Ja, ze hebben in mijn knieën, daar heb je groeischijven. En groeischijven die groeien dicht. Dus zo groeien. En wat ze hebben gedaan is die beschadigd bij een operatie. En dan focust het zich even meer op herstel dan op groei. En dan komt er ook een extra laagje overheen nadat het hersteld is. En dan groeit hij dus eerder dicht.
0: Wauw.
1: Is dit nog te volgen?
0: Ja, zeker. Maar ik vraag gewoon, hoe lang ben je? 1,90 en dan gaan we door. Maar
1: ja,
0: dit is...
1: Ja, er komt toch een heel verhaal uit.
0: Ja, maar leuk. Nee, maar dat wist ik helemaal niet. Ja, want jij bent ongeveer even... Je bent even zo groot als je doet, nog niet?
2: Wat
0: of ben jij groter? Oh, meneer heeft weer... Ja, hij legt natuurlijk alles weer op tafel. Ja, oké. Maar hoe lang ben jij hier?
2: Ik had een enkele operatie destijds. En daardoor ben ik, zeg maar, hebben ze het ook vastgezet... Jullie kijken weg.
1: Vast.
2: Jouw verhaal. Anders was het niet allemaal 2,55 meter geweest.
0: Je hebt jouw goede schijven lekker laten zitten. Daar hebben ze nog een poker op gegooid bij een operatie.
2: Zeker.
0: Oh, oké. Nou, leuk.
1: Ja, goed.
0: Waar de verder nog dingen over denk je van,
1: verder zo meteen. Oh ja, dat is wel leuk. De benzineprijzen gaan door het dak.
0: Ja, hou op, schijf.
1: Ja, zometeen, als je een beetje in de buurt van de grens woont... er is een exact getal aan kilometers. Als je die van de grens af woont, is het misschien wel voordeliger... om de grens over te gaan om te tanken.
0: Ah, kijk, dat zijn natuurlijk wel interessante berichten. Dat zo, en muziek van onder andere Tina Turner... hoor je na het nieuws van 7 uur.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd

0: altijd in je pakket. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
7: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
8: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: in de textielbak. Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
2: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
3: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Eforce AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluit. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar €0,82. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Teruggeleverd kosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: De muziek van Tina Turner en ook Queen. Het nieuws van 7 uur. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
14: Goedenavond. Als er niks gebeurt aan het achterstallige onderhoud van bruggen en sluizen, kan dat de economie de komende 10 jaar €20 miljard kosten. Volgens bouweconomen komt dat vooral doordat onderhoud wordt uitgesteld omdat er geen geld voor is. Daardoor moeten bruggen en sluizen vaker dicht, waardoor verkeer moet omrijden of omvaren. Er is een Nederlander opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met de grote hacks op Odido en de Amerikaanse FBI. Volgens RTL Nieuws gaat het om de 23-jarige Pepijn van der S. Hij zat eerder al in de cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. In Turkije dreigt een komiek 1,5 jaar de cel in te moeten omdat hij de Turkse president Erdogan zou hebben beledigd. Zo noemde hij Erdogan een verlegen dictator. President Erdogan treedt streng op tegen elke vorm van kritiek op zijn regering. Volgens de komiek is het satire en heeft hij niks strafbaars gezegd. En mooi nieuws voor de voedselbanken in ons land. Ze krijgen binnenkort 150.000 kilo fruit. Het gaat om appels en peren die na de oogst zijn blijven hangen. En als er niets zou worden gedaan, dan zou dat fruit worden weggegooid. Door een deal wordt het nu verdeeld onder tienduizenden mensen. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond zijn er een paar buien met soms een klap onweer en het koelt af naar 15 graden. Morgen start mistig, daarna veel zon en ongekend warm voor de tijd van het jaar. 22 tot 28 graden.
13: Oh, lekker zeg, iets om naar uit te kijken. Nog het Joverkeer of Flitsmeister. Er staat nog 1 file in het land op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam. Kapotte auto zorgt voor 8 minuten vertraging.
15: Dit is Joe met Guido Kuijn.
13: Zo, een hele goede avond op deze maandagavond. Ik heb muziek voor je van Queen, Killer Queen, ook Desireless met Voyage, Voyage naar Tina Turner.

denken aan een vakantie, dit liedje. Alsof je weer over de Route du Soleil rijdt in Frankrijk. Je hoort de Voyage, Voyage van Desireless bij Joe. Goedenavond, het is Guido hier. En ja, ik zou je eigenlijk toch willen aanraden om weer eens de trip te maken naar het zuiden of naar het oosten. Want de benzineprijzen zijn niet mals, hè. Het is ongelooflijk duur en in België en in Duitsland is het gewoon wat goedkoper. Maar er is nu een exact getal berekend aan kilometers wat zeg maar het omslagpunt is. Tussen het wel waard maken om naar Duitsland of België te rijden of niet. Dus schrijf mee. Woon je binnen 29 kilometer van de grens met Duitsland? Dan kan het lonen om even heen en weer te rijden. Zal ik meteen wat boodschappen meenemen. En voor België is het 58 kilometer, een stuk meer. Dus ja, ik zou misschien toch even die kant op gaan. Kan je meteen even lekker wat wafels meenemen. Heerlijk.

met Heart. And all I wanna do is make love to you. En elk jaar heb ik weer het voornemen. Dit wordt het jaar. Van mij en mijn summer buddy. We kunnen nu het 8e jaar afvinken. Dat het niet is gelukt. Maar ik heb wel goed nieuws voor iedereen die wel nog een summer buddy heeft. De afgelopen winter, de hele winter in die sportschool heeft gestaan. En afgelopen zomer lekker heeft lopen flaneren op het strand met zijn strak afgetrainde lichaam. Morgen wordt het op sommige plekken in het land 28 graden. Dus je summer buddy krijgt een tweede kans. Maar ik hou lekker mijn shirt aan.

0: Status Quo. Whatever you want. Bij Joe met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Clouseau met de Gaatsen. En ook Madonna, Open Your Heart komt eraan. En ik heb nog een paar mooie prijzen voor je liggen. Namelijk het Joe prijzenpakket. En een gratis dagje erop uit. Wel leuk om even te winnen op de maandagavond, toch? Kan allemaal in een nieuwe ronde van Minute to Win It. Daarbij moet je binnen 1 minuut 5 begrippen raden die ik aan je ga omschrijven. Dus ik hoop dat wij een goed team zijn. Dus laten we dat meteen even testen. Als jij het begrip wat ik nu ga omschrijven kan raden, stuur hem dan even in via bericht in de app van Joe. Dan weet ik in ieder geval dat wij een beetje, hè, een beetje levelen. We hebben het vandaag over een soort groente. Het is langwerpig. Het is geen komkommer. Het heeft een beetje een Franse naam. Hij is wel groen. Donkergroen van buiten, lichtgroen van binnen. En dan hoop ik dat je nu weet, vooral met die Franse naam, welk soort groente ik bedoel. Stuur dat in via bericht in de app van Joe. Doe je zo meteen misschien wel mee met Minute to Win It en weer die mooie prijzen.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
15: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
14: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
15: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl.

0: Clouseau bij Joe en daar gaat ze. Maar hier is ze.
1: Minute to win it.
0: Angelique, goedenavond.
2: Hi, goedenavond. Hi,
0: goedenavond. Wat ben je nou aan het doen vanavond?
2: Ik was liqueurtjes aan het maken.
0: Oh, liqueur maken zelf?
2: Ja.
0: Kan dat zomaar? Dat, ik zou echt niet weten hoe dat moet.
2: Ja, nou ja, ik heb een Italiaans liqueurboek.
0: Oh.
2: En dan maak ik er af en toe eens wat.
0: Oh, wat lekker. En wat heb je dan allemaal op de plank staan nu?
2: Dropshot, muntlikeur, limoncello heb ik. Ik heb bananenlikeur. Ik heb nu basilicum gemaakt. Nog nooit gedronken, maar geen idee of het lekker is.
0: Basilicumlikeur?
2: Ja.
0: Oh, dat klinkt heel bijzonder. Ja, maar je hebt gewoon een hele slijterij thuis.
2: Ja, bijna wel, ja.
0: Hé, maar mag dit wel?
2: Ja, waarom niet? Nou ja, eigenlijk... De alcohol die je gebruikt, dat is 96% pure alcohol voor consumptie.
0: Ja.
2: Die kun je in Italië gewoon kopen per liter voor een paar euro.
0: Ja.
2: En die is in Nederland eigenlijk bijna niet verkrijgbaar. Of in ieder geval niet betaalbaar. Volgens mij betaal je iets van 30, 40 euro een liter.
0: Ja. Okay.
2: En je mag het niet importeren. Dus als ik iemand heb die naar Italië gaat, vraag ik altijd of ze het een en ander van me meenemen. Ja,
0: het klinkt toch een beetje illegaal, Angelique.
2: Ja, nou ja.
0: Maar goed, ja joh, je hebt het verder toch niemand verteld, dus wat dat betreft maakt niet uit.
2: Precies. Als je de halve wereld hoort het nu, maar dat weet ik niet.
0: Ja, daar draaien wij ons mond over en de halve wereld ook, dus komt helemaal goed. Angelique, wij gaan samen Minute to Win It spelen. Je moet dan binnen 1 minuut 5 begrippen raden die ik aan je ga omschrijven onder het toeziend oog van een jury die mij streng in de gaten houdt, want ik mag niet rijmen, ik mag niet vertalen, ik mag niet voorzeggen. Doe ik dat wel, hoor je dit? En dat betekent dat ik een extra begrip moet omschrijven, want je moet er 5 raden binnen 1 minuut. En als dat lukt, win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dus Angelique, ja. Rest mij nog 1 vraag. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Daar gaan we. Dit is de grootste video-website ter wereld.
2: YouTube.
0: Ja. Dit is iets waarmee je omhoog en naar beneden kan, gewoon lopend.
2: Trap, roltrap.
0: Ja. Maar dan gaat hij in een rondje omhoog. Snap je wat ik bedoel? Dat je deelt het rondjes... Ja, super. Dit is iets in de... Wij zitten in de ruimte... met de maan en de zon en nog heel veel meer zonnen zitten wij in een sterrenstelsel. En dat heet...
2: De Melkweg.
0: Ja, dit is een oud-premier van Nederland. Bekend van het skateboardincident. De man met de bril. In 2004 ongeveer was hij nog premier van Nederland. Voorganger van Mark Rutte.
2: Oh, het Harry Potter figuur.
0: Ja, die. Dubbele voornaam heeft hij.
2: Ik weet hem niet.
0: Wat moet ik nou nog zeggen? CDA.

morgen een nieuwe editie van Minute to Win It. Maak je weer kans op die mooie prijzen. Dat jouw prijzenpakket. En dan dacht je erop uit. Jezelf opgeven doe je iets voor 7:30. Even luisteren naar Joe en de app van Joe op je telefoon. En dit is The Verus.

0: Laura Pausini. La solitudine bij Joe. Zometeen nog Prince, the most beautiful girl in the world. En ook Bryan Adams, The Summer of 69. En ik heb nog twee liedjes voor je klaarstaan uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1995. Het zijn er twee, maar ik ga er maar één voor je draaien. Welke dat is, dat mag jij bepalen. Doe je nu via de app van Joe. Stem daar op jouw favoriet. Hoor je zometeen het liedje met de meeste stemmen. En het nieuws krijg je zo van Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Bouweconomen hebben onderzoek gedaan hoe groot de schadepost is voor vrachtwagens die de Merwedebrug niet over mogen rijden. En hoeveel dat is, dat hoor je zo.
2: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
7: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
11: Schat, je hoeft niet te huilen.
12: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
13: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
12: Dat lucht op.
10: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
18: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Krijg echt dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
20: Oh, keukenkopers, opgelet! Nu
21: big deals bij Keukenconcurrent.
20: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
22: Met deze week in de bonus. Ah, gerookte zalm, 1 per se gratis. Ah, verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En ah, roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Thuisbatterij,
24: einde salderingsregeling,
25: teruggeleverd kosten,
26: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
27: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
28: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
29: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert. Daar worden koopjesjagers wijzer van.
30: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
0: Met Bryan Adams, Summer of 69. Na het nieuws van 8 uur krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
1: Goedenavond. Het gedoe rond de Merwedebrug bij Gorinchem zorgt voor een flinke schadepost bij vrachtwagens. Volgens bouweconomen gaat het om zo'n bijna 2 miljoen euro per dag. Sinds half juli mogen vrachtwagens er niet meer overheen omdat de brug niet veilig genoeg is. Hierdoor moeten ze omrijden, wat extra tijd en brandstof kost. Experts waarschuwen dat achterstallig onderhoud aan bruggen en sluizen de economie de komende 10 jaar ruim 20 miljard euro kan kosten. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Engelse luchtmachtbasis worden allemaal voorlopig vrijgelaten. Ze blijven nog wel verdachten, zegt de Britse politie.
31: To be very clear, this does not mean that the investigation is over. They are subject to stringent conditions on their movement and contact with others. They absolutely remain under investigation as we explore multiple lines of inquiry.
1: Er wordt dus nog steeds onderzoek naar ze gedaan. De mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Hondeneigenaren in Schiedam moeten opletten. In een park zijn afgelopen vrijdag 4 honden overleden na het uitlaten. Mogelijk hebben ze daar iets gegeten dat giftig was. Politie doet daar nu onderzoek naar. En daarom is het advies je hond voorlopig ergens anders uit te laten. En sport, voetbal. Frenkie de Jong staat volgende week weer op het trainingsveld van zijn club Barcelona. De Oranje International was langere tijd geblesseerd. En wie nu geblesseerd is, is Cody Gakpo. Hij liep gisteren een enkelblessure op in de Interland tegen Servië en komt deze periode niet meer in actie voor Oranje. Sportverslaggever Riepke Bakker.
32: Gakpo is al jaren onze beste en meest stabiele aanvaller in Oranje. 25 goals en heel veel assists, dus die ga je zeker missen. Het geluk is wel dat juist nu Gakpo geblesseerd is, breekt hij met Ruben van Bommel een nieuw talent door in Oranje. Hij kan en gaat Gakpo vervangen als linksbuiten.
1: De eerstvolgende Nations League-wedstrijd van Oranje is donderdag. Een uitwedstrijd tegen Griekenland. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond zijn er een paar buien met soms kans op wat onweer. En het koelt af naar 15 graden. Morgen start mistig, daarna veel zon en een stuk warmer voor de tijd van het jaar. 22 tot 28 graden.
33: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En in de app van Joe staat er een muzikale keuze voor je klaar. 2 liedjes uit de top 40 van vandaag in 1995. Maar

0: De ultieme liefdesverklaring. Prince bij Joe. The most beautiful girl in the world. Met zometeen nog ZZ Top en ook ABBA met SOS. Het is 28 september 2026. Ja, en hou je elke dag braaf je oplader uit het stopcontact als je hem niet meer nodig hebt? Ja, waarschijnlijk niet, hè. Ik zelf ook niet. Want ja, laten we eerlijk zijn. Hoeveel stekkers we thuis niet in het stopcontact laten zitten die we niet gebruiken, is echt bizar veel. Maar toch een tipje van mij vandaag uit het nieuws. Haal ze er wel uit. Want met name tv's, computers en koffiezetapparaten zijn echte stroomslurpers. En de boel uit je stopcontact halen kan toch 100 euro per jaar schelen. Nou, kan je toch weer lekker een avondje van uit eten. Heerlijk. Hey, en er verdwijnen steeds meer supermarkten in Nederland. Sinds 2012 verdween er in kleine dorpen 1 op de 6 supermarkten, blijkt het onderzoek. En die daling is er omdat mensen de supermarkt in een klein dorp alleen gebruiken om nog even snel iets te halen. En niet voor de weekboodschappen, want daarvoor gaan ze naar grotere supermarkten buiten het dorp. En die kleinere supermarktjes kunnen van alleen die kleine boodschappen natuurlijk niet overleven. Dus ja, ik zou toch willen zeggen, ondersteun je lokale supermarkt. Ga er iets vaker langs. Gezellig.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Maar eerst wil ik je vragen om even langs de app van Joe te gaan, want daar staat een muzikaal dilemma voor je klaar. 2 liedjes uit de top 40 van vandaag. 28 september, maar dan in 1995, precies 31 jaar geleden, stond in de top 40 Celine Dion, Pour

Welke van de twee gaan we zo meteen horen? Dat is helemaal aan jou. Open de app van Joe. Zie eerst mijn foto. Even zwaaien. En dan scroll je een klein beetje naar beneden. Daar tik je op jouw favoriet. Of Celine Dion of Michael Jackson. Een liedje met de meeste stem over 6 minuten. Na ZZ Top. En dit is ABBA SOS.

0: bij Joe.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1995. Ja, het jaar dat er iets werd ingevoerd waar eigenlijk iedereen elke dag mee te maken heeft. We gingen namelijk omnummeren.
2: Vanmorgen ingevoerd en Nederland lijkt er nu al aan gewend. 30% van de mensen maakt al gebruik van de nieuwe 10-cijferige telefoonnummers. Het omnummeren van 6 miljoen abonnees slaat aan. Het nieuwe nummerplan werd vanmorgen precies om 10:10 in gebruik genomen.
0: Leuk.
2: 6 miljoen abonnees in Nederland hebben nu dus een telefoonnummer dat uit 10 cijfers bestaat.
0: Ja, het 10-cijferige telefoonnummer, nu natuurlijk de normaalste zaak van de wereld. Maar voor die datum in 1995 hadden we allemaal maar 5 cijfers. Dat was een stuk makkelijker te onthouden. In de top 40, vandaag 28 september, maar dan in 1995, stonden deze twee liedjes. En aan jou de vraag, welke van de twee wilde je het liefst horen? Is het Céline Dion met Pour que tout m'aimes encore?

0: Michael Jackson en You Are Not Alone. Ja, welke van deze twee mag helemaal op Joe vanavond? Céline Dion, Pour que tout m'aime encore of Michael Jackson en You Are Not Alone? Michael Jackson begon met een flinke voorsprong. Céline Dion, die kwam bijna langs zij. En het bleef bij bijna. De winnaar van vanavond met 54% van de stemmen is Michael Jackson, You Are Not Alone.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: De winnaar van, oh ja, die had je ook nog van vandaag. Michael Jackson, You Are Not Alone. Morgen kun je weer stemmen op 2 liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan in 1988. Download nu alvast de app van Joe, kan je morgen lekker meestemmen. En blijf nu bij Joe voor Fleetwood Mac, Don't Stop en ook John Farnham, You're the Voice.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more than extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar €0,82. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel €250 aan prijsfavorieten.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
18: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
19: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Happy News! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
20: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
20: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.

0: Hey, en stel, hè? Je wordt een groot artiest. Groot zanger of zangeres. De hele wereld wil met je meezingen. Wil bij je op tour komen kijken. Hoe heet je dan? Wat is dan jouw artiestennaam? Heb je die voor jezelf? Ja, ik vind het zelf echt heel moeilijk. Voor mezelf vanuit, ja, Guido Kuyn. Kan je er nou van maken? Gietje Pietje, kom ik nu op uit. Dus ik snap wel dat Alanis Morissette, die gewoon zo heet, daarbij is gebleven. Die hoor je trouwens zo meteen. Maar ja, als je een band met elkaar vormt, dan moet je er samen uit zien te komen. Dat is ook zo bij de Pasadena's. Maar daar was het op zich redelijk makkelijk gemaakt. Want twee van de mannen van de Pasadena's, die kwamen uit de stad Pasadena in Californië. Dus die waren er snel uit. Al denk ik niet dat het in Nederland gaat werken. Want ja, je hebt het plaatsje Seksbierum in Friesland. De Seksbierummers?
1: Hey!
0: Nee.
1: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Alanis Morissette. Ironic bij Joe. Kijk, inmiddels ben ik al 6,5 jaar zeer gelukkig in de liefde. Met mijn lieve vriendin. Maar vroeger, als ik op date ging, had ik toch altijd een checklistje. Hè? Kleertjes gewassen. Tandjes gepoetst. Gelletje in mijn haar. Rubbertje mee, want je weet maar nooit. En natuurlijk even douchen van tevoren. Maar wat blijkt nu? Er is nu een trend gaande, vooral onder mannen, dat die niet meer douchen voor een date. Nee,

0: Kali bij Joe. And Is This Love? Je hoort hier het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Phil Collins, ook Joan Jett en de Blackhearts met I Love Rock'n'Roll. En ook Nathalie is er zometeen met het nieuws. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Hoe makkelijk ben jij altijd met inspiratie opdoen voor iemands kerstcadeau inkopen?
0: Dramatisch.
1: Dramatisch. Je hoort zo hoe ze in Amerika hun inspiratie opdoen.
0: Oh, fijn.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.

0: pakket.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
7: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis bij Kaartje to go.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club.

0: grote app en start met vinden.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruggeleverde kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentimmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje!
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Dit is Joe! De muziek van Phil Collins en ook de Doobie Brothers. Na nieuws van 9 uur. En dat krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
9: Goedenavond. Een doorbraak in het onderzoek naar Shiny Hunters. Dat is de beruchte hackersgroep die onder andere in verband wordt gebracht met een mega-hack bij Odido. Er is een Nederlander van 24 nu opgepakt. En tech-expert Daniel Verlaan van RTL vertelt meer over hem.
10: Het is Pepijn van der S. Het is een welbekende hacker in Nederland. Hij is een aantal jaar geleden al opgepakt omdat hij bedrijven heeft gehackt en ook heeft afgeperst. Daar is hij een aantal jaar voor in de cel gezeten en hij is van begin dit jaar eigenlijk weer op vrije voet. Was zijn leven aan het beteren.
9: Bij de mega-hack bij Odido eerder dit jaar werden ruim 6 miljoen gegevens gestolen. Juffen, meesters en andere werknemers van de basisschool kunnen een gratis griepprik krijgen vanaf volgend schooljaar. En de Onderwijsbond is er blij mee. Medewerkers van scholen werken in relatief kleine ruimtes en hebben contact met veel mensen. Dat verhoogt de kans op griep. Door naar Thailand, in Bangkok, kunnen duizenden mensen nog altijd niet naar huis na het noodweer daar. Hele wijken zijn daar onder water gelopen. Ook scholen zijn dicht, vertelt dit Nederlandse meisje dat in Bangkok woont.
11: Toen we wakker werden was er geen water of elektriciteit. Weinig in de dag kwamen we terug. Maar het was wel best irritant, want we konden niet douchen en we hadden geen water.
9: Was bij de NOS. 6000 mensen zitten nog altijd in opvangcentra. En steeds meer Amerikanen laten zich voor hun kerstinkopen inspireren door chatbots zoals ChatGPT, blijkt uit nieuw onderzoek. Volgens het bedrijf doen mensen die AI gebruiken sneller en voor grotere bedragen aankopen. De verwachting is dat de online verkopen in de VS eind dit jaar stijgen naar ruim 240 miljard euro. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond zijn er een paar buien met soms een klap onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint mistig, daarna veel zon en bijzonder warm voor de tijd van het jaar. 22 tot 28 graden.
12: Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: En we maken gewoon een feestje van de maandagavond hoor. Met zometeen Anita Meijer, Why Tell Me Why. Ook Joan Jett, I Love Rock.

Ten de Blackheart. I love rock and roll bij Joe. En waar kun je jou vannacht, als je lekker in je bedje ligt, voor wakker maken? Voor een lekker portie friet? Of misschien oliebollen, ja. Ja, zo richting de decembermaanden wel lekker, hè? Of een heel goed liedje. Ja, dat is het bij de producers van de Doobie Brothers. Die werd midden in de nacht gebeld door een van de leden. Die zei, ik heb nu toch een liedje geschreven? Moet je even horen. Was dit

0: Better Than a Woman. Zometeen Foreigner, Cold as Ice. Ook even lekker meezingen met Whitney Houston. En I Will Always Love You. En kans op 100 euro zometeen. We spelen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. En wil je meespelen met de 10 voor 10? Pak de app van Joe. En je kan me gewoon via een berichtje het antwoord sturen op de volgende vraag. Van welke groente wordt baba ganoush gemaakt? Van welke groente wordt baba ganoush gemaakt? Ik wist het niet, maar als jij het wel weet, stuur het dan nu in via een berichtje in de app van Joe. Doe je zometeen misschien wel mee met de 10 voor 10 en win jij die 100 euro.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
14: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
15: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
16: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
17: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
19: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
22: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
23: Zeker weten.
22: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
24: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
25: Het eten is klaar, aan tafel.
26: Zo, dat ziet er lekker uit.
27: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.

0: Whitney Houston. I Will Always Love You bij Joe. Met zometeen nog Foreigner en Cold as Ice. En een nieuwe ronde van...
1: De 10 voor 10.
0: Kans op 100 euro. En we spelen het vanavond met Ann. Hallo Ann.
2: Hi Kido, met Ann.
0: Ah, hi, goeie avond. Nou ja, tenminste als je het volhoudt. Want ik hoorde dat jij al twee slaappillen in je nek hebt.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat
2: ja.
0: Is het allemaal, joh?
2: Ja, ik lag eigenlijk al in bed met twee slaappillen en ik was al klaar voor bed. Maar toen stond opeens in de deuropening mijn dochter half gedoucht. En die dacht van, oh, mijn gymbroek heb ik morgen nog nodig. Want ze heeft morgen een uitje met school naar de gympark.
0: Ja.
2: Dus die moest ze nog even gaan halen bij haar vader thuis.
0: Oh!
2: Dus ja.
0: En waarom moet jij ermee lastig gevallen worden?
2: Ja, omdat ik degene met zijn auto en op de elektrische fiets zag ze dat niet zitten. Dus ja, toen ben ik uit bed gegaan en toen zijn we het ritje gaan maken naar huis.
0: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, Ann. Als ik jou zo hoor, dan klinkt het nog niet alsof je slaappillen op hebt.
2: Nee, maar ik ben ook zo enthousiast.
0: Oh, wat goed!
2: Wij houden van Joe, snap je? Jullie zijn echt serieus ons favoriete radiostation.
0: Yes.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Serieus, yes. Hè?
0: Ja, nee, dat blijft door.
2: Echt zo leuk!
0: Oh,
2: leuk.
0: Oh, wat fijn, Ann. Nou, dan zou het helemaal zo mooi zijn als jouw favoriete radiostation jou straks ook nog eens even 100 euro overmaakt.
2: Ja, dat zou echt heel erg leuk zijn. Maar ik ben hier al blij mee dat ik jou mag spreken.
0: Ach, lieve schat. Nou, we gaan elke dag bellen, hoor ik zo. Als jij er zo blij van wordt, bel ik jou ook ochtend toch even. Ann, hoe is het? Hoe gaat het? Maar als we wat geld aan je mogen overmaken zometeen, als je wat wint in de 10 voor 10, waar gaat het dan op?
2: Nou, ik ben heel erg toe om met de kinderen een uitje te gaan doen samen met z'n drietjes. Dus
0: leuk.
2: Even naar de film of uit eten. Quality time met z'n drietjes. Daar heb ik heel erg behoefte aan.
0: Jij en je twee kinderen. Ja.
2: Ja.
0: Nou, dat vind ik een heel mooi doel als jullie dat samen doen. En anders misschien een nieuwe gymbroek voor je dochter. Even een tweede. Scheelt je weer een ritje in de avond. Ja. Ik spreek je zo meteen, dan spelen we de 10 voor 10.
2: Is goed, gezellig. Tot zo.

0: Jermaine Jackson, we don't have to take our clothes off bij Joe Ann.
1: Ja.
0: Hoe is het met de zenuwen?
1: Niet goed.
0: Oftewel, ze zijn zeer aanwezig.
1: Ja, oh. Ik tril een beetje, maar ik ga mijn best doen.
0: Heel goed. Kijk eens op de klok, hoe laat is het nu?
1: Ik had mijn horloge 10 voor 10, maar
2: het leek 10 voor 10.
1: Oh, 10 voor 10.
0: Het is precies 10 voor 10. En daarom spelen we de 10 voor 10 aan. De zenuwen nemen een beetje de overhand. Maar ik ga je meenemen door het spelletje. Ann, je krijgt zometeen in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een land, noem ook echt een land. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
1: Yes.
0: Gelukkig. Oké. Okay. Adem in, adem uit. Vraag 1, die ken je gelukkig al aan, want die heb je beantwoord in de app van Joe om mee te spelen. Van welke groente wordt baba ganoush gemaakt?
1: Aubergine.
0: Je staat op een 10. Goeie start, Ann. Vraag 2, hoeveel graden is een halve cirkel?
1: 180.
0: Hoppakee, 20 euro. Vraag 3, van welke band is de Joe hit You?
1: You. Queen?
0: Nee. Is van Ten Sharp. En die ga je zo meteen, helemaal horen.
1: Mijn ex zong die altijd.
0: Ach, ja, dan snap ik al dat je het verdrongen hebt. Maar je gaat hem zo meteen helemaal weer horen op Joe. Dus dan kan je weer even terug naar die tijd.
1: Ja.
0: Je blijft staan op 20 euro. Vraag 4. In welke filmreeks komt Darth Vader voor?
1: Star Wars.
0: 30 euro. Vraag 5. Hoe noem je een vrouwelijke kip?
1: Een kip?
0: Ja en nee. Ja, dat is dan de overkoepelende
1: term. De hen, bedoel je?
0: Nou ja, je hebt de haan, dat is het mannetje. En de hen is inderdaad het vrouwtje. Ja, dat was wat ik zocht. Je blijft staan op 30 euro. Vraag 6. Welk automerk maakt het type Picanto?
1: Kia.
0: 40 euro. Vraag 7. Wie was de eerste president van de Verenigde Staten?
1: Godsamme.
0: Nee, dat was het niet.
1: Washington?
0: Ja, ik ga dit goed rekenen. Dus het was niet Winston Washington, maar het was George Washington. Maar de achternaam kwam je al ver genoeg mee. Dus je staat op 50 euro. Vraag 8. Van welke winkelketen is de slogan steeds verrassend altijd voordelig?
1: Kruidvat.
0: Ja. 60 euro.
1: Oh, ik
0: zweet
1: met kapot, man.
0: Ik hoor ook alleen maar paniek en geheigen mee vandaan komen. Is soms een goed antwoord. Maar we gaan verder met vraag 9, Ann. 60 euro op de teller. En de vraag luidt als volgt. Uit welk land komt Guinness oorspronkelijk?
1: Guinness? Amerika?
0: Nee, niet Amerika. Nee. Komt uit Ierland gewoonlijk. Of oorspronkelijk.
1: Oké.
0: Geen stress. Jammer. Je staat nog steeds op 60 euro. Laatste vraag. Vraag 10, Ann. Dan kan je weer ademhalen. Wat is het grootste instrument binnen de vioolfamilie?
1: De harp, cello.
0: Nee, allebei niet goed.
1: De bas? Nee, ik ben het niet.
0: De contrabas.
1: Oh.
0: Ja, ach joh. Maar Ann, nee joh. Je hoeft niet te vloeken. Niks aan het handje.
1: Wat dom.
0: Nee joh, helemaal niet. Luister eens even goed naar mij. Je hebt 60 euro gewonnen in de 10 voor 10.
1: Jee. Ja. 60 euro. Ik vind het zo leuk, Annie. We zijn gewoon op Joe.
0: We zijn gewoon op Joe. En je wint 60 euro, Ann.
1: Wat leuk. Nou, ik ben echt blij. Ik ben echt super blij.
0: Jij hebt vanaf nu helemaal geen bucketlist meer nodig. Je hebt alles al afgeschreven. Hey, dankjewel voor het meespelen en nog een hele fijne avond daar.
1: Ja, ook een fijne avond. Mijn avond kan niet meer kapot. Dankjewel.
0: Oh, hoor ik graag. Doei.

0: Captain Sharp en You bij Joe. En de volgende aan €60 in de 10 voor 10. Iedere avond kans op €100. Jezelf opgeven doe je morgenavond weer iets voor 9:30. Wie weet win jij dan morgenavond een mooi bedrag. En je blijft nu bij Joe voor lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s... van de Pet Shop Boys, Janet Jackson en ook Madonna Borderline zometeen.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Ga naar waarom je tranen van water zijn, naar hoezo wolken en waarom lava, naar of het ooit op kan raken. Nee joh, zal wel niet. Naar een plastic pijp in een machine steken en dan maar eens kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis vol blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
17: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
18: Honda, the power of dreams.
19: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
20: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
21: Echt lekker.
20: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
24: Hoi,
0: Hey, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. We beginnen met nieuws uit Politiek Den Haag. Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. Afgelopen dagen sprak het kabinet met meerdere partijen hierover. En volgens premier Jette is er een redelijk voorstel dat op tafel komt. Het gaat onder andere over koopkracht en goede afspraken met werkgevers en vakbonden over sociale zekerheid. Een drukke avond voor de brandweer in Heerenveen. Daar woedt een grote brand in een bedrijfsloods. Aan alle kanten wordt er geblust om te voorkomen dat het vuur overslaat. De hulpdiensten proberen mensen op afstand te houden die naar de brand komen kijken. Over de oorzaak is niets bekend. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt. En er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En nog even terug naar premier Jette. Hij heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op een D66-congres. Jette zei toen dit.
2: Die aanvallen op de LHBTI-gemeenschap, of de aanvallen op vrouwen, of de aanvallen op minderheden van kleur of geloof, die komen niet zomaar uit de lucht vallen. We gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
1: Ja, die uitspraak zorgde voor flink kritiek. Verschillende partijen vonden het niet kunnen dat een premier zoiets zegt. En daarom kwam Jette er vandaag nog even kort op terug.
3: Laat ik daarvan zeggen dat ik wat net een taalgebruik had moeten gebruiken gisteren. Ik bedoelde het natuurlijk niet letterlijk, maar ik ben gewoon echt gepassioneerd over gelijke rechten voor iedereen. En dat heb ik gisteren proberen over te brengen. Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue.
1: Het weer van Buienradar. Vanavond zijn er een paar buien en soms is er wat kans op onweer. Het koelt af naar 15 graden. Morgen begint mistig, daarna veel zon en best warm, 22 tot 28 graden.
0: Dit is Joe.

0: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct lees voor het kopen de verpakking.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
6: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
7: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbij.

0: weer de XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL Rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: UB40 met

0: /UB40.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
4: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
13: Echt lekker.
12: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
14: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
15: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
14: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks, 1,99. Pech voor de hond.
15: Nu bij Electroworld, de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
16: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
19: Oh.
20: Dit is het nieuws van 11 uur.
21: Goedenavond. De brand in een loods in Heerenveen is onder controle. In de loods ligt frituurvet opgeslagen. Een deel van het pand wordt gesloopt, zodat de brandweer beter kan blussen. Er kwamen veel mensen af op de brand, vertelt de brandweer bij Omroep Friesland.
22: Nou, het is altijd lastig als er heel veel publiek is, omdat die gewoon de brandweervoertuigen in de weg kunnen staan. Niet alleen met aanrijden, maar bijvoorbeeld ook een groot watertransport. Die moet dan ergens slangen uitrijden. En als er heel veel publiek is, ja, dan vertraagt dat gewoon de werkzaamheden.
21: Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Een doorbraak in het onderzoek naar Shiny Hunters. Dat is de beruchte hackersgroep die onder andere in verband wordt gebracht met de mega-hack bij Odido. Er is nu een Nederlander van 24 opgepakt. Tech-expert Daniel Verlaan van RTL vertelt meer over hem.
23: Het is Pepijn van der S. Het is een welbekende hacker in Nederland. Hij is een aantal jaar geleden al opgepakt omdat hij bedrijven heeft gehackt en ook heeft afgeperst. Daar is hij een aantal jaar voor in de cel gezeten en hij is van begin dit jaar eigenlijk weer op vrije voet. Was zijn leven aan het beteren.
21: Bij de mega-hack bij Odido eerder dit jaar werden ruim 6 miljoen klantgegevens gestolen. Na 2 maanden heeft de brandweer eindelijk een grote natuurbrand onder controle in Frankrijk. Die woedde sinds juli in het zuidwesten van het land. En het wordt gezien als de grootste natuurbrand in ruim 70 jaar. Honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn geen doden gevallen. En de rechter heeft 50 uur taakstraf opgelegd aan een stel uit Heerlen. Zij moesten hun huis uit, maar lieten vervolgens hun dieren achter in de flat. Het ging om ruim 200 vissen, tientallen garnalen en een kat. Volgens de vrouw moesten zij en haar man snel weg en was er daardoor geen tijd om de dieren ergens anders onder te brengen. Inmiddels hebben de dieren een nieuw thuis. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond zijn er een paar buien. Soms kan er ook wat onweer zijn. Het koelt af naar 15 graden. Morgen start mistig, daarna veel zon en het is warm. 24 tot 29 graden.
20: Dit is Joe.

0: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
1: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
0: Honda, the power of dreams. Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
3: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
5: Het is weer laat.
6: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
13: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
14: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
16: Dit is Joe.

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
12: Dit is Joe. Het nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dat vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zegt ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie zegt later met meer info over de arrestatie te komen. De brandweer in Heerenveen zegt dat ze nog wel even bezig zijn met het blussen van een grote brand in een loods op een industrieterrein. Ze hebben het vuur wel onder controle. De brand brak uit in een gebouw waar oliën en vetten worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, maar die waaide niet over de stad. En er zijn geen gewonden gevallen. En na 2 maanden is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 geblust. Het vuur brak in juli uit en kon door extreem weer heel lang woeden. Daarom moesten ruim 200.000 mensen hun huis uit. Er zijn geen doden gemeld, maar ruim 37.000 hectare land is verwoest. Hier en daar trekken nog enkele buien over, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Bijna 16% van de Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Schrikbarend, zegt de staatssecretaris voor emancipatie. Volgens haar zijn er sterker krachten vanuit conservatieve hoek, zoals de manosfeer, die geweld tegen vrouwen normaal maken. Ze laat de verspreiding daarvan onderzoeken. Telefoons, laptops en tablets zijn niet meer welkom in de collegezaal bij een sociale studie aan de Universiteit van Amsterdam, dat meldt de NOS. De opleiding wil zo de concentratie verbeteren. Volgens een docent doen studenten door de apparatuur vooral andere dingen dan luisteren. Aantekeningen moeten vanaf nu op papier. De brandweer in Heerenveen heeft last gehad van mensen die naar de brand kwamen kijken. Dat zeggen ze tegen de lokale omroep. Gisteravond brak een grote brand uit in een loods waar frituurvet lag opgeslagen. En daar kwamen veel mensen op af. Daardoor heeft de brandweer vertraging opgelopen. Inmiddels is het vuur onder controle. De Israëlische premier Netanyahu was zondag in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een Israëlische krant zou hij daar de president hebben gevraagd om iets publiekelijk te ontkennen. Namelijk de bewering dat de Emiraten Israël vooraf zouden hebben gewaarschuwd voor de aanslagen van 7 oktober 2023. Dat was de dag dat Hamas op grote schaal Israël binnenviel. Vannacht zijn nog enkele buien mogelijk aan de kust, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperaturen liggen rond 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Iets meer Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% dit nog uit den boze. Nu is dat nog 84%. Onderzoekers zeggen dat er veel dingen veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Bijvoorbeeld door de manosfeer. FIFA-baas Gianni Infantino gaat kijken of hij meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Onder andere de UEFA wil dat hij ruim 1,8 miljard euro uit de reserves haalt. De FIFA-raad bespreekt het plan over 2 weken. Hoeveel elke bond zou krijgen is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En een Brits meisje van 11 is de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit geworden. Ze haalde de titel binnen op een groot toernooi in Oezbekistan. Het schaakwonder leerde zichzelf pas schaken tijdens de coronaperiode. Ze is nog niet klaar, ze wil geschiedenis blijven schrijven, zegt ze. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.